0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: er toch?
1: Of die meisjes of die vrouwen. Ja, girls en meisjes, toch?
2: Ja, zeker. Dan mag dat, hoor.
1: Zeker. Hey, Anne, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Dankjewel voor de koffie, voor het water en voor het mij geruststellen.
2: Ja, jeetje, Mina, wat een ochtend.
1: Nou, het is maar net begonnen. Ik deed het maar gelijk even met iedereen. Het is 5 over 6, maar ik had vanmorgen een aanrijding. Ja. Ja, dat komt niet zo vaak voor. Maar een aanrijding met een dier, waarschijnlijk een vos. Die schoot in ieder voor mijn wielen langs. Dat is een flits wat je hebt. En dan weet je het niet meer. Een witte flits was het. Ik heb net gekeken. Maar mijn auto zit goed in elkaar, moet ik je zeggen.
2: Aan de niet voorkant. Normaal. Maar ook die schrik die dan door je lijf gaat.
1: Zeker.
2: Toch?
1: Ja. Het wrange is dat ik vandaag op vakantie ga, Anne.
2: Ja,
1: dat weet jij.
2: Maar zo ongelooflijk raar.
1: Met de auto naar de luchthaven. Nou, ik denk niet dat ik kan rijden. Dus ik moet straks maar even bedenken hoe ik dat ga aanpakken.
2: Ja, maar wat een pech ook weer. Ik snap gewoon niet hoe dit jou overkomt op dit moment.
1: Nou, het is heel gek. Het is gezegd een beetje vreemd inderdaad, ja.
2: Nou.
1: Maar goed, we gaan wel voor start met Utrecht de Zwakke.
2: Ik ben heel blij dat jij er bent.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel, ja.
2: Nou, gelukkig.
1: Nou, gelijk met iedereen gedeeld. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Als we door Simpson bijvoorbeeld. Solid. Solid is a rock. Wat een mooie titel is dat.
3: And for love's sake, each mistake, all

0: Hollingley met Choose in Texas. Nee, ben je nooit geweest, hè, Texas?
1: Nee. In Amerika, ja. Nee, wel New York een keer, maar geen...
0: Oh ja, dat heb je verteld, ja, dat is waar, ja. New York.
1: Ja, geweldig. Oh, wat is dat prachtig om te zien, zeg. Wat een indrukken.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Zo veel ook.
0: Oh ja, pijn in je nek krijg je van de boven kijken, denk ik. Al die hoge gebouwen.
1: Nou, precies, ik lag in bed, ik had pijn in mijn nek.
0: Ja,
1: ik oprecht, omdat je de hele tijd naar boven aan het kijken bent. Wat gebeurt er allemaal?
0: En hoe druk zijn die straten dan, vraag ik me af.
1: Bizar, ja. Maar ook echt als je Broadway loopt en op Manhattan en al die wijken waar je dan doorheen loopt. Ja, dat is crazy natuurlijk. Ja, Times Square.
0: Very crazy is het.
1: It's crazy. It's like the most crazy city ever.
0: Doe maar zo'n uitdrukking, komt er even boven. Do you want some more, honey? Do you want a refill? Is het zo dat die Amerikanen zo dik zijn van het eten, of niet?
1: Ja, nou, wij hebben
0: in restaurants gegeten.
1: We hebben in restaurants gegeten, die krijgt wel echt grote porties. Altijd. Ja, 1,5 liter cola en zo. Dat je denkt, jemig man. Ja. Voor Oost-Judegans ook.
0: Om mee te beginnen ook. 1,5 liter cola en daarna een refill nog.
1: Ja, do you want free? It's free, sir. It's free. Ja, dus I don't want it. But it's free.
0: Ja, het is een apart land, denk ik dan. Dat komt ook door de besturing van het land, zeg ik dan maar. Maar goed, zonder het daarover uit te wijden, moet iedereen voor zich weten. Maar er komen wel berichten naar buiten dat ik denk van, oké. Mate, keep your hands on the road and your... Oh nee, het is keep your eyes on the road and your hands on the wheel. Komt Harry mee, uit Brisbane vandaan, waar het middag is. Dat is een uitdrukking die voor chauffeurs met name is, hè?
1: Ja.
0: Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.
1: Oh ja.
0: En een wheel is natuurlijk het stuur, dus ja. Dat is waar. Dankjewel, okay. Mooie ondersteuning voor vanmorgen. De oren heb je niet in de zak zitten, dat is duidelijk. Ja. Hey, fijn dat je er bent, Harry. Iedereen kan zich laten, zeg maar dat je er bent.
1: Ja.
0: Vinden we leuk. In de RTV Utrecht-app kun je veel WhatsAppen met ons, met de studio. Henny is ook al wakker. 17:15, hondje, Rico gaat eruit natuurlijk. De hond wordt uitgewaten. Het is een vast ritueel, bordje pap op schoot.
1: Zo. Oh, ik wil echt een keer zien hoe hij erbij zit.
0: Dan moet je maar een keer een fotootje appen.
1: Ja, Henny, leuk als je het wil doen.
0: Goed, dus via de RTV Utrecht-app even een WhatsAppje sturen. En Facebook kun je ook natuurlijk al zeg maar kwijt wat je zou willen. We hebben daar een vraag opgezet, moet ik zeggen, die is opgesteld. Waar we ons vandaag mee bezighouden.
1: Ja, en dat is, we zijn met z'n allen minder vlees gaan eten, blijkt uit onderzoek, waar nu.nl over schreef gisteren. Eet jij ook vaker vegetarisch of vind je daar geen gehakt bal aan?
0: Mooi, ja.
1: Oh, leuk. Ja, sfeer jij dus bij een lekker stukje vlees of denk je van, nou, kan ook wel een keer zonder?
0: Ja. Heb je het vraag je het aan mij ook wel, of niet?
1: Ja, ik ben benieuwd of jij daarmee...
0: Nou, ik eet sowieso veel, als ik het heb over vlees, dan heb ik het vaak over kip. Dat vind ik lekker.
1: Oh ja.
0: Maar ja, ik weet niet of het minder gezond is. Maar ik hoef ook niet elke dag vlees. Heb ik ook wel lekker een salade of...
1: Met kaas erin of zo?
0: Precies, ja. Dus, doe ik dat bewust? Ja, toch om me heen, omdat ik dat hoor inderdaad. Denk van, nou ja, je hoeft het niet elke dag. Maar ik vind wel lekker vlees, moet je zeggen.
1: Ja, zo genieten. Ja, ja, zeker. Ja, ik vind vis vooral heel lekker.
0: Oh ja, precies.
1: Dat echt, ik zou niet zonder kunnen. Dat vind ik wel... Ik zou meer sferen bij vis. Ik kan wel zonder vlees. Ja.
0: Ja, ik vind een mooi stukje tonijn ook lekker gebakken.
1: Oh ja.
0: Dat bak je dan net als een biefstuk, zeg maar. Maar ja, er zijn ook mensen die natuurlijk en geen vlees en geen vis willen eten. Dat kan ook. Nou, kom met die reactie, want we kunnen daar vandaag eens even over doorpraten. Dat is nog een directe aanleiding. Ja, we eten minder vlees. Dat is nu al wel gesteld uit onderzoeken, blijkt dat.
1: Ja, zeker. Dus dat is echt wel in onderzoek bepaald.
0: Mm-hmm.
1: Nou, leuk. We zijn benieuwd. Eet je minder vlees wel of nee? Laat het weten in de app van RTV Utrecht. En er komt een berichtje van Esther binnen die zegt... Sterkte, Bob, ondanks alles. Fijne vakantie alvast.
0: Ja, dankjewel. Ik weet nog niet hoe ik op de luchthaven kom, maar daar ga ik nog over nadenken.
1: Dan even over peinzen.
0: Jazeker.

0: Ik denk ineens aan de uitdrukking geen vlees nog vis.
1: Hey.
0: Vlees nog vis, zo is het toch eigenlijk, ja.
1: Geen vlees nog vis, ja.
0: Ja, daar hebben we het over. We zitten er over nog over door te praten. Hebben we nou elke dag het over snoep, over kroephoek, over vlees en vis? elke dag.
1: Iedereen wordt wel lekker gemaakt hier in dit programma.
0: Ja, maar wij gieren van de hongers op de hek. Wat lekkers meegenomen trouwens. Want je maakt altijd wat yoghurtachtige dingen of kwarkers. Wat heb je nu?
1: Toch wat lekker. Kijk, dit is een...
0: Is dat?
1: Wekpotje. Met overnight oats, chiazaad, sojamelk met honing en kaneel erdoorheen. Stukjes appel. Die
0: dat maak je zelf, hè?
1: Bakken in de pan.
0: Ja,
1: ja zeker. En die bovenop nog kleine schuddebuikjes.
0: Schuddebuikjes, dat zijn, hoe heet dat, speculaas?
1: Ja, of speculaasbolletjes, zeg maar, die je brood kunt doen.
0: Het is wel zoet.
1: En walnoten. Ja.
0: Hoe gezond is dit?
1: Niet enig, ja. Je moet er gewoon een klein beetje een feestje van maken.
0: Ja, dat is waar. Nou, zeker maken we een feestje ervan. Overigens, we hebben nog geen krantenfeest vanmorgen. We hebben nog helemaal geen kranten bezorgd gekregen.
1: Nee.
0: Misschien heeft dat te maken met de werkzaamheden die rondom hier de Hengeveldstraat in Utrecht worden uitgevoerd. Want elke dag krijg ik een andere route voorgeschoteld volgens mijn navigatie met de auto. Jij was van de week ook al met de fiets van hoe kom ik op mijn werk?
1: Ja, ik ben
0: heeft dat te maken met de werkzaamheden die rondom hier de Hengeveldstraat in Utrecht worden uitgevoerd. Want elke dag krijg ik een andere route voorgeschoteld volgens mijn navigatie met de auto. Jij was van de week ook al met de fiets van hoe kom ik op mijn werk?
1: Ja, ik ben helemaal via het water gefietst.
0: Ja,
1: het tuindorp. Ik dacht, waar ben ik nou weer beland? Maar

15e. A Fool Around and Fell in Love. Een mooie herinnering ophalen aan het succes van Elvin Bishop. Elvin Bishop. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. I must

0: Dat was even weer 50 jaar terug in de tijd. Een halve eeuw is best wel lang. Maar goed, die muziek die ligt nog zo voor mij vers in het geheugen. Toch inderdaad uit 1976. Elvin Bishop, Fool Around en Fell in Love. Het is alweer 6 uur 32. Robert-Jan Boy staat met zijn jas aan in de studio.
1: Ja, die kwam binnen met Bombari. Dat is een ongeluk.
0: Ja, heeft hij waarschijnlijk wel goed geslapen. Maar dan gaan we zo meteen maar eens even aan hem vragen. Kan hij nu al over nadenken, want hij hoort mijn vraagstelling al een beetje. Even een weer voor vandaag. Het weerberichtje van Margot Ribberink. Die wij zo meteen natuurlijk om 6:50 uitgebreid gaan horen ook. Vandaag schijnt de zon in Midden-Nederland, maar wel flats door de hoge sluierwolken heen. Het wordt wel iets warmer dan gisteren. Met een zwakke tot matige zuidenwind komt de temperatuur tot een graad van 19.
1: Aha.
0: Mooi vooruitzicht, zeg je dan.
1: Niet verkeerd.
0: Dat blijkt me niet. Nee, hartstikke goed. En dan even in het kort de files voor Midden-Nederland. Nou, ik had er één op het scherm staan. Had, zeg ik dan ook. Het was iets druk.

0: En ik kijk op de digitale kaart. Ja, er is nog wel veel verkeer onderweg vanuit Apeldoorn richting Midden-Nederland op de A1. Drukte is er tussen vanwege de werkzaamheden ook. Stroe en Hoevelaken, minuutje of 5 extra reistijd.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: We're so happy to be stuck with you. Dat zeggen we dan in het algemeen vanuit de studio van Radio M Utrecht natuurlijk. Dit is Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy zit bij ons in de studio intussen. Die stond net met zijn jas aan. Die heeft die jas uitgedaan.
1: Ja.
0: Het is ook veel te warm buiten. Het is,
1: inderdaad.
0: Het is helemaal niet koud of zo, vind ik.
1: Nee. Gisteravond was het frisser. Ik denk van nou, dat gaan we naar beneden toe. Maar gelukkig heb ik twee jassen mee.
2: Ja. Twee jassen, ja, ik snap
1: dus,
2: dat wel.
1: Dus een spijkerjas er zo meteen weer aan.
0: Oh ja, dat is het voorjaarsjasje een beetje, denk ik.
1: Het voorjaarsjasje.
0: Het wordt 19 graden vandaag. Overigens
1: pas
0: vanmiddag. Nou, nu ben je hier. Dat is mooi dus. Kun je gelijk even vertellen wat je gaat doen vandaag? Voor Utrecht is wakker. Waar ga jij verslag van doen?
1: Zeist.
0: Waar vandaan en wat is het?
1: Zeist.
0: Zeist.
1: De bakker.
0: De bakker?
1: Oh. Ongelooflijk. Hij is in de prijzen gevallen. Hij is Nederlands kampioen speculaas. Met amandelen.
0: Nou, maar dat is
1: zal
0: lekker.
1: Bestaan.
2: Hey.
1: Dus dat is een.
0: Ja?
1: Dat is toch weer even een mijlpaal.
2: Is dat bakker Albert of niet? De andere bakker. Niet Albert bakt.
0: Bakker Kees.
2: Je hebt volgens mij
1: nooit van gehoord.
2: Een aantal bakkers in Zeist. Ja, daar was ik van de zomer op bezoek, weet je nog? Weet je dat?
0: Ja.
2: Hij luistert waarschijnlijk nu. Goedemorgen, ja. Albert.
0: Maar dit is een.
1: Zo, daar heb je een goede band mee.
2: Ja.
1: Dit even tezijde.
0: Het komt allemaal voor de bakker waarschijnlijk. Ja. Het kan niet missen.
1: Nou, in ieder geval,
0: jij gaat naar een bakker, maar dit is de bakker die een grote prijs heeft gewonnen. Dus.
1: Ja, want dat is altijd prestigieus binnen de ambachtslieden. He, als het nou gaat om slagers. Dan denk je aan de grillhors tot de sperrips. Waar prijzen mee worden gewonnen. Mm. Bij de bakker heb je natuurlijk de banketstaaf of de kerststol.
0: Ja.
1: Nou, speculaas hoort ook tot het wedstrijdwaren, zeg maar, de wedstrijdwaren.
0: Mm-hmm.
1: En dit is dus via de BK of de Beko gegaan. Dat is een groothandel voor bakkers onder meer, patissiers en chocolatiers. En die heeft dat uitgeschreven. Nou, er zijn honderden bakkers die eraan hebben deelgenomen door heel Nederland heen. Nou, dit is dus speculaas met amandelen. Ja. Of amandel daar nou een extra meerwaarde eraan geeft. Want je hebt ook speculaas zonder amandelen.
0: Ja.
1: Om maar niet te spreken van de gevulde speculaas.
2: Oh, die vind ik ook zo lekker.
1: Dus, maar ja, het gaat, moet ons natuurlijk niet laten afleiden, Anne. Want het gaat echt eventjes om het vakmanschap. Hoe kom je tot die prestatie?
0: Ja.
1: Dat zit dus jaren aan training is aan vooraf gegaan, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: En ook zit er nog ontwikkeling aan natuurlijk. Hè? Dus dankzij het wedstrijdelement ga je ook nog vooruit wat de bakkunst betreft.
0: Ja.
1: We kunnen het even aan zijn, dat weet ik, we kunnen vragen. In ieder geval heeft ze van een vader, moeder, zeg maar, heeft hij het geleerd.
0: Ja.
1: Ja, hoe smaakte de speculaas in die tijd?
0: Ja.
1: Dat zijn allerlei dingen die aan de orde kunnen komen.
0: Ik heb wel eens speculaasjes gebakken, zeg ik, denk als kind. Met mijn moeder, denk ik wel. Ja, met mijn oma volgens mij ook wel.
1: Ja. Maar ja, dan praat je niet over een Nederlands kampioenschap natuurlijk.
0: Het maakt ook niet uit. Ik zei altijd, het maakt niet uit hoe ze eruit komen. Als er maar veel zijn. Heerlijk speculaas. Ja, lekker.
1: Dat is.
2: Ik heb het hier in mijn ontbijt verwerkt, speculaas. Ik eet het ook bijna.
0: Ja, we hadden het er net over. Anne heeft speculaas lachenbekjes. Schunnenbuikjes. Wel lachenbekjes.
2: Ja, dat ben ik. Je kijkt naar mij.
0: Ja. Hé, maar de bakker die een flinke prijs heeft gewonnen, die staat in het zonnetje, sowieso, want dat is natuurlijk hartstikke mooi. Jij gaat bij hem of haar, dat kan ook natuurlijk.
1: Bij Kees aan de woord gaan. Hoe is het allemaal gemaakt, wat zit er allemaal achter, et cetera. Ja. We duiken helemaal in de speculaas met amandelen, meld op staan.
0: Hoe laat ben je terug in Utrecht? Want daar wacht ik dan even op natuurlijk. Want,
1: ja, dat zal rond een uurtje of negen zijn.
0: Ja, nee, het is alsof je altijd wat meekrijgt, dat is ook niet zo. Maar er zijn wel eens mensen die jou wat meegeven.
1: Soms wel, ik vraag er nooit om. Maar we kijken even wat ontwikkelen.
2: En dan zet hij zijn lieve ogen op en dan krijgt hij toch een koekje mee.
1: Nou, we zullen even kijken. In ieder geval, eerst op naar Zeist.
0: Precies.
1: En dan zal het feest zijn, denk ik.
0: Ja, we gaan lekker koekjes bakken. Althans, dat wordt gedaan. Tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Vanuit Zeist, Robert-Jan Boy.
1: Doei.

0: het is Morgan Wallen die we hoorden en Love Somebody. Ja, nou, je hoeft niet te zeggen dat je van ons houdt, maar wel als je wakker bent vinden we het wel heel erg leuk. Als
1: ja,
0: je
1: kom erbij. Laat even weten.
0: Ik haal bijvoorbeeld Jeroen er even bij. Die zegt, goedemorgen Bob en Anne. Ik ben er dus bij en voor later een hele fijne vakantie gewenst. Bob, dank je wel. Het gaat niet voor mij op, zegt hij. Het gaat over het eten namelijk. Vlees, hè? Nog even die vraag, want dan kan hij nog even een antwoord erop geven.
1: Ja, we zijn met z'n allen minder vlees gaan eten. Daarom vragen we, eet jij ook vaker vegetarisch of niet? Hou je er geen rekening mee?
0: Nou, Jeroen zegt dus, sorry, maar dat gaat voor mij niet op. Sinds ik een kamado heb aangeschaft. Ik eet juist meer vlees. Ja, dat is een kamado is zo'n grill buiten barbecue ding natuurlijk. Maar ik ben wel bewust van het feit dat het om eerlijk vlees gaat wat ik eet.
1: Oh ja, dat is ook iets waar je bij stil kunt staan. Natuurlijk.
0: Zeker. Hebben we nog meer reacties? Natuurlijk, want dit haal ik van Jeroen er even bij. En rechtstreeks op Facebook of WhatsApp, dus via de RTV Utrecht app, kom je ook bij ons binnen.
1: Ja, Elsje die zegt hier, goedemorgen, qua eten ben ik flexitariër.
0: Oh ja.
1: Dus ja, dat je af en toe vlees, af en toe vis, af en toe vegetarisch eet. Een beetje zo'n mix daarvan. Ik zou mezelf ook wel zo noemen. Ik ben heel lang vegetarisch geweest, jarenlang. Mm-hmm. Want ik woonde samen met iemand die vega was, vegan zelfs.
0: En daar ga je dan in mee natuurlijk.
1: Ja, ik ging er
0: mee. Of natuurlijk, maar dat is niet gek eigenlijk.
1: Ja, en ik miste dat vlees helemaal niet. En als ik uit eten ging wel, dat was mijn enige uitzondering. Dus een paar keer per jaar had ik nog een biefstukje of een lekker stukje vis of zo.
0: Want je vindt het wel lekker nog.
1: Ja, ik genoot er wel van. Maar goed, toen ik eenmaal alleen weer ging wonen.
0: Ja, toen ging je los.
1: Ben ik alweer kip gaan eten. Ja, maar geen vlees.
0: Heb je dat dan gemist? Vraag ik me af. Als je dan na een lange tijd, weet ik, als je samen bent geweest, als je dan weer alleen bent, los daarvan natuurlijk, maar dan denk je, oh, ik ga weer eens even kip eten. Heb je dat dan gemist, denk je? Dat dan?
1: Ja, het bereiden was een beetje raar. Dat ik het in de pan gooide, dat ik dacht, oh, ik leg nu gewoon een kip in de pan. Oh zielig. Ja, dat ik een beetje een soort lading bij had van, oh, ik stond er meer bij stil, maar het is niet dat ik het dan niet deed, natuurlijk. Want ik vond het wel lekker.
0: Ja.
1: Dus een beetje dubbel. Maar ja en nee. Ik heb wel een beetje gewoontes overgenomen van hem. Heel goed. Tofu, tempeh, van die vegetarische vervangers en zo, maar gewoon peulvruchten zoals kikkererwten en lins en zo.
0: Nee, lekker wel.
1: Kun je ook mee uit de voeten.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Zeker. Nou, er zijn nog wat andere reacties binnengekomen. Zoals Emiel, die zegt, nee hoor, ik blijf gewoon vlees en vis eten.
0: Oké.
1: Patricia Molga, nee hoor, ik eet gewoon waar ik op dat moment zin in heb. En dat kan natuurlijk ook betekenen dat je geen zin hebt in vlees.
0: Precies.
1: En alle kanten op.
0: Wat ik al even zei, dat straks, een half uurtje geleden of zo. Ik bedoel, er komen ook wel dagen voor. Ik denk, nou, waarom zou ik vlees
1: eten?
0: Lekker salade met een eitje.
1: Maar ja, goed, exact, ja.
0: Dat neem ik dan wel. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld ook weer geen ei eten natuurlijk. Maar goed, het gaat in dit geval over dat we in het algemeen minder vlees consumeren.
1: Ja.
0: En daar wordt op ingestoken. Hè. Ik denk dat dat verstandig is om erover na te denken wat je sowieso eet natuurlijk. Hè.
1: Ja,
0: of natuurlijk. Wat je niet eet is ook verstandig, want alles wat niet ingaat.
1: Het pontje gaat door het mondje.
0: Mijn moeder zei altijd, precies. Ja, nou, jouw moeder ook. Dus jij ook weer. Wat belerend ben jij vandaag. Zeg.
1: Erg,
0: elk pontje gaat door het mondje. En dan zit je me ook weer zo aan te kijken. Maar dan kijk je ook vooral naar mijn buik vooral. Anne, nog één reactie erbij?
1: Ik zie Harry, die plaatst een foto van een English breakfast.
0: Oh, maar
1: heel lekker, zegt hij dan.
0: Dat wil ik ook even zien. Oh ja, inderdaad.
1: Ja, met die bonen en dan champignons of zo'n... hoe heet dat nou, joh? Rusty of zo?
0: Scrambled eggs. Of...
1: Ja, een ei en een stukje cracker zie ik. Een tomaat.
0: Ja.
1: Nou, dat ziet er wel weer lekker uit.
0: Nou, ik weet nog wel dat ik vorig jaar... Nou, natuurlijk weet ik dat. Dat ik in Londen was vorig jaar. In de kersttijd, in november was dat.
1: Oh, dat weet ik.
0: Weer bijna een jaar geleden. En ja, natuurlijk werd er English breakfast geserveerd. En ik kan niet, ik krijg dat niet weg, s'morgens.
1: Veel, hè? Jij ontbijt ook helemaal niet.
0: Ja, maar precies, dat is het ook. Ja. Maar ik vind het lekker om te ontbijten. Maar bedoel, ik ga geen witte bonen eten s'morgens.
1: Nee.
0: En ei, en ei wel. Bacon. Maar bacon en zo, dat is mij. En worstjes, sausages.
1: Oh ja, niet
0: dat zijn ze, eten. Ja. Maar nee, dat is niet aan mij besteed s'morgens, moet ik je zeggen, hoor. Nee.
1: Nou, ik als in Engeland lekker porridge eten, lekker havermout. Heerlijk. Mm-hmm. Lekker high tea.
0: We hebben het wel weer helemaal voor elkaar. Ik denk dat mijn gauw ook nu trekken. Maar gauw, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dit is echt ik elke dag een beetje trek te krijgen.
0: Precies, nou zie je dat. Is sorry daarvoor. Want,
1: ja, gaan we weer. Dan krijgen we nog klachten in dit programma. Dat snap ik ook. Ja.
0: Goed, reacties zijn welkom op het eten. Dus met name eet je meer of minder vlees. En ben je bewust van het eten wat je consumeert. Dus wat je eet, dus, zeg maar.
1: Ja, kun je ons laten weten in de app of op Facebook Radio M Utrecht.
0: Ja, met de officiële aankondiging erbij. Maar goh, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hallo.
2: Ik zit nog aan de zwarte koffie, hoor. En
0: goed,
2: pas
0: hè?
2: Na 9 uur, dan ga ik eens even scharrelen in de keuken.
0: Ja. Wat dat betreft kunnen wij wel weer samen gaan ontbijten. Want ik doe het ook altijd pas na 9 uur, als ik hier klaar ben. Dus soms ook pas om 10 uur, moet ik je zeggen.
2: Ja.
0: Maar als je te veel over eten praat in de ochtend, vooral over lekkere dingen, Dan, kijk, ik bedoel, nu een bord vlees of een bord warm eten, dat hoeft ook niet van mij. Maar
1: soms kan ik dat wel hebben, hoor. Lekker even, dan denk ik aan patat 's ochtends. Ik weet niet wat dat is. Dat is toch vermoeidheid.
0: Hoe je dat mag ook, patat 's morgens.
2: Ja.
0: Niet te geloven.
1: Maar ja, ik heb een braaf potje havermout, hè, elke ochtend.
2: Goed,
1: ik
2: doe het wel gewoon gezond.
0: Ja. Nou, al dan niet ontbeten, goedemorgen voor iedereen die luistert. We gaan horen hoe we ervoor staan vandaag. Ik heb al een klein beetje wat voorgedragen, want je had al wat gestuurd naar ons.
2: Ja. Ik stuur jou altijd rond 17:15 al mijn eerste bevindingen. Hè, want dan heb ik de weerkaarten bekeken, ik heb de actualiteiten bekeken. En als we de situatie vergelijken met gisterochtend, dan kunnen we concluderen dat het heel zacht is buiten. Mm-hmm. Het is niet koud, het is boven de 10 graden, 10,3 in de beeld, 10,4 in bijvoorbeeld Cabauw. Ja. De wind waait uit het zuiden. Nou, dat is natuurlijk de warme richting. En als je dan naar boven kijkt, ja, het is natuurlijk nog donker, maar dan zien we duidelijk net iets meer bewolking in vergelijking met gisteren. Maar het is allemaal dunne sluierbewolking. Dus als de zon er straks bij komt, de zon komt op om 8:02, dan hebben we een beetje een flits zonnetje vanochtend. Maar ja, we hebben natuurlijk wel die zuidelijke wind, dus die temperatuur die gaat wel omhoog en die komt hoger uit in vergelijking met gisteren. Gisteren werd het op de meeste plaatsen net geen 18 graden en vandaag gaan we naar 19 graden. En het is ook nog eens zo dat die dikke sluierbewolking in de loop van de middag duidelijk even wat dunner gaat worden en dat de zon er toch wel wat vaker bij gaat komen. Kortom, het wordt een hele mooie, aangename herfstdag. Het blijft ook gewoon droog met hele hoge temperaturen. Normaal wordt het in deze tijd van het jaar 14, 15 graden. Dus daar zitten we 4 graden boven als we op die 19 graden uitkomen.
0: Dat is best behoorlijk, ja. Hey, en dit is een dag om echt van te profiteren, om mee te nemen, zeg maar, in het geheel. Want morgen is het minder, volgens mij, toch? Had je al gisteren laten weten.
2: Ja, morgen is het een tweedeling, hè. Morgenochtend, ook komende nacht, is het droog. En komende nacht is het bijzonder zacht. Want we zitten nog steeds met die zuidelijke wind, die aanvoer van zachte lucht en wolken die de afkoeling tegenhouden. Dus de minimumtemperaturen die liggen rond 14 graden. Hè, dus de normale temperatuur
0: middag,
2: voor overdag.
0: Middag, ja.
2: Morgen gaan we toch in de loop van de ochtend nog even omhoog naar 18 graden. Het is droog met een heel klein beetje zon, maar vanuit het westen ook toenemende bewolking. Heeft te maken met een koufront wat vanuit het westen in de loop van de middag over onze provincie trekt met een beetje regen. Maar de naam zegt het al, koufront. Dat is de grens met koudere lucht. Daarna draait de wind naar de koudere noordwesthoek en dan begint operatie afkoeling. Met in het weekend op zaterdag een temperatuur van 14, 15 graden volgens het boekje. Ja. Zondag 13 graden. Maar de zon die komt er wel weer bij op zaterdag en zondag. En zaterdag kan er misschien nog wel een bui vallen. Maar zondag is het weer droog.
0: Kijk.
1: Oh, lekker.
0: Ja hoor. Klinkt mij weer goed in de oren voor het weekend. Maar gewoon dank voor nu. Jazeker. Met een weerspeuk. Een verse bak koffie van ons erbij. 7:50 weer.
2: Ja, koffie drink ik. En 7:50 ben ik er.
0: Oké, tot zometeen.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
4: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
7: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
6: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
8: ZGL, het was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
6: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
9: Is het nou wel slim om het over Feyenoord te hebben? We moeten het over Utrecht hebben, volgens mij, Casper, of niet?
10: Ja, zeker.
9: Maar Feyenoord heeft dus wel een puntje wat gehaald. Dus.
10: Ja, daar ging mijn hart wel snel even kloppen. Maar ja.
9: Ik stond gisteren in de winkel met een... Ik ging nog even wat halen voor mijn reis met iemand. En dat was een heel enthousiaste man. En die zei tegen de cashier: oh, dat is de leukste cashier. Ik raakte even met hem in gesprek, want hij ging net voor. En toen kwam het, zegt hij: ja, mijn zoon gaat vanavond waarschijnlijk voetballen. Die voetbal bij Feyenoord.
11: Ik zeg:
9: ja, ook leuk. Zeg: nou, ga ik kijken. Heb ik niet gedaan, natuurlijk. Maar hij zegt: moet je bekijken. Als Schaken erin komt, Schaken. Hij zegt: want ik ben Ruben Schaken. Ik ben voormalig Feyenoord voetballer. Ik zit te kijken nu net omdat ik dat hoor. Ik stond met hem in de winkel. Zeg maar.
10: Geinig dan?
11: Ja, ik zie het.
9: Ja.
11: Ruben Schaken.
9: Maar zijn zoon is 17, zei hij. Want hij is heel enthousiast. Hij zei: mijn zoon, als het goed is, wordt hij ingezet in de wedstrijd.
11: Wauw.
9: Dus leuk is dat eigenlijk.
11: Bekende voetballer in de supermarkt.
10: Ik heb de wedstrijd gekeken, maar of hij Schaken heeft meegedaan, dat weet ik niet. Ik volg ook die namen niet. Nee.
9: Ik ook niet, maar deze man was zo enthousiast. Leuk. Ja, logische zoon natuurlijk.
11: Gerino heet hij. Oh, leuk.
9: Goed, nou, we hopen dat hij gauw zijn entree maakt in de club, zeg maar. FC Utrecht, gaan we het daar ook nog over hebben of niet?
10: Nee, wel over de gemeente Rhenen, want die vraagt inwoners mee te denken over een nieuwe plek voor de opvang van ruim 100 asielzoekers. Bewoners van de planetenbaan in Bilthoven vragen de gemeente om maatregelen tegen overlast van jongeren.
12: Vaak ook dus met vuurwerk loopt te spelen.
10: Ja, want het loopt de spuigaten uit, zeggen ze daar.
9: Jong.
10: En het is druk bij de wildopvang in Utrecht. In 1 week tijd zijn 10 jonge egeltjes vastgekomen in fruitnetten.
9: Ah, dat is naar.
10: Ja, over een half uur meer.
9: Oké.
13: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
14: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: Utrecht is wakker, uurtje 2 alweer. Wat gaat de tijd snel? 6 over 7
11: minuten.
9: Ja, ja, zeker.
11: Het is gestort hoe snel de tijd gaat hier soms in de studio.
9: Waar gaan wij het zo meteen over hebben?
11: Ja, zo meteen om 6:15 spreken we met Sonny van Kranenburg van de FC Utrecht Foundation over iets moois van gisteravond. Bijzondere avond voor tientallen ouderen en mensen met geheugenproblemen in stadion Galgenwaard. Ze hebben daar oude voetbalherinneringen opgehaald.
9: Dat deden wij in het begin ook al eventjes met een voormalig voetballer. Ja. Profvoetballer.
11: Ja, gisteravond was het dus ook raak in de Galgenwaard.
9: Ja?
11: Heel schattig allemaal. Oude beelden, t-shirts van voetballers. Alles werd uit de kast getrokken.
9: Ja, maar
11: we zijn heel benieuwd hoe dat is geweest natuurlijk. En waarom ze dat doen ook.
9: Even bellen zometeen.
11: Ja, gaan we bellen met Sonny.
9: Over een minuutje of 6:15. Dat gaat al snel, binnen 10 minuten. Robert-Jan, ben je daar?
11: Hey, Robert-Jan. Verbinding.
9: Nee.
11: Oh, gekheid. Ik kan nog wel even vertellen over Facebook.
9: Ga je het even over vlees?
11: Facebook,
9: een stukje kip.
11: Heel accuraat, ja, inderdaad. We stellen je een vraag vandaag waar je op kunt reageren via de app of op Facebook, inderdaad. We zijn met z'n allen minder vlees gaan eten, namelijk, blijkt uit onderzoek. Eet jij ook vaker vegetarisch of vind je daar echt geen gehakte bal aan? We zijn heel benieuwd of jij dan je vlees laat staan of je af en toe best zonder gewoon lekker eten maakt.
9: Ja.
11: Overdag. We zijn benieuwd, laat het weten in de app van RTV Utrecht, dus op de Facebookpagina Radio M Utrecht.
9: Ik ga zo toch nog even proberen te bellen.
11: Ja,
9: kleine telefoonstoring lijkt wel, maar geen verbinding met Robert-Jan. Ik was ook een beetje laat, maar hij is onderweg naar Zeist, naar een bakker, heeft hij al verteld. Een bakker die een lekkere speculaas... Nou ja, lekker. Hij heeft een speculaasprijs in de wacht kunnen slepen. Dus daar willen we alles over horen. Maar kijk, of we Robert-Jan nog even kunnen tackelen zometeen. Vooruitlopen.

0: uit het jaar 1987. Hoe staat Girl? De vraagstelling. Wij hebben een hele andere vraag vandaag bij Radio 1 Utrecht. Het gaat over vlees en vlees nog vis kan ook natuurlijk. Of je minder vlees eet. Maar hoe staat Girl was de vraag van Madonna die ze stelde in 1987. Succesvol. Robert-Jan Boy, nu wel contact. Hij ging niet over bij jou. Jij zegt, je bent niet gebeld. Maar misschien hebben we iemand anders dan gebeld. Goedemorgen, Robert-Jan, onderweg naar Zeist.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je bent nog even in de auto. Je staat stil. Je gaat naar Zeist, naar een bakker, maar wel de bakker die een grote prijs heeft gewonnen dus.
1: Ja, het is Bakker van der Voer. Die heeft inderdaad het kampioenschap behaald van het kampioenschap Speculaas met amandelen. Een prestigieuze wedstrijd die onlangs heeft plaatsgevonden. Hebben bakkers een deel genomen uit heel Nederland. Maar deze bakker is dus volop in de prijzen gevallen. Ja, we willen natuurlijk het onderste uit de kan weten. Dat begrijp je, want we praten dus niet alleen over speculaas, maar ook nog eens met amandelen. Daar gaat natuurlijk jarenlange training aan vooraf. Dat zal je begrijpen. En we zien het wel vaker. Banketstaven, daar wordt op gestreden. De kerststollen bij de slagers hebben de grillworst en de spareribs. Maar nu dus speculaas met amandelen. Dus even kijken, want ik ben al aan de Bergweg in Zeist zo'n beetje aangekomen. Moet even keren.
0: Oh, ja.
1: Maar de brand al ligt. En ik zie al volop activiteiten. Want reken maar dat dit het een en ander gaat betekenen natuurlijk.
0: Ja, de bakker begint altijd heel vroeg. De bakker in het algemeen natuurlijk.
2: Zo,
0: ook. En zeker ook deze bakker.
2: Twee uur s'nacht.
0: De speculaas, amandelen, het komt allemaal voor de bakker. Zometeen na 7:30 uitgebreid hebben we het hierover, hè, natuurlijk. Robert-Jan, tot zo dan, hè.
1: Tot zo meteen.
2: Joehoe.

0: groot. En, Jimmy, de eenzame fietser. Hoe sterk is de eenzame fietser vandaag? Nou ja, volgens mij qua weer met 19 graden in het vooruitzicht heeft de eenzame fietser daar dus geen last van. Als hij maar geen voetballer wordt, zong Boudewijn de Groot ook. Ja, als hij maar geen voetballer wordt, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat wel te worden. Het is 7:45, daar maar eens over praten.
1: Ja, inderdaad, een bijzondere dag gisteren voor tientallen ouderen en mensen met geheugenproblemen in stadion Galgenwaard. Daar werden oude voetbalherinneringen opgehaald. Met beelden van vroeger, oude t-shirts van voetballers. Alles van alles werd letterlijk en figuurlijk uit de kast getrokken. Nou, we spreken Sonny van Kranenburg erover, manager bij de FC Utrecht Foundation. Goedemorgen, Sonny.
2: Goedemorgen.
1: Hey, hoe kijk je terug op gisteren? Wat waren de reacties?
2: Ja, het was een hele mooie dag gisteren. Het was heel bijzonder. Ongeveer 50 mensen, deelnemers, begeleiders, maar ook vrijwilligers die allemaal samenkwamen in ons stadion. En ja, die toch met elkaar verhalen begonnen te delen over vroeger, beelden samen gingen bekijken. Ja, heel bakkend, heel mooi.
1: Oh ja, en FC Utrecht organiseert dit dus samen met Alzheimer Nederland. Waarom doen jullie dit?
2: Klopt, voetbalherinnering is ook echt een programma van Alzheimer Nederland. Uh-huh. Dat is ook echt gericht op het ophalen en delen van mooie herinneringen. En ja, voetbal, en bij ons vooral specifiek FC Utrecht, dat heeft zoveel mooie verhalen voor mensen op de tribune of voor spelers. Ja, en die kunnen we heel mooi aan de hand van beelden, items zoals shirts ophalen.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, ik noemde het al kort, die oude t-shirts en die videobeelden. Hoe werden die voetbalherinneringen dan precies opgehaald gisteren?
2: Ja, het stadion hangt vol met oude foto's. We hebben genoeg shirts uit de geschiedenis en andere FC Utrecht items. Maar we hadden ook zelfs gisteren Gert Kruis, bekende Utrechter, Han Berger, Ton de Kruik. Allemaal helden uit de FC Utrecht geschiedenis. En het was heel mooi dat zij eerst hun verhalen wilden over vroeger. Wat bij mensen eigenlijk al gelijk ervoor herinneringen zorgden. En uiteindelijk gingen mensen zelf hun verhalen delen over de tijd of wat zij toen hebben meegemaakt.
0: Wat leuk. Is het zo, Sonny, dat dat heb je wellicht gehoord dan gisteren ook, dat mensen, zeg maar, qua korttermijngeheugen dat ze het niet meer weten, maar lange termijn dat door middel van die beelden of om elkaar te zien, om erover te praten, dat dan die herinneringen in ene weer terugkomen? Met name dus het lange termijngeheugen dat ze geactiveerd wordt?
2: Klopt, en dat heeft ook echt wel zijn tijd nodig. Dus dat is wel heel mooi van Alzheimer Nederland, die ons ook echt getraind heeft. Hoe ga je hiermee om? Maar het was heel bijzonder dat iemand een foto ziet en ineens zie je een glinstering in de ogen. En gaan mensen ineens vertellen wat ze daar nog bij herinneren. En ja, dat blijft heel bijzonder. Gewoon het gesprek, een glimlach of gewoon even de twinkeling in iemands ogen. Ja, dat je dat met elkaar teweeg kan brengen. Ja, daar doe je dit voor.
1: Ja, oh, dat kan ik me zo goed voorstellen. Wat zijn dan die oude iconische momenten die gisteren bekeken zijn, die wel wat nostalgie opwekten bij de meesten?
2: Ja, daar moet ik ook wel eerlijk in zijn. De meesten zijn ook ver voor mijn tijd. Maar het was wel bijzonder dat we natuurlijk ook die oudspelers en FC Utrecht-iconen hadden. Waaronder Ton de Kruik. Ja. Die vertelde heel mooi over zijn goal tegen Dynamo Kiev. Ooit nog in het Europese avontuur, 1985. 100.000 mensen. En dat herinneren mensen, maar vooral dat hij die wedstrijd zijn voortanden kwijt was. En dat hij de wedstrijd ervoor met een ongelukje eruit waren getikt. En dat hij dan stond te juichen zonder tanden in de camera. Ja, dat was wel voor die doelgroep en voor onze oude supporters wel een moment van herkenning.
1: Ja. Och, wat goed zeg. Ja, en wat zie je dan aan die mensen, zeg maar? Je bent er dan bij in het stadion. Wat zie je? Wat doet dat met jou?
2: Het is gewoon heel mooi en dat vind ik vooral belangrijk dat we dat doen op het stukje aandacht. Dus mensen uitnodigen in ons stadion, we staan ze op te wachten. Er staat voor iedereen wat drinken en wat lekkers klaar. Allemaal een Utrecht sjaaltje om. En ook even dat die mensen centraal staan en dat ze vooral niet vergeten worden. En ik denk dat dat ook belangrijk is als een club als FC Utrecht, dat we omkijken naar elkaar, die verbinding stimuleren. En ook deze mensen even in het zonnetje zetten. En als dat is met een kort gesprek over een herinnering en vooral luisteren, even aandacht geven. Hele kleine moeite, maar voor anderen echt een heel groot plezier.
1: Ja. Wordt het nou vaker georganiseerd vanaf nu? Als nou iemand luistert denkt van ik ken iemand die dit geweldig zou vinden, hoe kunnen we dan mensen aanmelden?
2: Nou, de reacties waren echt positief. We hebben ervan geleerd. Dus eigenlijk is de ambitie om dit nu iedere maand te organiseren. Dus
0: iedere maand? Ik denk misschien ieder jaar of zo.
1: Oh, wat zegt, leuk
0: iedere
1: zeg.
0: Maand, dat klinkt positief.
1: Ja.
2: En jullie zijn van harte welkom de volgende keer.
0: Ja, nee, maar
2: de dag van de maand.
0: En we doen bij een leuke herinnering aan FC Utrecht. Met name als het goed seizoen is bijvoorbeeld. Maar ik kan me voorstellen dat er inderdaad mensen zijn die anderen kennen, die inderdaad geheugenverlies hebben. Die iets missen. En die denken van, hé, daar wil ik wel naartoe. En dat kan dus zomaar eigenlijk.
2: Zeker, we doen het iedere maand. En dan de tweede woensdag. En dan is gewoon Stadion Galgenwaard, het spelershome daarvoor open. We proberen wel te werken gewoon met een kleinere groep. Dus we willen er ook voor waken dat we zometeen met honderden mensen zijn, maar ook echt de aandacht kunnen geven aan iedereen die er is. Mm-hmm. Dus juist op onze website staat ook precies hoe mensen zich kunnen aanmelden en wat ongeveer onze contactgegevens zijn en waar je terecht kan.
1: Ja, ik zie hier staan vanuit het hart @fcutrecht.nl. Daar kun je naartoe mailen als je graag een keer mee wilt doen, begrijp ik. Nou, Sonny van Kranenburg van de FC Utrecht Foundation, dankjewel voor dit gesprek en fijne dag. Goed bezig.
2: Jullie ook, dank je.
1: Dank je.
3: Utrecht is wakker.

0: zaterdag de Week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De Week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag bij ons. Radio M Utrecht.

niet uit de jaren 60 hoor, maar uit 1975. Jive Talking van de Bee Gees. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Meer muziek is onderweg. Robert Jan is onderweg gegaan. Die horen we ook. Allemaal na. Ja, niet uit de jaren 60 hoor, maar uit 1975. Jive Talking van de Bee Gees. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Meer muziek is onderweg. Robert Jan is onderweg.

0: Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Half acht in het regionieuws. Bijna nieuw bij Utrecht toe, Kasper.
9: Goedemorgen. Rhenen vraagt inwoners mee te denken over de opvang van asielzoekers. Er is een meldpunt voor de zoektocht naar een nieuwe plek. Je moet aan 4 voorwaarden voldoen, zoals genoeg ruimte, en de komende 5 jaar mag er niet worden gebouwd. Rhenen moet 110 asielzoekers opvangen. Bewoners van de Planetenbaan in Bilthoven maken zich grote zorgen over hun buurt en hebben een brief geschreven aan de gemeente. De Bilt dus. Die moet iets doen aan de overlast van jongeren.
10: Na 7 uur 's avonds komt hier een groep jongeren die in ieder geval heel veel geluid maakt. Daar begint het mee. Maar vaak ook dus met vuurwerk loopt te spelen. Met scooters veel te hard door de wijk rijdt. Zonder licht, zonder helm.
9: Het is er niet meer leefbaar, zeggen ze. En dus willen ze meer surveilleren, cameratoezicht en maatregelen tegen de overlastgevers. Rijkswaterstaat onderzoekt opnieuw de veiligheid van de A2 bij Breukelen na dodelijk ongeluk met een spookrijder afgelopen weekend. Op dat deel staat geen vangrail, omdat de middenberm breder is dan 20 meter. Bij een soortgelijk ongeluk, 7 jaar geleden, kwamen toen 3 mensen om het leven. Of er nu wel een vangrail komt, is nog niet duidelijk. In de buurt van Soest kan je vandaag geregeld helikopters van Defensie zien vliegen. Militairen oefenen, onder meer met een grote legerhelikopter. Die trainen dan op niet-militair terrein. De soldaten worden afgezet en opgehaald. Defensie zegt te kiezen voor open plekken. Een flinke botsing gisteravond in Utrecht tussen een auto en een motor. Traumahelikopter moest erbij komen om hulp te verlenen. Over gewonden is niks bekend, wel dat er flinke schade was. En in Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egeltjes vastgeraakt in fruitnetten. Ze raken dan in paniek, waardoor het net dan steeds strakker gaat zitten. Enkele kleintjes hebben het niet overleefd, meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen.
8: Zielig ook altijd, zeggen we dan, maar het is echt heel naar dit voor die diertjes. Hè?
9: Ja, het is heel zielig. Ah. Ja. En ze zijn zo leuk, hè, die egeltjes in deze tijd. Ja. Nou, het weer dan nog.
11: Zo schattig.
9: Ja, schattig, ja. Oh. Ach. Zonnige dag vandaag, weinig wind. Vanmiddag wordt het 19 graden.
8: Kijk, Kazan, wat een vooruitzicht weer. Hè. Over vooruitzicht gesproken, zometeen 30 minuten weer de weer. Hè.
9: Ja, tot zo.
8: En vanaf 20:00. Het regio nieuws bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker steeds op het hele en 30:30 en daarna steeds op het 19:30. 7:58, opschuif is het. Niet overal rijdt het lekker door. Op de A1 begint de verkeersinformatie van de ANWB op Radio M Utrecht. Apeldoorn en Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken toch in ieder geval 10 minuten extra. Op de A2 rijdt het ook langzaam van Den Bosch naar Utrecht, nog voordat je de regio binnenrijdt. Tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen, want daar is een ongeluk gebeurd, heb je 10 minuten tijdverlies. De linkerrijstrook is ter plekke afgekruist. A27 Almere richting Gorinchem. Daar is het ook misgegaan voor knooppunt Lunette. En tussen Bilthoven en knooppunt Lunette door dit ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht en heb je 25 minuten extra reistijd nodig. Op de A28 vertraagt het van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandwulde en Amersfoort-Vathorst. Een minuut of, ja, 10 ongeveer. En als je doorrijdt, dan heb je de aansluiting met de A27... waar ik het net over had, het ongeluk bij knooppunt Lunette... geeft dus echt de vertraging ook op het staartje van de A28... tussen afrit en Dolder, afrit nummer 3 is dat...

0: om op de A27 te komen.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
4: Ontdek Kasteel De Haar met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.

0: Little Crazy van Hot Chocolate uit het jaar 1982. Nou, over hot chocolate gesproken, lekker snoepen. Warme chocoladedrank denk ik aan, maar ik denk ook aan de chocola. Ik denk meteen ook weer aan koekjes en zo.
1: Oh, hou op, ja, hoor.
0: Het is weer zo'n ochtend wat dat betreft, hoor. Kampioenschappen heb je in vele soorten en maten. En daar gaan we over doorpraten hier bij Radio M Utrecht. Want wat te zeggen van het kampioenschap grillworst of speculaas met amandelen. Bakker van der Woerd uit Zeist is in die categorie, speculaas met amandelen, ja, kampioen van Nederland geworden. Ja, dat is een prestigieuze titel die binnengehaald is. En hoe dat dan in elkaar steekt en waarom die dan zo goed zijn, die speculaasjes met die amandelen. Ik ben heel benieuwd. Wij allemaal.
1: Nou,
0: Robert-Jan Boy, goedemorgen in Zeist.
2: Ja, goedemorgen. Hier in de bakkerij waar het een drukte van belang is. Want voor mijn neus is bakker Fred bezig met hele kleine bolletjes. Er worden hier reusachtige stalen tonnen door de zaak, door de bakkerij gereden als het ware. Hier gaat weer een plaat uit een lopend bandapparaat. Daar ginds zie ik grote rekken waar van alles gebeurt. Wat gebeurt hier precies, bakker Fred?
3: Nou, zijn nou minibolletjes aan het maken.
2: Mini-bolletjes?
3: Mini-bolletjes.
2: Het lijken wel bitterkoekjes.
3: Dat lijkt het wel op, ja.
2: Maar nog geen speculaas?
3: Nee, nog niet.
2: We zijn natuurlijk zo benieuwd naar die speculaas. Bakker Kees Verhoerd staat er ook bij. Even kijken, ik zie daar grote draaiende tonnen.
4: Ja.
2: Bakker Kees.
4: Dat zijn de machines. Dat zijn de D-machines waar we degen aan draaien.
2: Ja.
4: Hier draaien we degen aan het speculaas. Degen samen met de amandelskaas. Eerst draaien we degen, gaat de koeling in.
2: Ja.
4: Halen we uit de koeling. Doen we in de machine. Komt de speculaas, amandelskaas en nog wat water bij. Dan draaien we door elkaar heen. En dan rollen we het uit en dan gaan we de speculaasje van maken.
2: Het begint gewoon al te duizelen. Maar ik zie in deze reusachtige stalen ketel zie ik wat witters, ik zie wat bruiners. Is dit speculaasdeeg?
4: Nee, dit is momenteel meer graan wat er nu in ligt.
2: Oh, dit heeft niks met speculaas te maken?
4: Maar momenteel nog niet, nee. Speculaas duurt even wat langer.
2: Oh, maar dat gaat nog wel gebeuren?
4: Dat gaat zo vandaag nog altijd zeker nog gebeuren, ja.
2: Even kijken, wat hebben we hier? Een bak met rozijnen?
4: Een hele bak met rozijnen, dus voor rozijnenbollen.
2: Zeg, by the way, van harte gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. We zijn super trots dat we de beste van Nederland zijn geworden.
2: De beste van Nederland?
4: De beste van Nederland. Vorig jaar waren we de beste van Utrecht. En dit jaar zijn we de beste van Nederland geworden.
2: Dus dat is toch wel een groei?
4: Dat is een hele grote groei, ja. Want eerst ben je de beste van de provincie en nu ben je echt de beste van heel Nederland.
2: Daar is hard aan getrokken.
4: Dat is heel hard aan gewerkt.
2: Zeg, maar ik ben toch wel benieuwd hoe de speculatie eruit ziet. Want die bitterkoekenachtige bolletjes, leuk en aardig.
4: Ja.
2: Die ton daar. Maar waar kunnen wij de speculaties treffen?
4: Nou, die treffen we hier in de winkel. Komt u mee.
2: Even kijken. Kijk, ik kom hier in de winkel. Ook alweer zo'n drukte hier zeggen. Oh, de winkel gaat 7 uur open.
4: Amandelspeculaas, amandelspeculaas. Nog eens amandelspeculaas.
2: Oh, wacht even. Dit mag even. Zit er nog in verpakking?
4: Ja.
2: Ziet er toch gewoon uit.
4: Doe er eentje proeven.
2: Nou, dat gaan we zo meteen zeker doen.
4: Oké. Okay.
2: Maar je moet altijd nuchter blijven tijdens de reportage.
4: Oké, dat doen we ons best voor.
2: Maar het ziet er gewoon uit als een speculaasje.
4: Ja, dat klopt. Want er zitten ook kleine stukjes amandel erheen.
2: Dat zit erin.
4: Bij ons zit het erheen. Het zit er niet onder. Het zit er echt doorheen, door het deeg heen.
2: Mm-hmm.
4: Zodat het een lekkere, veel betere smaak afgeeft is in de speculaas. En dat hij ook veel mooier brons bak.
2: En hoe kan het dan dat je dan Nederlands kampioen wordt?
4: Heel lang trainen.
2: Vertel.
4: We zijn in Doorn begonnen destijds. En daar waren we al heel goed met speculaas. Daar hebben we al een paar keer prijzen gewonnen met onze gevulde speculaas. Het steeds doorontwikkelen van het deeg. En vorig jaar, toen was het deeg eigenlijk al goed. Maar toen was het hier voor de provincie heel goed. En nu hebben we er nog wat meer bakpoeder in gedaan. Zodat hij wat brosser bakte en ietsjes meer suiker. Wat hij zoeter was. En vandaar hebben we de beste speculaas.
2: Dus dat is doorontwikkeling van het deeg?
4: Doorontwikkeling van het oude recept van Opa de Heus.
2: De Opa de Heus?
4: Ja.
2: Dat is
4: het oude recept van Open de Heus, uit Doorn.
2: De familie?
4: Dat is geen familie van mij.
2: Nee.
4: Dat heb ik van meneer de Heus heb ik dat recept gekregen en daar hebben we op doorontwikkeld.
2: Wat zit er precies in dat recept?
4: Dat blijft geheim, dat is geheim van de bakker.
2: Waarom? We moeten open zijn.
4: Ja, we zijn heel eind open, maar er zit speculaaskruid in, botersuiker.
2: Botersuiker.
4: Bakpoeder.
2: En dan gaat het om de hoeveelheden die
4: het
2: je
4: gaat om de juiste hoeveelheid.
2: Aha.
4: En de juiste hoeveelheid, dat blijft geheim.
2: Maar dan is het speculaas met amandelen.
4: Het is speculaas met amandelen.
2: Is dat een extra waarde die je erin hebt? Want je hebt ook speculaasjes gewoon zonder amandelen.
4: Ja, we hebben ook zonder amandelen hebben we ook ingeleverd. Ja. Alleen die bakken we eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk de meeste die we verkopen is met amandelen.
2: Ja.
4: Dat is ons hoofdartikel.
2: Ja, we gaan even verder natuurlijk. Hè? Je bent Nederlands kampioen speculaas met amandelen.
4: Ja.
2: Maar niet Nederlands kampioen speculaas zonder amandelen.
4: Nee, die is in Drenthe gevallen.
2: Maar hoe kan dat dan?
4: Ja, dat weet ik niet. Het is hetzelfde deeg, alleen zonder de amandelen.
2: Ja, maar doen die amandelen dan?
4: Ja, die geven een wat betere bijt aan het deeg en een betere smaak.
2: En zijn die ook behandeld via een training, die amandelen?
4: Nee, die zijn gewoon niet behandeld. Die zijn heel dun gesneden. Maar ook weer niet. Je hebt twee soorten. Je hebt dun gesneden amandelen. Amandelschaas en even extra dun. En we gebruiken de dunne amandelschaas en niet de extra dunne.
2: Het is precisie.
4: Ja, het is echt precisie werk.
2: Het is een teken van vakmanschap.
4: Ja, we hebben daar heel lang op gewerkt om het steeds te verbeteren.
2: Steeds te verbeteren, dat gaat. Kijk, mevrouw. Dag mevrouw, dag mevrouw. Oh. We zitten er even middenin. Heeft u de speculaas al bekeken?
1: De speculaas gegeten?
2: Bekeken in ieder geval.
1: Oh, bekeken. Nou, zeker. Ik koop het al jaren hier, dus...
2: U weet dat u met een Nederlands kampioen te maken heeft?
1: Zeker, dat weet ik ook, ja. Ja, ja.
2: Kijk.
1: Maar het is heerlijk, ook de gevulde speculaas.
2: De gevulde speculaas is er ook. Nou, ik zie meneer Kees hier nog steeds met... Nou ja, dat gaan we zo meteen even openmaken.
4: Ja, zeker proeven.
2: We zullen het even laten dansen op de tong.
4: Ja.
2: Alsof het een verroes is.
4: Pak je koffie erbij?
2: Kees, een bakje koffie erbij. Wij komen zo meteen uitgebreid terug op dit kampioenschap. We gaan de verdere ontwikkelingen doornemen qua speculaas en ook qua brood natuurlijk. Ja. Het hele parisvat komt aan bod.
4: Prima.
2: En nogmaals, van harte gefeliciteerd.
4: Alsjeblieft.

0: Amy MacDonald.
1: Dat doe jij goed.
0: Ja, uit Schotland vandaan. Geweldig. Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll, dat was voor Nederland in ieder geval haar doorbraak, zeg maar. Ze was al een tijdje bezig, maar ik blijf dit toch een van de leuke nummers ook vinden van Amy MacDonald.
1: Lekker vrolijk ook.
0: Ben je wel eens in Schotland geweest?
1: Ja, fantastisch land.
0: Hoe is
1: geweldig.
0: Dat dan weer? Want dan ben ik vanmorgen vroeg over Amerika. New York ben je geweest? Ik niet. Alsof ik nergens geweest ben. Is ook
1: niet. Ik ben
0: ook
1: weer heel veel plekken
0: en dat hoeft
1: geweest.
0: Hoeft ook niet per se, maar je bent in Schotland. Waar ben je in Schotland geweest dan, Anne?
1: Edinburgh.
0: Ja, dat is een prachtige stad, weet ik.
1: Oh, daar moet je echt een keer heen. Vooral in de winter en de herfst. Ja? Zo mooi. Ja, echt een beetje Harry Potter-achtig. Die straatjes zo en die sfeer. Iedereen zegt cheers, mate.
0: Echt waar?
1: Ja, ik vind het een leuke begroeting als je een winkel binnenkomt. Cheers.
0: Sowieso is het leuk als je begroet wordt in een winkel. Dat is ook in Nederland niet altijd zo meer
1: inderdaad.
0: Tegenwoordig.
1: Nou, ze zijn super gastvrij daar. En die pints en weet je wat je allemaal kunt eten. En zo die stoofpotjes. Nou, het is heerlijk. Echt leuk.
0: Maar het is wel altijd... Noord-Engeland en Schotland ook. Altijd minder weer volgens mij. Ja, al veel regen en zo.
1: Klopt, je moet goede kleding meenemen. Maar als je dan die Highlands Tour gaat doen, die heb ik gedaan. Dus dan ga je echt door dat ruige landschap van Schotland heen.
0: Ja,
1: fantastisch. Die elanden, die berglandschappen. Het is echt geweldig. Ik hou ervan.
0: Dat kan me voorstellen, ja. Je hebt wel mijn interesse gewekt.
1: Ja, ik kan zo bij het toerismebureau gaan werken.
0: Maar gewoon goedemorgen. Ja, het weer in Schotland is vaak regenachtig. Het koele klimaat.
2: Ja, op dit moment ook. Op dit moment is het behoorlijk regenachtig in Edinburgh.
1: Ja?
2: En het waait flink. En dat heeft een oorzaak. Namelijk een hele actieve depressie die gisteren een storm en heel veel sneeuw bij IJsland op IJsland heeft veroorzaakt. Mm-hmm. En het koufront daarvan trekt op dit moment over Schotland, dus ook over Edinburgh, met nog steeds heel veel wind, gelukkig geen storm meer, en ook regen. Dus wat dat betreft is het op dit moment eventjes beter in Nederland dan in Schotland, hoor.
1: Dat kan
2: beter
1: hier zijn.
0: We willen natuurlijk horen van je hoe we er vandaag voor staan. Wij weten het al een beetje, want je was voorgaand uur ook al in de uitzending. Hoe zou het zijn met het monster van Loch Ness, vraag je mij af.
1: Oh ja, ben ik ook geweest.
2: Ja, ja. Is
0: je ooit een keer gevonden, nou, of niet, Nessie?
2: Geen idee.
1: Ik ben bij de meer geweest.
0: Anne weet het.
1: We hebben gekeken. Helemaal zoektocht en zo. Nou, niets gevonden natuurlijk. Maar we hebben ook niet onder water gezeten. Dus mysterieus.
0: Nee,
1: mysterie blijft leven.
0: Ik denk als je er s'avonds loopt, dus het donker is en een beetje slecht weer is het dus altijd dus daar. Dat je dan wel een beetje, als je er alleen zou lopen, dan weet ik niet.
1: Zo'n mist boven dat water. Het is wel een mooie...
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Nou, we hebben ook in Nederland natuurlijk wel mooie taferelen. Hey, hoe staan we er vandaag voor, Margot?
2: Ja, vandaag is het gewoon weer een fantastische dag. Met temperaturen ver boven onze stand. Op dit moment is het buiten ook niet koud, hè. Als je naar buiten gaat is het 10 graden. Het is heel rustig met weinig wind. En we zien wel wat sluierbewolking als je naar boven kijkt. Maar de zon die komt er ook goed bij. Bovendien is het ook zo dat vanuit het westen er ook weer een helder stuk aankomt. Dus die zon die gaat het vandaag ook doen. Tezamen met de aanvoer van warme lucht vanuit Frankrijk gaan we echt pieken naar temperaturen van 19 en misschien op een enkele plaats wel 20 graden.
0: Okay,
2: dat is natuurlijk echt heel erg hoog voor de tijd van het jaar.
0: Ja,
2: want het is normaal in deze tijd van het jaar 14, 15 graden. Dus we zitten er 5 graden boven. We hebben te maken met een zuidelijke aanvoer. En ik heb je net verteld van dat regengebied bij Edinburgh. Mm-hmm. En dat komt heel langzaam aan wel onze kant uit. Het is een koufront wat morgen pas in de loop van de middag van west naar oosten over ons gaat bewegen. Mm-hmm. Maar dan is de activiteit er ook een beetje uit. En dat betekent dat we vandaag in die warme lucht zitten met zon. En als vanavond de zon ondergaat, dat het helemaal niet echt afkoelt. Want we hebben nog met bewolking te maken en een beetje wind. 13, 14 graden zijn de minimumtemperaturen. Morgenochtend met een zuidelijke wind voor het front uit nog een keertje 18 graden. Maar daarna is het afgelopen, want in de middag gaat het regenen. Een koufrontpassage. En daarachter draait de wind naar de koelere noordwesthoek.
0: Ja, precies.
2: Noordhoek, moet ik zeggen.
0: Koud.
2: Waarin we dan in het weekend terechtkomen. Ja.
0: Dan wordt het weekend wat minder. Hey, maar goed, daar horen we dan in het volgende uur moet ik zeggen graag meer over. We hebben al wat gehoord van je trouwens. Ik denk afronden met een weerspreuk voor vandaag. Dan met 19, misschien dan wel 20 graden in het vooruitzicht. Hoe lekker kan
2: precies
0: dat zijn om een mooie weerspreuk te horen van jou?
2: Ja, zeker. Het is heerlijk weer om in de tuin te werken. Daarom even aandacht voor de actie Plant je mee. Om juist, niet in het voorjaar, maar in het najaar, in oktober en november, zoveel mogelijk bomen, struiken, vaste planten en boombollen in je tuin. ruimte zetten. Want een bloeiende lente plant je in de herfst. En daar komt dan de spreuk die daarbij past. Oktober, tijd om te beginnen. Plant nu groen om in het voorjaar te winnen. Wow!

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
10: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad. En ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
9: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
11: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
9: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
12: Dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. En hoe is het in de regio? Midden-Nederland, Kasper Kooi voor het regio nieuws.
13: Goedemorgen. Vorige maand gingen minder mensen met het OV dan een jaar eerder. Zo'n 15% minder. Dat komt onder meer door rituitval en vertragingen. Huizen in Utrecht zijn het afgelopen kwartaal bijna 1,5% duurder geworden. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim €570.000. En de politie kreeg een melding over een gedumpte puppy in een container. Agenten en de dierenambulance hoorden ter plaatse gehuil. In de container lag alleen geen echte hond, maar een speelgoedhondje.
12: Nee, dat ben je niet.
13: Ja, dat meen ik wel.
11: Nah. Jongen, jongen. Wat voor grap is dat nou weer?
12: Ja, ja, dat is niet oké, zeg maar. Nee. Nou, het is wel nieuws. En daarvoor zei je al, die gemiddelde huizenprijs, daar schrok ik eigenlijk van. 570.000 euro gemiddeld.
11: Sorry hoor, gemiddeld
13: gaat ruim een half miljoen euro, daar hebben we het dan over.
12: Maar het kan ook een goedkoper huis zijn, maar het kan ook veel duurder zijn dus.
13: Daarom, ja, het is wat.
11: Crazy, nou, ben benieuwd hoor, straks.
12: Dankjewel, 8:30 uitgebreid, Kasper. Tot zo meteen.
13: Tot zo.
12: Verkeersinformatie van de ANWB. Flinke ochtendspits, misschien valt het mee, maar in minuten. Nou, dat is echt extreem. Ik begin op de A1, wat normaal is. 10 minuten extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken als je vanuit Apeldoorn richting Amsterdam rijdt. Ook vanwege de wegwerkzaamheden. Ja, die A2, daar gaat het om. 50 minuten meer heb je nodig voordat je Utrecht bereikt. Komende vanuit Den Bosch. Want tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen, daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Doe je dus 50 minuten langer. Dan vanuit Utrecht naar Den Bosch over diezelfde A2. Dan de andere kant natuurlijk tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 10 minuten. A27, dat was eerder een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten of voor knooppunt Lunetten, tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Lunetten. De vertraging zit hem nu tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, waar je 20 minuten langer over doet, over die drie rijstroken nog wel. A28, Zwolle Amersfoort, van Strand Nulde tot knooppunt Hoevelaken, 5 minuten tijdverlies. En ja, de aansluiting die je vanaf de A28 met de A27 wil maken vanwege die vertraging daar, dat is altijd nog 20 minuten. De vertraging op de A28 dus tussen afrit nummer 3 Den Dolder en Utrecht. Goeie reis namens ons, Radio M. Utrecht.
1: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
12: Ja hoor, de beste van Utrecht en ook nog de beste van Nederland worden als het gaat om speculaas met amandelen. Die bakker in Zeist toch. Wat lekker om daar op bezoek te gaan. Robert Jamboy, die horen we vanuit Zeist. Goedemorgen, we gaan nog even met de bakker verder praten. In de bakkerij ga je nog even doorlopen, denk ik, Robert Jan.
23: Nou ja, er gebeurt hier van alles om je heen. Altijd soms vroeg in een bakkerij. Voor mijn neus worden mueslibollen zeg maar, klaargemaakt. Hele kleine bolletjes die nog moeten rijzen. Oh. Je jonge bakker Jos, de zoon van Kees van der Woerd, die is bezig met het dopen van de bovenkant van het bolletje deeg in een grote bak met granen. Dat blijft dan plakken aan de bol.
24: Jazeker.
23: Vervolgens op de bakplaat en dat gaat de oven in. Nou, Gins is een collega bezig met bolletjes. De ovens, die staan aan. Je ruikt die broodgeuren, maar vooral de speculaas. Ja, hij zat nog in de verpakking zojuist. De verpakking is open gegaan. Ik heb er 2 reeds geproefd.
12: En?
23: Ja, ja.
12: En?
23: Ja, ja, ik zeg ja. En dan merk je dat er uitgestudeerd is, gestudeerd is op de bossigheid van de speculaas. En dat schijnt echt gigantisch moeilijk te zijn om de bite, de beet, de bossigheid, de knapperigheid, om die zeg maar top te krijgen. Mm-hmm. Is dat te veel gezegd? Jos?
0: Nou ja, ongeveer wel gelijk zo. Zo zeg je het goed.
23: Ja, hoe doe je dat dan?
0: Gewoon heel vaak elke keer een beetje nieuwe dingen proberen. Elke keer wat anders proberen. En dan juist weer de juiste beste puntjes er vandaan pakken. Om het juist weer op het beste moment het helemaal goed te hebben.
23: De beste puntjes, de beetjes puntjes zo. En dan zie je de bakkers allemaal hier stijgend of zwijgend hier in de bakkerij staan. Een beetje kauwend, een beetje kijkend naar het plafond. Helemaal in gedachten van hey, is dit nou de hardheid die wij moeten hebben? We gaan zo meteen uitgebreid er verder over praten. Maak je niet ongerust. Speculaas, hoe zit het met de brossigheid, et cetera? Ga even verder met de muesli, want die moet ook eventjes...
2: Het is hem gelijk aan het werk.
12: Raak nu al niet uitgepraat, Robert-Jan. Na 8:30 uitgebreid zitten we dus bij de bakker met de prestigieuze beste prijs van Nederland die hij binnen heeft gehaald. Hoger kun je niet gaan, zeg maar. Bakker. Best hartstikke mooi. Nou, spits de oren, want daar hoor je straks meer over. En zometeen hoor je al meer over, ja, over zicht en over niet kunnen kijken trouwens. Hè?
2: Ja, kinderen uit Soest die maken vandaag in Amersfoort mee hoe het is om slechtziend of blind te zijn. Dus dan doen ze allemaal oefeningen, krijgen ze les over hoe dat gaat, lopen met een taststok. En dat doen ze allemaal met een reden. Want het is vandaag de dag van de witte stok. Voor meer bewustwording voor blinde mensen in Nederland.
12: Ja, precies. Ja. Wat doe je ook alweer als je iemand ziet staan met een witte stok? Ik bedoel, in principe niks. Kun je gedag zeggen. Maar als iemand weer oversteken. Er zijn wel regels, spelregels. En misschien ook wel de wetten.
2: Ja, en wanneer help je iemand en wanneer niet?
12: Ja, dat is ook zo lastig.
2: Dat kunnen we allemaal vragen aan de directeur van de oogvereniging zometeen.
12: Gaan we zo meteen doen. En niet te vergeten, hebben we het nog even dit uur over vlees en vis. Er wordt minder vlees gegeten, hè?
2: Ja, blijkt het onderzoek wat gisteren gepubliceerd is, inderdaad. Met z'n allen minder vlees gaan eten. Eet je ook vaker vega? Of vind je er geen bal aan? Dat willen we van je weten. Laat weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
12: Je weet hoe een Utrechtse haakbal heet? Het is een Utrechtse baal. Een baal uit Utrecht.
2: Lekker, hoor.
12: En dit is America and the Border.

0: leuke dansjes en vrolijke plaat natuurlijk. Leo Love Me maakte dat even 1978 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, dan word je vrolijk van, Anne, toch? Hè?
1: Ja, enig.
0: Oh, sorry, dat klinkt alsof je niet vrolijk was. Je bent altijd vrolijk. Dus,
1: Oh, ik trok de schoenen aan, hoor. Nee, hebben we het altijd naar ons zin hier.
0: Ja. We gaan meer horen vandaag over kinderen van de eerste van de Hurtschool uit Soest. Die maken vandaag namelijk mee hoe het is om blind of in elk geval slechtziend door het leven te moeten gaan. Ze krijgen geblinddoekt les in het lopen met een taststok. En zo leren ze dus ook wat je moet doen als iemand met een witte stok, ja, die zie je oversteken. Moet je die dan helpen? Wat doe je dan? We gaan erover doorpraten met Karin Horn, directeur van de oogvereniging. Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dit wordt wel zo'n dag natuurlijk. Jij gaat daar naartoe, naar die eerste van de school in de verkeerstuin in Amersfoort. Even om een beeld te krijgen. Wat is dat ook weer voor tuin eigenlijk?
2: Ja, het woord zegt het al. Het is een omgeving waar ze verkeerssituaties nabootsen. Waar kinderen lopend met een skelter, et cetera, spelenderwijs zich bewust kunnen worden van het verkeer, verkeersregels, et cetera. Dus het is een beetje jong geleerd, oud gedaan.
0: Ja.
2: Spel en educatie samenvoegen.
0: Ja, en het is niet ook helemaal toevallig dat het vandaag plaatsvindt. 15 oktober, uitgeroepen tot de dag van de witte stok, hè? Zo noem ik dat.
2: Ja, jaarlijks, ja.
0: Waarom eigenlijk is hier jaarlijks? Waarom vragen we jaarlijks aandacht hiervoor?
2: Ja, met de dag van de witte stok vragen we aandacht voor de zelfstandigheid en veiligheid voor blinde en slechtziende mensen. Die witte stok die helpt hen om zelfstandig te verplaatsen, maakt anderen tegelijkertijd zichtbaar dat iemand niet of niet helemaal goed kan zien. En deze dag is ook bedoeld om meer begrip en bewustzijn te creëren bij mensen, want dat is echt nodig. Veel obstakels ontstaan door niet door de mensen met een visuele beperking zelf, maar doordat de omgeving onvoldoende toegankelijk is of mensen vaak niet weten hoe ze rekening kunnen houden met iemand die blind of slechtziend is. Dus vandaar dat die jaarlijkse internationale dag heel erg belangrijk is voor ons.
0: En hoe is het gesteld in het algemeen met de Nederlander of de midden-Nederlander? Weten we allemaal wat het betekent als iemand een witte stok heeft met twee van die rode bandjes?
2: Ja, mensen weten over het algemeen wel wat zo'n witte stok betekent. Dus de link met blind en slechtziendheid leggen ze wel, gelukkig. Maar als het gaat om de verkeersveiligheid, en wij hebben daar onderzoek naar laten doen, over het oversteken van, door mensen met een visuele beperking, dan blijkt dus dat echt heel veel mensen zich niet realiseren dat mensen met een witte stok niet alleen bij echte oversteekplaatsen voorrang hebben, maar dat je ze ook voor moet laten op andere plekken waar ze willen oversteken. En als je je daar niet van bewust bent, en meer dan de helft was zich daar niet van bewust, hebben wij laten onderzoeken.
0: Nou.
2: Dat is best veel. Ja, dan kun je je voorstellen dat dat tot onveilige situaties kan leiden. En wij krijgen eigenlijk wekelijks bij de oogvereniging mensen aan de telefoon of via de mail met dit soort situaties. Ach. En dan gaat het soms over een stok die kapot gereden is, of ook gewoon een botsing met de persoon zelf. Ja.
0: Oh, nou.
2: En als je niet. Kijk, ik heb wel een oogbeperking, maar of visuele beperking, maar ik kan zien. Dus met oversteken zie ik auto's aankomen. En dan denk ik, nou, ik wacht nog even. Maar als je verkeer niet ziet aankomen en je wilt oversteken,
0: ja,
2: dan voel je je, dan heeft het heel veel impact op het moment dat je in één keer of toeterende met auto's of piepende remmen, of dat je in één keer voelt dat je stok overreden wordt.
0: Nou, daar is wel een voorstelling bij te maken natuurlijk.
1: Nou, die schoolklassen die vandaag samenkomen in de verkeerstuin in Amersfoort, dus die leren daarover. Wat gaan ze precies doen?
2: Ja, ze gaan zelf ervaren hoe het is om met een visuele beperking aan het verkeer deel te nemen, hè, om het maar even officieel te zeggen. Ze gaan in verschillende, gaan in kleine groepjes gaan ze verschillende opdrachten doen. Ze oefenen met de witte stok. Leren ook hoe je het oversteekgebaar maakt. Want mensen met een visuele beperking en een taststok leren een oversteekgebaar te gebruiken als ze willen oversteken. Die kinderen krijgen een blinddoek voor. Dus ze kunnen echt een beetje de impact meekrijgen van hoe het is om je om niet te zien en je weg te banen. Kinderen gaan skelteren en dan kan het zomaar zijn dat iemand met een witte stok ineens wil oversteken. En wat doe je dan? Dus zo proberen we spelen verschillende wijzen. Een beetje in het kader van jong geleerd, oud gedaan. Jongere kinderen zich bewust te maken van... Er is ook nog een groep mensen die niet zoals jij en ik vanzelfsprekend ziet. Zie een beetje om naar elkaar, wees alert en houd rekening met elkaar.
0: Ja, het klinkt heel belerend, maar dit is wel heel goed dat je dit ook uitspreekt. Ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat kinderen die staan te kijken naar een medeleerling die geblinddoekt is, dat die wel een beetje humor hebben dan. Dat ze daarom lachen om de situatie. Maar daar ook wel wat mee doen, denk ik dan ook, hè?
2: Ja, maar ik vind dat ook helemaal prima. Want je merkt dat het een beetje giechelen, een beetje lachen. Het is ook apart. En een blinddoek omdoen, ja, dat hebben we ook niet dagelijks. Dus die hilariteit die is gewoon goed. Ja. Want tegelijkertijd kun je daar ook gebruik van maken door te zeggen, ja, maar dit is dus wel de realiteit voor heel veel mensen.
0: En ja,
2: anderen natuurlijk in groep 5-6 taal. En dan begrijpen ze heel goed welke boodschap er eigenlijk achter zit, zonder dat je daar een hele officiële les aan wijdt. Dus ik vind juist mooi om het een beetje op een spelende wijze, met een beetje hilariteit, een beetje lacherig. Ja, laat het maar gebeuren op deze manier.
0: Ja,
2: dat heeft denk ik meeste impact op jongere kinderen.
0: Vandaag dus in de verkeerstaan nog één vraag voor je.
1: Ja, één vraag. Als ik wel eens in het openbaar vervoer ben, dan zie ik wel eens een slechtziend of blind iemand met een stok zo langslopen. En soms dan zie ik die persoon een beetje verdwaald / een beetje verward om zich heen kijken. Ik weet dan niet zo goed wanneer ik wel of niet hulp aan moet bieden. Wat is verstandig daarin?
2: Ja, dat snap ik. Het belangrijkste is dat je iemand gewoon aanspreekt en niet zomaar aanraakt of vastpakt.
1: Okay.
2: Wil je helpen? Vraag dan eerst of dat nodig is, want niet iedereen heeft hulp nodig.
1: Mm-hmm.
2: En veel blinde en slechtziende mensen gaan zelfstandig op pad. Maar als iemand wel hulp wil, vraag dan wat je kunt doen en volg de aanwijzingen van die persoon op. Dat is gewoon belangrijk om hen die gelegenheid te geven om te zeggen, ja, ik heb hulp nodig, maar dan heb ik dit en dat of zus en zo nodig. Want dat zijn ze ook gewend. En dat is eigenlijk wel een hele fijne manier om mensen dan te benaderen.
1: Oké, helder. Dankjewel. Nou, dat wil ik nog even weten. Dit was Karin Hoorn, directeur van de Oogvereniging, over de Dag van de Witte Stok.
0: Ja,
1: dankjewel voor de toelichting.
0: Wij maken er een leuke dag van, hè, met elkaar. Met de kinderen ook op de eerste van de
2: rugschool. Dat
1: is bijzonder.
0: Dag Karin.
2: Dankjewel. Dag.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 7 minuten voor 8:30. Dit is Dasha.

0: bijna 8:30 geworden. Maar ja.
1: Donna Summer, wat een heerlijk nummer. The Last Dance.
2: Hey Bob.
1: Ja.
2: Wat voor cijfer geef jij je leven?
1: Hoe ik erin zit? Ja, 7,5, 8.
2: Oh, 7,5. Ja, dat is zo'n beetje hetzelfde als... Ja, en ben jij trouwens?
3: Ik geef het ook wel een 8 momenteel.
2: Een 8? Ja? Ja, dat is hoger dan de gemiddelde Utrechter.
1: Oh, okay.
2: Hoor je zo meer over in het nieuws.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: het leukste all-inclusive resort van Nederland? Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: 8 uur en 32 minuten. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Met Casper natuurlijk als nieuwslezer. Ja, dan heb je de beste. Casper, ja,
3: goedemorgen.
2: Van Wal.
3: Het Utrechtse openbaar vervoer had in september minder reizigers dan een jaar eerder. Die daling van zo'n 15% komt door een staking, het prachtige weer, maar ook met rituitval en vertragingen. Bij Transdev valt nog altijd tot 8% van de ritten uit. Bij Keoli is dat minder. In Veenendaal groeien de zorgen om jonge tieners die vatbaar zijn voor criminaliteit. In een rapport staat dat het vooral gaat om kinderen die te weinig aansluiting vinden, veel op straat zijn en niet in beeld zijn bij hulpverleners. Jongerenwerk heeft daar geen mensen voor. Onderzoekers adviseren de gemeente daar iets aan te doen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. En dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu iets makkelijker wel op de woningmarkt.
4: Nou,
2: ik vind het wel hoog hoor. Dus zou ik ook al even gezegd dat je dit al even aankondigt. 570.000 euro gemiddeld. Ik wil er toch maar even bij stilstaan in het nieuws. Want dit is flink hoog.
3: Ja, ruim 500.000.
4: Gaat door dak, letterlijk en figuurlijk.
3: Ja. Er komen geen windmolens op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort. Althans, als het aan de gemeenteraad ligt, die vindt het te gevaarlijk. Er is een chemiebedrijf in de buurt. De provincie zegt onzin en wil die windmolens daar wel hebben. Eind deze maand dan hakt Amersfoort de knoop door. De Vrije School in Amersfoort moet binnen een jaar flink verbeteren. De onderwijsinspectie noemt die zeer zwak. Leerresultaten en lessen schieten tekort. Als het niet wordt opgelost, dan kan de minister ingrijpen. Volgens de school komt het allemaal door veel personeelswisselingen. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5, zegt de provincie na onderzoek. Er is gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. En ook dat voorzieningen zo dichtbij zijn.
2: Oh ja, dat zijn de voordelen om tot zo'n hoog cijfer te komen. Anne gaf een 8, Anne Rijsleven.
4: Ja, zo.

0: ik heb dat eigenlijk ook gezegd, hè? Ja. Wel een 8 eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar Casper, jij nou. Ja, nee, kom maar.
2: Ik zit op een 7,7.
3: Nou, okay. Dat is hartstikke mooi. Boven het gemiddelde.
2: Ja, mooi toch?
0: Ja, dicht bij elkaar. Hartstikke goed. Je hebt ook goed naar je zin.
2: Dus. Ja, zeker. Ja. Hallo, ik werk hier. En de politie kreeg een melding over een gedumpte puppy in een container in IJsselstein. Agenten en de dierenambulance hoorden ter plaatse gehuil. Eenmaal bij die container lag geen echte hond, maar een speelgoedhondje.
0: Ja, zo hoor je dat natuurlijk. Ja, maar als hij continu aan is, als de goede witte katbatterij in zit of andere zwarte hondbatterijen of zo, ja, dan gaat hij lekker door natuurlijk.
3: Maar met AI weet je ook niet meer wat wel echt of nep is.
2: En in zo'n container kan het ook flink galmen. Dus,
3: ja,
0: als er niet nog meer hondjes in liggen. Speelgoedhondjes, hè?
2: Speelgoedhondjes, ja.
0: Je hebt nog een weerwoord voor ons.
2: Ja, zonnige dag vandaag, weinig wind. Vanmiddag wordt het 19 graden.
0: Kijk eens aan, wat een vooruitzicht. En Margot heeft al gezegd, misschien wel 20 in Midden-Nederland op een zonnig plekje.
2: Lekker.
0: Lekker vooruitzicht. Dankjewel. Over vooruitzichten gesproken. 9:30?
2: Ja.
0: Dan ben je er weer natuurlijk. Casper Kooij, het nieuws uit de regio. Bij Radio M Utrecht. En ja, nu verkeersinformatie van de ANWB. Gelukkig al wat minder druk, maar toch nog altijd wel wat files. De ANWB heeft het over A1 Apeldoorn in Amsterdam. Stroehoevelaken, 10 minuten extra reistijd. De A2 voordat je de regio bereikt. Een minuutje of 5 à 10 extra. En dan doorrijdend richting Utrecht gaat prima. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dan hebben we het over de afslag tussen Nieuwebrug en Harmelen. Daar doe je 10 minuten langer over je reis. En de laatste melding is de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoppen Lunetten. 10 minuten extra reistijd.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
5: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxe bussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
4: 0348-44-1800. Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
9: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
10: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Meerdere artiesten hebben dit nummer opgenomen, maar het origineel is van Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Lekkere Motown-klassiekers hier bij Radio M Utrecht. Ja, Bakker van der Woerd uit Zeist, die is in de prijzen gevallen. Vorig jaar al de beste bakker van Utrecht geworden als het gaat om speculaas met amandelen. En nu is daar de landelijke status bijgekomen. Ja, reden te meer voor een bezoekje door verslaggever Robert-Jan Boy. Je staat in de winkel van deze bakker in Zeist, hè Robert-Jan?
1: Jazeker, en de bakker Kees wordt juist gefeliciteerd door deze meneer. Die weliswaar een paar halfjes bruin koopt.
2: Zeker, ja.
1: Maar ja, als je speculaas
2: zegt... Vaste klant,
1: als je vaste speculaas zegt hier te midden van het brood, de taartjes en natuurlijk de speculaas... dan roept dat wat op.
2: Zeker, ja.
1: Wat roept het bij u op?
2: Ja, dit is de beste speculaas van Midden-Nederland.
1: Ja, hè? Dat is leuk en aardig allemaal.
2: Ja, maar, heel Nederland, ja.
1: U heeft wel eens geproefd ook.
2: Ja,
1: wat valt dan op?
2: Meerdere keren.
1: Ja, wat valt dan op aan de speculaas?
2: Ja, goede smaak. En,
1: ja, ga door.
2: Ja, wij eten het thuis graag. De kindjes eten het graag ook.
1: De bosheid schijnt heel belangrijk te zijn.
2: Ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar de smaak is supergoed.
1: Ja, maar goed, dit is echt. We zitten er echt helemaal in te duiken.
2: Ja, nee, dat
1: want
2: klopt.
1: Die bosheid, we zijn het om 8 uur al even, dat schijnt zo fundamenteel te zijn.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe zit het nou precies?
2: Ja, daar blijft het geheim van de bakker.
1: Ja, dat is de hele tijd.
2: Ja, dat klopt. Dat kan ik ook niet prijsgeven. Ja, we gebruiken verschillende soorten bakpoeder.
1: Ja, en dan hoor ik dat er geproefd wordt en dan wordt er een beetje gedachteloos een beetje naar boven gestaard.
2: Ja, nee,
1: en
2: niet helemaal.
1: Die kaken gaan op en neer en dan zit die speculaas.
2: Als met de eerste afbeet moet gelijk goed zijn. Niet naar boven kijken, echt genut, maar de eerste afbeet en kouwen, dan moet gelijk goed zijn.
1: Ja.
2: Nou, staat niet goed, dan smolten we weer aan de gang.
1: Maar is nou het topniveau bereikt?
2: Nee, nog niet.
1: Nog niet?
2: Nee, er zit nog geen 7 tussen. Er zit allemaal lager van 9 geworden.
1: Aleta werkt hier al meer dan 25 jaar, meen ik.
3: 27
1: jaar.
3: 27 jaar.
1: Heeft heel wat speculatie gaan en komen. Veel. Nu bezig trouwens met het inpakken van een halfje bruin.
3: Ja, volkoren, ja.
1: Welke ontwikkeling zit er nou voor de argeloze consument in speculaas?
3: Van de speculaas? Ja, hij verbetert ieder jaar, hè. Ieder jaar wordt hij steeds lekkerder.
1: Ja, dat begrijpen we.
3: Ja. Maar ik weet niet wat er precies in zit. Nee. Dat durven ze niet tegen mij te zeggen.
1: Ook hier zelfs niet, als je er al zo lang werkt.
3: Nee. Dat weet ik nog steeds niet in die 27 jaar. Ik weet alleen dat ze ontzettend lekker zijn.
1: Ja. En dat het nog steeds dat geheim daar is, is dat frustrerend?
3: Nee, ik vind het wel grappig.
2: Die mevrouw
3: ik vind het wel heel leuk dat... Doei. Ik vind het wel heel leuk dat ze dat geheim houden. En dan vind ik ook dat ze dat geheim moeten houden.
1: Kijk.
3: Want anders gaat de ander ook met de eer strijken. En dat willen we niet, hè?
1: Ja.
3: Dus wij willen de enigste blijven.
1: Is dat leuk, het bakkersvak eigenlijk?
3: Heel leuk, ja. En de winkel ook ontzettend leuk. Anders had ik hier niet meer geweest.
1: Nee.
3: Dus...
1: Wat is dat dan?
3: Ja, het contact met de klanten en de collega's zijn ontzettend leuk. Het is een leuke groep om mee te werken. En de zonen van de eigenaar ook. Dat zijn echt super jongens.
1: Ja.
3: Dus ik vind het echt super leuk. Anders had ik al lang weg geweest.
1: Als je zo lang werkt hier, gaan we even hier de bakkerij in. Want hier zitten de werknemers al even koffie te drinken. We zitten er weer eventjes in. Wat mij opvalt trouwens, zit hier gezellig in een kringetje even van koffie te genieten. Zojuist werd er ook wat bij gegeten. Ik denk van nou, die zitten met brokken speculaas om zich heen en dit dat wat. Maar er werd geen speculaasje gegeten.
2: Nee,
1: Jos, de zoon van Kees, hoe kan dat nou?
4: Ik heb er al gewoon veel te veel gegeten, dat is het probleem.
1: Ja?
4: En op een gegeven moment wil je ook even wat anders eten. Dus ik heb genoeg speculaas ondertussen.
1: Zo werkt dat misschien vaak. Als je wat tenminste van de koek en het brood werkt of zo, dan kun je het op een gegeven moment zelfs niet meer zien.
4: Nee, ja, exact.
1: Ja.
4: Op een gegeven moment ben je het al een beetje beu.
1: Zeg, jij gaat het vak overnemen van je vader?
4: In principe wel, dat is wel de bedoeling. Hij wil nog 4 jaartjes in de bakkerij werken en dan wil hij zo met pensioen.
1: Ja.
4: Dus dan heb ik en mijn broer samen een hele mooie taak om het over te nemen.
1: Ja.
4: Dus dat wordt een mooie uitdaging.
1: En hoe zie je de toekomst?
4: Druk, vooral. En gewoon, zover heb ik er nog niet in gekeken, maar
1: Ik hoor de werktijden van 1 uur 's ochtends beginnen en zo, dat soort zaken.
4: Ik 1 keer in de week om 1 uur 's ochtends en de rest van de week om 3 uur. Dus voor mij valt het nog wel mee. Mijn broer is meer van de vroege tijden.
1: Maar welke ontwikkeling gaan we krijgen met het brood, met de speculaas? Is daar nog weinig van te zeggen?
4: Het is op het moment wel een beetje...
2: Vooral
4: gewoon zo doorgaan.
1: Ja, vooral ze doorgaan, maar dat is te weinig natuurlijk. Er moeten ontwikkelingen in zitten.
4: Ja, klopt.
2: We blijven doorontwikkelen, maar...
4: Op een gegeven moment houden we het op, hè?
1: Ja.
4: Op een gegeven moment hebben we de
2: top bereiken. En dan verder kunnen we ook niet meer. Dan proberen we constant de lekkerste te zijn.
1: En dat geldt voor alles natuurlijk.
2: Maar alles.
1: Maar doorgaan.
2: Of we dan broodjes stollen, amandelstaven, het maakt voor ons helemaal niet uit.
1: Over 4 jaar met pensioen hoor ik net.
2: Nou nee, niet met pensioen. Dan gaan hun het overnemen. Maar dat betekent niet dat ik op nul sta. Want dan moet ik gewoon blijven doorwerken.
1: Oh, wacht even, we maken ons wel ongerust.
2: Nee, zeker niet. Goed. Dus alleen hun gaan het overnemen en ik ga meer op de achtergrond.
1: Nou, de opvolging is in ieder geval geregeld. Dat is mooi, want ja, dat hoor je ook wel eens even anders.
2: Tijd, hè?
1: De drukke tijd komt er vooraan. Ik zou zeggen, geniet van het succes.
2: Dankjewel.
1: En tot in de toekomst.
2: Ja, dankjewel.
1: En nou, neem nog een speculatie, maar goed, hoef je niet te zeggen natuurlijk.
4: Misschien zometeen als ze vers overkomen.
0: In het kader van wie appelen vaart zal appelen eten. In dit geval is het de hele dag door speculaas gegeten. Eten ook niet zo heel goed voor je natuurlijk.
3: Nee.
0: Wij gaan het nog wel even hebben, voordat we maar gauw horen, uitgebreid en het weer voor Midden-Nederland vandaag voorgeschoteld krijgen, over vlees. Want ja, we eten steeds minder vlees, maar hoe pakken wij dat aan met elkaar hier in Midden-Nederland? Reacties zijn welkom, hè, via de RTV Utrecht app. Zometeen nog eventjes. En Facebook natuurlijk.
3: Ja, kom maar door. Vinden we leuk. Gaat
0: we gaan weer naar Utrecht. Na de muziek van Acta en de Melk.
5: Dit is

0: Ja hoor, ze zijn weer bij elkaar. Ik zei het van de week ook al. Gelukkig maar.
1: Akda, daar ben ik.
0: Dan horen we ze weer. Gezamenlijk, ja. Dat is jullie nieuwe deze week nog even die boost vandaag. Morgenmiddag wordt er weer een nieuwe bekendgemaakt, denk je? Dat is niet waar. Want we hebben de week van de 60's. We slaan een weekje over.
1: Oh.
0: Week daarna weer. Ja. Nou, vanaf zaterdag gaan we los natuurlijk met alleen maar muziek uit de jaren 60 overdag. Wat leuk is dat. Dat is mooi voor uitzicht. Voor uitzicht is ook dat Mago er zometeen is. Mago, je bent er bijna klaar voor, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Goed zo. Wij gaan het nog even hebben over de vraagstelling vandaag, waar je de hele dag mee kunt bezighouden. Of nu al je reactie geven. Het gaat over vlees.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat we steeds minder vlees zijn gaan eten in Nederland. Ja, eet je ook vaker vegetarisch of vind je dat niet zo? Er zijn wat reacties er binnengekomen op deze vraag. En zoals van Jaap, die zegt goedemorgen. Hij noemt zichzelf overtuigd carnivore. Ik kan mijn vlees niet laten staan. Hij noemt ook al dat vega-gedoe laat ik aan mijn neus voorbij gaan, hoor.
0: Nou, dat kan. Ja, daar kun je zo over denken natuurlijk, Jaap.
1: Zeker, ja.
0: Hij eet ook niet minder vlees. Jaap eet ook niet minder vlees.
1: Nee, hij blijft lekker dooreten, dat zegt hij wel. En Marieke zegt, ja, goedemorgen, wij eten toch wel graag een stukje vlees, maar ook vaak kip. Tenminste één keer per week vis of iets met ei of kaas.
0: Oh ja, ook eigenlijk.
1: Ja, kun je het ook een beetje variëren, toch?
0: Zeker.
1: En Dorothy die zegt, goedemorgen, ik eet gewoon wat ik lekker vind. Zit ook wel eens maaltijden tussen zonder vlees. Ja, dat is gewoon waar zin in heeft dus. Even kijken, dan hebben Johanna die zegt, wij eten alles, gezond in ieder geval.
0: Oké.
1: Dat staat voorop. En of dat nou vega is of met vlees, ja.
0: Maakt dat niet
1: ook
0: uit.
1: Zo. Nee.
0: Michel zegt, mijn Bob, goedemorgen en Anne. Onze jongste dochter kookt vegetarisch en geeft mij elke week een minuutje mee voor onderweg. Want Michel rijdt met de vrachtwagen, dus krijgt elke week een maaltijd mee. Daarnaast eet ik wel gewoon vlees, vooral een paletje gehaakt. Dat is Utrechtse in dit geval. Fijne uitzending geweest vanuit Gros Gronau. Bij 9 graden Celsius, maar dat is een uurtje geleden al. Dus, maar dus ook wel eens vegetarisch. Dus,
1: nou, lekker dat de dochter zo kookt. Ja, ik hou er ook wel van hoor. Ik heb gisteren nog lekker curry met tofu gemaakt. Lekker tofu marineren, net als wat je met kip doet eigenlijk. En dan met tofu is gewoon hartstikke lekker. Eigenlijk zou dat gewoon goed zijn om het af en toe te doen.
0: Is dat moeilijk om te maken? Ik heb nog nooit tofu gemaakt. Maar ik ken het natuurlijk al een eeuw, geloof ik. Dus is dat oké? Okay?
1: Heel makkelijk. Gewoon een blokje snijden in de pan. Gooi je lekker ketchup en sojasaus erbij. Oh, ja. Maak je het lekker een beetje Thais of zo.
0: Ja, prima. Heerlijk, nou, ik heb nog niet ontbeten, dus ik ga ervoor zo meteen. In gedachten al. Ik word er wel helemaal lekker van. Hey, we gaan erover doorpraten bij Connie natuurlijk en aan tafel. Nou, helemaal tijdens de lunch kun je het erover hebben. En bij Aart in Utrecht. Komt thuis vanaf 5 uur.
1: Ja, en dan kun je dus nog steeds je reactie achterlaten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: 7:07. Hoog tijd om Margot dus even langer bij te halen dan zojuist. Margot, het weer van

0: windkracht 2, vanmiddag windkrachtje 3. Opgaan richting 19,5, misschien op een enkele plaats 20 graden. De beeld officieel, volgens mijn weermodel, komt uit op 19,8. Okay, dus dat is geen officiële 20er.
1: Nee, precies. Maar punt 2 daar vandaan, dat vind ik toch bijna 20. Ik bedoel, als je vroeger een 4, nou laat ik zeggen, als je een 5,8 had, dan kreeg je een 6. Toch?
0: Ja, precies. Ja,
1: dus
0: ja, ja.
1: Dus 19,8 is bijna 20.
0: Ja, zo werkt het niet in het weer. Hè. Als de beeld op 19,8 uit gaat komen, dan is het gewoon 19,8 en geen 20.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: en 20 is een warme dag. Hè. Dus dan kunnen we weer een warme dag bijschrijven. Maar dat wordt op heel veel andere plaatsen in achtertuinen gewoon wel gehaald natuurlijk. Want daarvoor is de lucht warm genoeg en de zon is ook aanwezig.
1: Lekker vooruitzicht voor het weekend ook? Of wordt het dan wat minder? Maar gewoon heel kort even.
0: Ja, nou, morgenochtend is het droog. Het wordt nog even 18 graden. In de middag volgt er even wat regen. En daarna zitten we in het weekend in veel frissere lucht. Dat merk je vooral 's nachts. De nacht naar zondag is een fris nachtje met 4, 5 graden. Overdag wordt het zaterdag 14 of 15 graden. En zondag 12 tot 13 graden. Met een mooie mix van wolkenvelden en zon. En zaterdag misschien een enkele bui. Maar echt significante broodnodige neerslag is helaas nog niet in zicht.
1: Dat zou wel moeten, inderdaad. Ja, maar goed, dankjewel. Jij bent wel in zicht. Dat is even je plek hier. Is er natuurlijk weer vanmiddag in aan tafel om maar eens mee te beginnen. Dankjewel voor nu, voor Utrecht is Wakker. En tot
0: dag
1: de volgende.
0: Dag, Anna. Dag.
2: Doeg.
1: Tot zover deze Utrecht is Wakker. Mede mogelijk gemaakt door iedereen die erbij was. Natuurlijk luisterend of interactief deelnemend.
2: Hele fijne dag namens ons.
1: Morgen fijne uitzending, Anne.
2: Ja.
1: Ja, ik ben er even niet.
2: Ja, je bent even op vakantie.
1: Ah, Joost is er dan wel.
2: Ja, doe maar Joost.
3: Que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreillée, la voix soumise en gondolier.

0: dichtbij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering...
1: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wil.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
7: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
6: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
8: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
6: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Donderdag 15 oktober is het. Welkom bij 1land 1 Actueel. En wat bieden wij u in dit uurtje radio? Nou, bunschotenaar Peter Kok en zijn vrouw zijn een van de homies steungezinnen. En hij legt uit wat dat betekent. Straks ook een gesprek met de secretaris van Weidevogelwerkgroep De Maro uit Soest. Uiteraard over de bescherming van de weidevogels, maar ook over hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Rond 9:30 dan horen we van onze vaste weerman Klaas Bijker wat het qua weer gaat worden vanaf morgen. Vandaag nog mooi, maar daarna weet ik het niet hoor. En dan worden vandaag in Baren voor de eerste keer mantelzorglintjes uitgereikt door de gemeente en door Pit Baren. En tot slot is het zondag Wereldmenopauzedag. Dit jaar met als thema chronische pijn bij vrouwen in de overgang. En daarover praat ik met leefstijlcoach en hormoonspecialist Daphne Blankenstein. En dan is er natuurlijk nog de muziek. En daarmee beginnen we.
1: Dit is het programma 1land 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, als je het nou over een hit uit de jaren 80 hebt, nou, dit was een hele stevige hit. London Beat was dat en I've Been Thinking About You. En in diezelfde jaren 80 stond hij nummer 1 in de top 40, 16 weken lang. Dat was toen ook al zo, soms. Niet ieder kind krijgt thuis altijd de aandacht die het nodig heeft. Door ziekte, overbelasting of de intensieve zorg voor een ander gezinslid kunnen ouders tijdelijk soms wat minder ruimte hebben. En mentaal gezien dan bedoel ik. Homies Steungezin, dat is een initiatief van Stichting Present Eemland. En zij koppelen deze kinderen aan vrijwilligers die één middag of een dagdeel per week tijd voor hen vrijmaken. Nou, twee van die vrijwilligers zijn bundschotenaar Peter Kok en zijn vrouw Lisette. Peter, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, het initiatief bestaat nu 8 jaar, las ik. En jaarlijks ontstaan er wel zo'n 60 nieuwe matches. Dat is heel erg mooi. Waarom hebben jij en je vrouw daarvoor gekozen? Jullie doen het nu 3,5 jaar, begreep ik.
1: Ja, wij doen het inderdaad al enige tijd. Het is 5 jaar. 5 jaar geleden hebben wij onze eerste match gehad. En voor ons was het toen eigenlijk de reden. We hebben tijd en ruimte over in ons hart, in ons huis. Om wat voor een ander te betekenen.
0: Ja, met name ruimte in je hart. Hè? Dat is toch heel belangrijk. Zeker omdat het om kinderen gaat.
1: Ja,
0: maar
1: absoluut.
0: Jij kan nu zeggen van ja, wij wilden dit toen. Hè? Ruimte in hart en huis. Maar voordat echt die eerste match ontstond, daar is best denk ik wel wat aan vooraf gegaan. Screening, ontmoeting met de ouders. Hoe is dat gegaan? Wat moesten jullie daarvoor doen?
1: Het belangrijkste was eigenlijk het screeningsgesprek wat we met de coördinator van Stichting Present gehad hebben. Die vraagt best wel goed door van hoe zitten jullie in het leven? Wat vinden jullie belangrijk? Wat past bij jullie? Je kunt denken, wil je een jongen, een meisje? Welke leeftijdscategorie? Nou, nog meer van dat soort vragen. Daaruit ontstaat dan een bepaald profiel. En met dat profiel gaan zij kijken in de database die ze hebben van hulpvragers van wat zou een potentiële match kunnen zijn. Nou, op het moment dat zij iets potentieels gevonden hebben, informeren ze ons erover. Worden we gevraagd om een voorstelbrief te schrijven, een anonieme voorstelbrief aan de hulpvrager. En je krijgt er dus wel wat kenmerken van, zou ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En als de hulpvrager daar ook positief op reageert, organiseren zij een matchingsgesprek waarin je dus met hulpaanbieder en hulpvrager bij elkaar om tafel zit. Vaak met de hulpverlening vanuit de hulpvrager en de coördinator van Present erbij. Ja, en dan ontstaat daar een gesprek om te kijken van kan het wat worden? Nou, daarin worden afspraken gemaakt. Je hebt een bedenktijd van een paar dagen van, vinden we iets? Dus je hebt altijd nog de mogelijkheid.
0: Van beide kanten, hè? Bedenktijd,
1: van
0: neem ik aan.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut. En wij hebben bijvoorbeeld ook 2 matchingsgesprekken gehad waarvan wij zeiden van, nou, het klinkt goed, wees welkom. Dat toch vanuit de andere kant is gezegd, ja, we voelen ons er niet goed bij of nou, wat voor redenen ze ook hebben. Dat is helemaal niet van belang. Dus je kan ook altijd nog na dat gesprek aangeven van, het voelt niet goed. Nou, we hebben altijd gezegd, het waren goede gesprekken, wees welkom. Ja, en er kunnen hele mooie trajecten uit ontstaan. 5 jaar geleden is ons eerste matchingsgesprek geweest. Stichting Present zit er dan een jaar in de begeleiding. En na een jaar stapt Present eruit. Dan heb je als hulpaanbieder, maar ook als hulpvrager, de mogelijkheid om ook weer te zeggen van, we stoppen ermee of we gaan ermee door. En in dit geval zijn we er beide mee doorgegaan. Ja, en deze jonge dames is inmiddels 17, komt dus al 5 jaar bij ons over de vloer.
0: Maar geweldig, geweldig, ja. Voor beide kanten. Ja, want dat las ik ook. 90% van de matches blijft eigenlijk bestaan nadat de officiële begeleiding is gestopt. Dat is toch heel mooi om te horen. Dan is het zeker een goede match geweest.
1: Ja, ja. Ja, dat is onze ervaring ook. Op dit moment loopt er ook een tweede traject bij ons. Dat is verleden maand afgesloten. Dus we zitten er nu 13 maanden in. En dus na een jaar staat Present eruit. Dat is een alleenstaande moeder met een jong kind van 2 jaar. Die komt 1 dag in de week bij ons over de vloer. Ja, moeder gaf in het eindevaluatie ook aan van ja, ik zie Peter en Lisette als onderdeel van mijn netwerk. Ik heb er ook vertrouwen in. Dus zo ontstaat iets. En ze weet dat ze altijd met die kleine bij ons terecht kan.
0: Ja, wat
1: maar
0: mooi.
1: Ook voor haarzelf. Het is een alleenstaande moeder. Er komt er best wat op je af. Ze weet ons inmiddels ook te vinden voor gewoon praktische vragen. Hè? Een ervaring op de speelzaal. Een ervaring op het consultatiebureau ervaring op te werk. Ze is aan het reïntegreren. Nou ja, dat ontstaat gewoon natuurlijk.
0: Ja, heel mooi. Ja, je zegt dat ontstaat natuurlijk. En zo ook de verhouding tussen jullie en het kind wat jullie steunen dan. Dat is een kwestie van vertrouwen opbouwen. Zijn de kinderen van de matches ook open geworden naar jullie? Dat zal in het begin misschien niet zo geweest zijn, maar nu?
1: In het begin moet je zeker werken aan die banden. Dat moet je ook wel enigszins aanvoelen. En bij die kleine van 2 jaar is dat wat lastiger. Maar met name dat meisje van 17, die was 12 toen ze bij ons kwam. Om overigens de reden ben ik het eerste half jaar wat op de achtergrond gebleven. Mm-hmm. Heeft mevrouw vooral geïnvesteerd in het contact. Maar nu inmiddels hoor ik er, zou ik maar zeggen, volledig bij en weet ze mij ook te vinden. Dus heel simpel, 2 maanden geleden heb ik haar fietsband geplakt omdat die lek was.
0: Ja.
1: Dan weet ze me te vinden, belt ze me op van joh, ik heb een lekke band. Thuis kan het niet georganiseerd worden. Ik zeg, kom maar hier, ik plak die band wel voor je. Dus dat is wel een traject wat moet groeien. Maar als je zelf open bent en transparant en duidelijk, ja, dan loopt het haast wel vanzelf, is onze ervaring.
0: Ja, wat voor gevoel geeft het jullie zelf nu na al die jaren?
1: Enorm veel voldoening. Dat je iets in het leven van een jongere of zo'n kleinkind kan betekenen. Maar het meest bijzondere vind ik, zonder Stichting Present waren wij deze mensen niet op het spoor gekomen of tegengekomen. En ja, dat maakt ons het meest blij dat je dus via zo'n stichting toch in contact komt met andere mensen en voor die mensen wat kan betekenen.
0: Ja, heel mooi.
1: En
0: ja,
1: het stichting is niet alleen voor die kinderen zelf, maar het is dus ook voor ouders in beide gevallen bijvoorbeeld. Ja.
0: Het is Stichting Present Eemland. Daar is dit een onderdeel van. Als er nou mensen luisteren die denken van, goh, misschien is dat wel wat voor ons. Kunnen zij altijd via de site contact leggen met Stichting Present Eemland. En dan komen ze vanzelf bij die homies steungezinnen terecht.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het heel fijn dat jij daar even over wilde praten. En fijn dat het ook allemaal zo goed gelopen is en nog steeds loopt. Zonder dat het officiële begeleiding is. Dat is gewoon prachtig
1: is
0: om te horen.
1: Om te melden, hè? We zijn geen hulpverleners. Het is gewoon volledig vrijwillig. Ja. Het is gewoon, als zou ik zeggen, buren. Mensen steunen in de omgeving.
0: Maar oh zo belangrijk. Peter, dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: Wauw, uit de film The Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Nou, bijna iedereen kent dat. Jack en Elwood waren dat. En op de background hoorde u Patty Austin. Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Maar hun bescherming vraagt om veel aandacht en misschien nog wel meer inzet. Ook in de omgeving van Soest wordt gewerkt aan het behoud van deze vogels. Weidevogelwerkgroep De Maro uit Soest is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen bij het opsporen en beschermen van nesten van weidevogels. Aan de telefoon Wilhelm Bos en hij is secretaris van de werkgroep. Wilhelm, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik dacht, jullie zijn nu al op zoek naar vrijwilligers, maar eigenlijk is het pas in het voorjaar dat jullie het veld ingaan en dat er een basiscursus is. Zo heb ik gelezen. Waarom willen jullie nu al nieuwe vrijwilligers? Is die voorbereiding voor vrijwilligers wat uitgebreid?
1: Nou ja, eigenlijk doen we dat het hele jaar. Vrijwilligers die we nu hebben, dat zijn over het algemeen wat oudere mensen, omdat die vroeger in de jeugd hebben geleerd om nesten te zoeken, zeg maar. Sorry. En ja, die vallen de een naar de ander weg. Het zij door een heup die slecht is of wat dan ook. En wij zijn eigenlijk continu het hele jaar door op zoek naar nieuwe mensen die mensen kunnen vervangen. En dat blijkt wel een moeilijke taak, omdat de huidige jeugd loopt niet meer in het land en leert dat ook niet meer. Dus als je vrijwilligers krijgt, dus dat zijn over het algemeen mensen die actief in de polder willen bezig zijn, dan blijft dat nog steeds een moeilijk verhaal, omdat het gewoon niet zomaar is te leren. Er is weliswaar een basiscursus en een gevorderde cursus van Landschapserfgoed Utrecht, waarvan wij gebruik maken. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je dan ook meteen kunt. Dus je hebt altijd ook mensen nodig die met hun meegaan het veld in, om het zo te kunnen leren, zeg maar.
0: Ja, want jij zegt het veld ingaan. Wat betekent precies het veld ingaan? Want om hoeveel veld gaat dat rondom Soest?
1: Nou, het gaat niet zozeer wat betreft de Maro rondom Soest, alhoewel we er wel een klein stukje daar bij hebben. Wij hebben een groot gedeelte rondom Bunschoten. Er is nog een tweede werkgroep, volgende werkgroep het Gooi. Die zitten voornamelijk aan de andere kant van de Eem richting Eemnes. Mm-hmm. En in Soest zijn er een aantal boeren die geen vrijwilligers hebben tot op heden. En men heeft aan de Maro gevraagd van, jongens, zouden jullie dat stukje erbij willen hebben? Maar de Eemlandpolder betreft ongeveer 3500 hectare. Waarvan collectief Eemland, wat een collectief is van 100 boeren, die hebben daar beheer liggen op ongeveer 3000 hectare. En die vragen dus aan de werkgroepen van, goh, hebben jullie mensen om daar de nesten op te sporen, stokken erbij te zetten, zodat de boer weet dat daar een nest zit, zodat hij er omheen kan maaien.
0: Dat vragen de boeren dus zelf aan jullie. Doen de boeren daar zelf ook iets aan, voordat ze met die velden beginnen met machines en dingen? Of vragen ze echt altijd jullie om dat te doen en op te sporen?
1: Als ze bij ons, als we bij collectief 1 een contract hebben, dan vraagt collectief 1 aan de weidevogelwerkgroep, goh, hebben jullie mensen om daar te gaan lopen? Mm-hmm. De boeren zelf doen soms ook aan nesten zoeken, maar die kunnen het niet altijd. De ene is er hartstikke handig en de andere kant helemaal niet. Maar sowieso zijn ze natuurlijk in die periode hartstikke druk. Dus hebben ze niet de tijd om eventjes lekker het veld in te gaan, om daar een beetje nesten te gaan opsporen. Dat lukt over het algemeen niet. En de vrijwilligers vinden dat leuk, uiteraard. En die doen dat graag.
0: Ja, want ik zat te denken toen ik het aan het voorbereiden was gisteren, van je hebt altijd toestemming nodig van de boeren, want het zijn hun landerijen, zeg maar. Ja. Gebeurt het ook wel dat boeren jullie eigenlijk heel lastig vinden? Zij willen gewoon hup met die trekker gaan of met wat het dan ook is over die velden heen. Vinden ze jullie soms lastig? Hoe is die samenwerking tussen zeg maar vogelwerkgroepen, weidevogelwerkgroepen en boeren?
1: Gelukkig vinden ze ons niet lastig, dat zou niet best zijn.
0: Nee, maar dat zat ik dus me af te vragen inderdaad.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar sterker nog, ze vinden het erg fijn dat ieder nest wat wij vinden, daar krijgen ze vanuit het collectief een redelijke vergoeding voor. En behalve dat zijn ze over het algemeen in Eemland heel erg gemotiveerd om die nesten te beschermen. Niemand wil zomaar over eieren heen rijden of over jonge kuikens heen.
0: Nee.
1: Dus al die boeren werken eigenlijk heel erg goed mee. En dat is ook een van de redenen waardoor het in Nederland heel erg goed gaat.
0: Goed met de en goed geregeld ook is. Want ja. Met hoeveel zijn jullie? Heb je, laten we zeggen, voor het komend voorjaar, hè, als die nesten weer opgezocht gaan worden, heb jij genoeg vrijwilligers?
1: Nee, nooit.
0: Nooit, hè?
1: Nee,
0: want hoeveel mensen zou je er wel bij willen hebben? Ja, is dat in tientallen, 20, 30?
1: Nee, kijk. Aan de ene kant willen we heel graag mensen erbij hebben. En dan praat je over enkele per jaar. Aan de andere kant moet je mensen hebben die hun gaan opleiden. Want die,
0: ja, dat is waar.
1: Die cursus van Leu is heel erg leuk, maar dat is theorie. En je leert het eigenlijk pas in het veld. Kijk, theorie is leuk, dan leer je wat een kiewiet is en alle andere weidevogels en hoe de eieren eruit zien en het gedrag en dat soort zaken. Maar in het veld leer je pas echt nesten zoeken. En dat moet worden gedaan door een ervaren zoeker. En daar hebben we niet zo heel veel van die dat, ja, zeg maar, willen.
0: Want wat moet je kunnen, aan welke voorwaarden moet je voldoen om bij jullie club te komen bijvoorbeeld? Moet je verstand hebben van, of kun je ook met nul kennis helemaal opgeleid worden?
1: In principe kun je met nul kennis, omdat je dan leert wat een kiewiet is en noem maar op. Maar het is ook wel erg handig als je al wat kennis hebt.
0: Ja.
1: Hè?
0: Je had het
1: duidelijk.
0: Je had het over een kiewiet, wat me dan meteen te binnen schiet. Heb jij ooit wel eens een eerste kiewietzij gevonden?
1: Ja, zeker, maar dat is heel lang geleden.
0: Oké. Want tegenwoordig mag je dat niet meer. Vroeger werd dat dan aangeboden aan, weet ik veel, de commissaris van de Koningin of zo. Maar je mag ze niet meer weghalen of zo, hè?
1: Nee, je mag ze zeker niet meer, al jaren niet meer. Vroeger had ik wel eens een
0: Maar je hebt dus wel eens de eerste gehad? Dat je in de krant kwam en zo, met een foto, met dat ei?
1: Toevallig afgelopen jaar nog, maar in mijn jeugd heb ik ooit eentje aangeboden aan de burgemeester van Bunschoten. En dan kom je inderdaad in de krant. Afgelopen jaar was ik de eerste van de provincie Utrecht. En dan komen ze van landschapserfgoed Utrecht en dan krijg je een oorkonde en een kiewiseitje op een standaard. En dan kom je op de website te staan. Ze hebben bij landschapserfgoed Utrecht hebben ze een website waarbij alle eerste legsters van de verschillende weidevogels op de site komen te staan.
0: Ja, wat vind jij zelf de meest bijzondere weidevogel? Voor jou persoonlijk?
1: Voor mij persoonlijk, ja, weet je.
0: Of vind je ze allemaal even mooi, prachtig?
1: Kijk, de Groet is natuurlijk een nationale vogel. Dus dat is wel altijd heel erg mooi. En zeker om ze ook te vinden, zijn het gewoon hele moeilijke nesten. De Tuurluur is nog ietsje moeilijker. Het is een klein vogeltje en heeft een nestje heel diep in het gras. Dus dat is altijd heel erg leuk om te vinden. Wat wij heel weinig hebben zijn kluten. Nou, dat is dan helemaal speciaal als je daar één of twee nestjes van kunt vinden. Maar die hebben we niet zoveel in de polder.
0: Nee.
1: Maar de gluto is altijd wel weer heel erg fijn als je die vindt. Van, jongens, we hebben toch weer een gluto kunnen vinden.
0: En, ja, mooi is dat, hè? Ja.
1: En met de schermen, ja.
0: Mensen die geïnteresseerd zijn om er meer over te weten, waar kunnen die zich eventueel melden? Hebben jullie een site?
1: Ze kunnen zich sowieso melden bij de Marel. Dat is info@de-marel.nl.
0: Ja.
1: Daar komen wij mee terecht en dan gaan wij contact opnemen met hun. En dan gaan we kijken of ze zich kunnen aansluiten bij de basiscursus van Landschapserfgoed Utrecht. Zodat ze in ieder geval theorie kunnen leren. Eventueel de vervolgcursus, waarin ook nog een stukje praktijk is. En dan moeten we ze zien te koppelen aan een vrijwilliger. Maar ja, dan is het wel zo dat als wij, zoals een paar jaar terug, in één keer door een actie van iemand op een website 10 mensen krijgen, dan wordt het heel erg.
0: Dan wordt het ook nog lastig, ja.
1: Ja, dan wordt het heel erg moeilijk om die mensen dan.
0: Nou ja.
1: En dan kun je ze niet begeleiden en dan worden ze teleurgesteld van, jongens, ik had zo graag iets willen doen en het lukt niet. Ja, dat vind ik ook weer jammer.
0: Ja. Nou, Wilhelm, ik hoop dat de mensen die zich daar aanmelden, dat die sowieso al een stukje op weg zijn doordat ze de vogels kunnen herkennen. Dat is al een heel stuk. Ik dank jou heel erg en ik wens jou een hele mooie tijd weer als jullie straks het veld op gaan. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Fijne dag.

0: pijnstiller. Van niets zomaar naar nummer 1 in de top 40.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kan met recht vandaag nog zeggen goedemorgen, want het wordt vandaag nog een hele mooie dag volgens mij.
2: Ja, zeker. Niet al te veel wind uit de zuidelijke richting. Temperaturen misschien nog net geen 20 graden. Maar in de bouwde kommen van de steden en dorpen wel hoor. En wat hoge bewolking. Dus de zon is niet helemaal... schijnt niet met volle kracht. Die schijnt door wat hoge
0: Nee, maar die warmte is wel lekker. Dus mocht je thuis zijn en niet hoeven te werken... gewoon vooral naar buiten gaan vanmiddag.
2: Ja, natuurlijk.
0: Wat gebeurt er vanaf morgen?
2: Ja, morgen hebben we ook nog een halve mooie dag. Hoor.
0: Oh.
2: Voordat het regengebied komt. Het is niet een verregende dag... tot aan de middag is het nog steeds lekker warm. Voor een graad of 18. En dan komt er een regengebied opzetten. En de wind is morgen nog zuid. En na het regengebied is de wind noord. Een totaal andere richting.
0: Ja, dus en dan zakt de temperatuur denk ik heel erg.
2: De temperatuur, Want we zitten op 18 graden. En dan zitten de volgende dag zitten op 13. En de dag erop op 12 graden.
0: Zo.
2: Dus ja... Ja, nog niet onder de 10. En de nachten, het is te bewolkt. Het zou ook een koude nacht kunnen worden. Ik denk dat het daar te bewolkt voor is met die noordelijke wind. Er zijn dan ook nog wat buitjes in die koude lucht. Vooral zaterdag en maandag ook nog een enkel buitje. En de wind neemt ook wel wat toe. Dus dat is een koude noordoostenwind waar je door geplaagd wordt.
0: Ja, maar is dat het weer wat er zeg maar vanaf zaterdag, zondag... Is dat normaal voor deze tijd van het jaar? Of is dat slechter of niet? Wat het normaal is.
2: Ja, de temperatuur is dan iets onder normaal. Ik denk dat daar graad 13, 14 normaal is. En dat zitten we dan net iets onder. Het duurt niet zo lang hoor. Dus volgende week loopt de temperatuur weer wat op. Maar niet tot die waarde die we vandaag hebben.
0: Oh, ik wou bijna zeggen, gaan we dan weer richting de 20? Nee, houdt het een keer op hè?
2: Ja. En dan kan er ook wat lichte regen vallen. Maar dat is allemaal wat verder.
0: Ja, precies. Dat zijn al die slagen weer om de arm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus vandaag genieten van een hele mooie dag met weinig wind en toch wel aardig wat zon. Morgen wordt ons nog een halve mooie dag gegund. En daarna brengt een regengebied totaal ander weer met zich mee. Met een wind die uit de tegenovergestelde richting komt.
0: Ja, en windkracht? 4, 5, 6?
2: Wat zeg je?
0: Windkracht?
2: Nee, dat is gewoon
0: dat
2: matig.
0: Niet.
2: Nee. Het gaat niet stormen of heel hard waaien.
0: Ja, ik hou van storm.
2: Ja.
0: Geen orkanen hoor, maar windkrachtje 6 vind ik heerlijk.
2: Maar de windkracht 6 is krachtige wind hoor.
0: Ja, dat weet ik, maar ik hou daarvan.
2: Jawel, maar storm is windkracht 9.
0: Ja, precies. Nou, ik heb een keer aan de kust, per ongeluk, had ik een keer iets geboekt een paar jaar geleden. En je weet dan niet wat voor weer het is. Toen was het geloof ik windkracht 9 of 10. Oh, geweldig was dat.
2: Ja. Dat is, vooral aan het strand kun je dan mooie dingen meemaken.
0: Nou, zeker.
2: Prachtige brandingen en zo, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Maar vanaf morgenmiddag wel af en toe maar de paraplu mee, denk ik? Als je op pad gaat?
2: Nee, het is lichte regen, dus er valt iets van 1/10 tot 15 millimeter per uur. Dus
0: dat is niet noemenswaard.
2: Nee, ik trek er geen regenkleding voor aan. Nee, dan moet
0: nee
2: echt
0: maar
2: rekenen.
0: Nou, paraplu is geen... Je trekt je Zuidwester niet aan.
2: Er zijn wel mensen die als het regent aan het paraplu tevoorschijn komt. Maar bij mij moet het toch echt flink wat voorstellen.
0: Ja, precies. Ja. Je hebt ook nog een capuchon. Nou, Klaas, we doen het er voorlopig mee. Morgenochtend om 9:30 zien de collega's, horen de collega's jou weer. En wat ons betreft graag alvast een heel fijn weekend.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Klaas.
2: Dag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

got your reasons. These things that are pleasing.

0: Je gaat bijna fluisteren daarvan. De Eagles waren dat. En Desperado. Vandaag, donderdag 15 oktober, gaat bij de gemeente Baren en Pit Baren de boeken in als eerste uitreiking van mantelzorglintjes. Op die manier willen zij mantelzorgers bedanken voor hun inzet en laten zien hoe waardevol hun zorg voor een ander is. Aan de telefoon Gul Dolap. Zij is mantelzorgconsulent bij Pit Baren. Gul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, naar mijn idee is er wel elk jaar aandacht voor mantelzorgers, maar kennelijk was dat dan op andere manieren.
1: Zeker, er is ieder jaar wel aandacht voor mantelzorgers. Dat in het teken van dat ze gezien en gehoord worden. Er wordt ieder jaar bij alle gemeentes een mantelzorgwaardering uitgereikt, compliment uitgereikt. En de dag van de mantelzorg op 10 november is ook de dag dat mantelzorgers ook aandacht krijgen en in het zonnetje gezet worden. Maar met het lintje wat sinds kort uitgereikt wordt, ook landelijk, ja, willen we de mantelzorgers meer in het zonnetje zetten. Ja. En ze het teken geven van, we zien je, we horen je. Je staat er niet alleen voor en we waarderen het enorme werk wat je verricht. Ja, maar wat voor veel mantelzorgers vanzelfsprekend is, maar dat is het eigenlijk niet.
0: Nee, prima. Maar het is een mantelzorglintje, hè?
1: Het is een mantelzorglintje.
0: Is dat nou net zo gegaan als bij de koninklijke onderscheidingen, dat je iemand kunt voordragen om zo'n lintje te krijgen? Weten ze bijvoorbeeld dat ze er eentje krijgen, de mensen waar het om gaat?
1: Nee, bij ons is het, gaat het zo dat iedere geregistreerde mantelzorger bij Pit Baren krijgt een lintje van 8 jaar tot 100 jaar. Dus iedere mantelzorger die geregistreerd staat krijgt naast de mantelzorgcompliment een lintje.
0: Wow, en om hoeveel mensen gaat het vandaag? Dat zijn dan heel veel lintjes, volgens mij.
1: Wij reiken het in drie etappes voor de volwassen mantelzorgers. En drie etappes worden voor de jonge mantelzorgers uitgereikt. Vandaag komt de wethouder de eerste paar lintjes uitreiken. En in totaal hebben wij in Baren hebben we tegen de 400 mantelzorgers geregistreerd. En tegen de 80 jonge mantelzorgers geregistreerd.
0: Ja, wat kun je omschrijven? Wat is een mantelzorger nou precies?
1: Een mantelzorger is iemand. En eigenlijk is dat ook niet echt bekend bij mensen. Omdat het vanzelfsprekend lijkt als je een dierbare hebt die ernstig ziek is, die zorgbehoevend is, dat je die dan gaat zorgen. Dat je er klaar staat, dat je de medicatie geeft, naar het ziekenhuis, naar de huisarts brengt. Dag en nacht er staan voor je dierbaren.
0: Ja, zonder te beseffen dat je eigenlijk een mantelzorger bent.
1: Zonder te beseffen dat je eigenlijk een mantelzorger bent. En met dit lintje willen we daar ook gewoon meer aandacht voor vragen, dat mensen bewust worden van het feit dat als je een dierbare hebt die ernstig ziek is en zorgbehoevend is en jij ervoor bent, meer dan 8 uur per week, dan ben je een mantelzorger. En dan verdien je een lintje, een mantelzorgwaarderingsbon is het meestal. Maar daarnaast dat wij als Pit Baren zijnde er ook voor je zijn.
0: Ja, ze kunnen ergens terecht met de vragen die ze hebben. Want het is fantastisch dat zoveel mensen dit doen. Dat er zoveel mantelzorgers zijn. Maar tot welk punt kun je mantelzorgen voordat die zorg eigenlijk beter door een professionele zorgmedewerker moet worden gedaan? Is daar een soort lijn in? Of ja, hoe werkt dat? Want je kunt mantelzorgen, maar sommige dingen gaan op een gegeven moment niet meer. Dan moet je echt, ja, echt een zorgmedewerker hebben. Hoe zit dat?
1: Nou, daar kan je gewoon ook even kijken. Vanuit Pit kan dan ook even gekeken worden van wat zijn de mogelijkheden. Je kan zorg aan huis, een thuiszorgorganisatie inschakelen. Een soort buurtzorg die dan komt voor alle verpleging, voor de zorg aan het bed. Mm-hmm. Kan geregeld worden. Maar als iemand naar een verzorgingshuis gaat, omdat het thuis gewoon echt niet meer gaat, dan blijven vaak de dierbaren nog steeds als mantelzorger, die iedere dag naar het verzorgingshuis gaan.
0: Klopt.
1: Die iedere dag ondersteuning bieden, ervoor zijn. En ook dat is mantelzorg. Mantelzorg is eigenlijk pas op het moment dat je dierbare er niet meer is.
0: Ja.
1: En dan komen de mantelzorgers vaak in een rouwproces terecht, wat ook heel lang kan duren.
0: Ja.
1: Waar ze dan ook weer ondersteuning voor nodig hebben.
0: Ja, zeker. Er zit een hele hoop aan vast aan die mantelzorg. Eventjes over vandaag. Het gaat om 1 uur gebeuren. Hoe gaat die middag eruit zien? Is het alleen voor genodigden trouwens?
1: Wat ik net eerder zei, we doen het in verschillende etappes, omdat we 400 mantelzorgers hebben. Mm-hmm. Bijna 400 mantelzorgers. En de mensen van vandaag, die zijn uitgenodigd.
0: Mm-hmm.
1: En om 1:30 komt onze wethouder Anne Sterenberg. Die gaat de eerste paar mantelzorglintjes uitreiken, samen met de mantelzorgcompliment.
0: Heel mooi. Denk je dat dit een soort jaarlijkse traditie gaat worden, de mantelzorglintjes? Ik vind het wel iets heel moois hoor.
1: Het is iets heel moois. Zeker de mantelzorgcompliment, waar we de overheid enorm voor dankbaar zijn. Maar met zo'n lintje willen we ze gewoon echt nog eens extra in het zonnetje zetten. Want zij zetten gewoon echt hun hele leven opzij om er voor de dierbaren te zijn. En we hopen ook met dit lintje dat er meer bekendheid wordt gecreëerd onder mensen die zich inzetten voor een dierbare. Dat ze dan ook denken van, hé, maar ik zorg ook voor mijn vader, voor mijn moeder, voor mijn ernstig zieke kind. Of buurman, buurvrouw zien we ook heel veel in Baren. Dan ben ik eigenlijk ook een mantelzorger. Ik heb ook wel vragen. Of ik sta er soms alleen voor. Waar kan ik dan terecht? En daarmee willen we dan ook eventjes laten zien, wij van Pit Baren zijn er voor jullie. Jullie staan er niet alleen voor. Kom met je vragen. Wij gaan even kijken of we daar een oplossing voor hebben.
0: Heel mooi. Nou, ik wens jullie een hele mooie middag. En ook al die mantelzorgers die hem nog gaan krijgen, gefeliciteerd. Jullie verdienen het absoluut. Door zoveel zorg te bieden eigenlijk aan familie of vrienden. En ik vind het een heel mooi initiatief. Dankjewel, Gul.
1: Jullie bedankt. Fijne dag.

0: Ja, Gerard Cox, 1973 was dat. Toen stond hij nummer 1 in de top 40 met Het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, kennelijk, zoals Klaas Bijker zei, na vandaag of morgenochtend is dat ook echt zo. Zondag 18 oktober is het Wereldmenopauzedag. Met als thema dit jaar chronische pijn bij vrouwen in de overgang. Leefstijlcoach en hormoonspecialist Daphne Blankenstein gaf afgelopen dinsdag nog een workshop over de overgang aan medewerkers van een organisatie waar veel vrouwen werkzaam zijn. En Daphne heb ik aan de telefoon. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zat me af te vragen. Jij hebt die workshop gegeven bij een bedrijf waar heel veel vrouwen werken. Dan denk ik... als het gaat om hoe om te gaan met vrouwen in de overgang, zou dat niet meer geschikt zijn voor waar ook veel mannen werken? Omdat die niet snappen dat vrouwen dan soms afwezig zijn van hun werk en zo. Dat is maar een idee hoor, van mij. Ja, ik moest daarover nadenken.
1: Ja, ik denk dat als er luisteraars zijn, die inderdaad een organisatie met waar ook veel mannen werken. Nee, zeker, want ja, het is natuurlijk niet iets alleen wat van de vrouw is. Het is ook iets waar ja, het hele gezin op het werk, 80% van de vrouwen ervaart klachten, 20% zodanig dat ze eigenlijk niet goed meer in staat zijn om te functioneren. Dus dat is iets niet om zomaar weg te
0: moffelen.
1: Het is een beetje een opvlieger. Er is een aantal vrouwen die eigenlijk er niks van merkt. Nou, die zijn heel gelukkig. Maar,
0: ja, dat ben ik ook. Nee, ik ben heel gelukkig.
1: We hadden het er al eens over gehad. Ja. Inderdaad.
0: Maar de workshop ging meer over de herkenbaarheid van de klachten met de andere vrouwen die daar zitten. Dat je een soort van ik ben niet de enige die dat heeft.
1: Precies. Ja, en ook wat kun je verwachten? Wat komt er allemaal bij kijken? Want ja, het is eigenlijk veel meer dan de opvliegers inderdaad, wat we vaak wel kennen. Of dat je stopt met dat je ongesteld bent. Er kunnen heel veel andere klachten ook bij komen kijken.
0: Volgens jou gaan pijnklachten en hormonen samen. Kun je dat uitleggen?
1: Ja. Nou, dat is ook het thema van de menopauzedag. Nou ja, de menopauze is eigenlijk je laatste menstruatie. Maar de overgang de hele periode. Nou, dat weet je pas na een jaar dat het je laatste menstruatie is. En het thema wat de Wereldmenopauzedag is chronische pijn bij vrouwen in de overgang. En in de overgang gaan je hormonen. Die hele periode kan al 10 jaar duren vanaf je 45ste gemiddeld bij een gemiddelde vrouw. Gaan alle kanten eigenlijk beginnen uit te gaan. Dus dalen, pieken en op een gegeven moment neemt het eigenlijk bijna helemaal af. En dan wordt er ergens anders in je lichaam nog wel een beetje aangemaakt, maar dat is dan echt nog wel minimaal. Maar het is dus niet alleen dat vrouwelijk hormoon, dat vruchtbaarheidshormoon, maar het werkt in je hele lichaam. Dus ook onder andere, en daar komen ook die opvliegers vandaan, heeft het invloed op je temperatuurinstelling. Dus opvlieger is, je lichaam denkt dat je in vuur en vlam staat. Nou, dat is niet zo, maar het gaat wel reageren van die hitte moet weg. Dus alle poriën worden opengezet, je gaat zweten en et cetera. Dus valt te lang, maar dat weet je hersenen niet. Maar ook, en daar gaat dit met name ook om, je gewrichten, je kraakbeen, je spieren, je zenuwstelsel. Ja, daar is oestrogeen ook allemaal bij betrokken. Het heeft ook een ontstekingremmende werking. Het houdt je kraakbeen ook soepel en gehydrateerd. En als dat gaat schommelen met die hormonen, vooral dus dat oestrogeen, dan valt die bescherming deels weg. Dus vrouwen merken dan ook dat ze wat stijver worden, wat ontstekingen die wat meer ruimte krijgen en kunnen dingen ook pijn gaan doen. En het was ook wel opvallend dat na die workshop, want vaak spreken vrouwen me wel aan dat ze meer stressgevoelens hebben of dat ze slecht slapen. Maar toevallig waren er best wel veel die na afloop nog langskwamen van ik heb eigenlijk zoveel gewrichtsklachten en mijn heupen doet ineens zeer of ik heb moeite met op te staan. Ja, en dat is toch wel heel erg vervelend als je richting de 50 of 50 plus bent. Ja, en je beweging wordt beperkt door dit soort klachten. En het hoeft natuurlijk niet door de overgang te komen. Maar daarom ben ik blij dat we hier ook aandacht aan besteden. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat die link gelegd kan worden. Dat je bij de huisarts inderdaad vraagt van kan het daarmee te maken hebben.
0: Maar weet je, ik ook aan dacht, en dat is gewoon echt waar. Waar mannen met een beetje zware verkoudheid al doen alsof er iets vreselijks aan de hand is. En in bed en sinaasappeltjes zus of zo. plegen vrouwen ondanks pijn enzovoort gewoon door te gaan? Leggen wij vrouwen de lat niet heel erg hoog qua het niet willen thuisblijven van het werk? Nou ja, bijvoorbeeld bij die zware overgangsklachten. Ja. Wij vinden altijd dat wij door moeten gaan. Waarom?
1: Ja, daar heb ik ook geen antwoord op. Nou ja, en het is ook lange tijd onbekend geweest van hoe heftig het kan zijn, zeg maar, voor heel veel vrouwen. Omdat vrouwen, juist doordat ze geen stabiel lichaam hebben, omdat ze ongesteld zijn, omdat ze in de overgang komen, ja, dan is het lastig onderzoek doen als het lichaam zo varieert. Dus wij zijn natuurlijk heel lang uitgesloten bij allerlei onderzoeken. En juist deze specifieke vrouwenzaken, ja, die daar is nu steeds meer aandacht voor, gelukkig. Ook bij huisartsen, steeds meer kennis van dat het niet alleen inderdaad de opvlieger is, maar er staan ook steeds meer huisartsen die ook openstaan voor bio-identieke hormonen, wat veel vrouwen kan helpen. Dat hoeft natuurlijk niet, maar ja, wel belangrijk dat je weet dat wel iets is wat je zou kunnen bespreken. Dus ja, dat is begint wel steeds meer ruimte te ontstaan om daar ook het gesprek over te voeren. En dat vrouwen zelf ook zoiets hebben van, nou ja, hè, ik ben toch niet gek. Het ligt toch niet aan mij, of ik stel me niet aan. Nee, het is echt heel serieus. Het is zelfs zo dat mijn man ooit zei van, er zijn ook vrouwen die op de eerste hulp terechtkomen met de overgang. Dat ik destijds nog dacht van, die denken dan met hyperventilatie of zo dat er iets ernstigs aan
0: is. Ja, dat ze hartklachten hebben of zo, ja.
1: Ja, maar dat blijkt dus ook daadwerkelijk. Je hart wordt ook minder beschermd. Door ook weer het oestrogeen wat bijna wegvalt. Dat ook hartklachten in die periode juist ook zeker aan de hand kunnen zijn. En vrouwen daadwerkelijk vanwege overgangsgerelateerde zaken op de eerste hulp terechtkomen.
0: Ja, nou zijn er ook heel veel, er verschijnen steeds meer boeken van vrouwen die in de overgang zijn of waren. Mm-hmm. Maar dan denk ik, al die schrijfsters kunnen gewoon allerlei verschillende soorten klachten hebben en dingen ervaren. Er bestaat toch niet zoiets als het boek der boeken over de overgang? Of misschien toch wel?
1: Nee, het kan bij
0: Want iedereen ervaart het ook heel verschillend, denk ik.
1: Ja, zeker. En het heeft er ook mee te maken van heel veel leefstijlelementen spelen een rol. Hè. Heb je een hele stressvolle baan? Ja, dat kan echt klachten wel erger maken. Hè. Want juist ontspanning en rust en tijd voor jezelf is een van de dingen die kunnen helpen. Er zijn mensen die somberheidsklachten hebben, depressies. En dat hoeft natuurlijk ook niet voor iedereen te zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is van, ik ervaar een bepaalde klachten. En dat je wel de relatie legt van, heeft dat wellicht met de overgang te maken? En je kan op het gebied van leefstijl veel doen. En zeker als je dan kijkt naar waar het dan hier om gaat. De gewrichtsklachten bijvoorbeeld. De pijn die je dan hebt. Nou, beweging blijft heel belangrijk. Want ja, je denkt, als ik pijn heb, ik blijf het liefst stilzitten. Maar daarmee maak je het wel ook wel weer erger. Want juist door te bewegen blijven je spieren, je gewrichten, zeg maar, soepel. En je spieren beschermen je juist natuurlijk ook als ze wat sterker worden. Wellicht ook met begeleiding van een fysiotherapeut bijvoorbeeld. Maar ook met voeding kan je het nodig te doen. Kunnen ook juist kleine ontstekentjes ontstaan in je lichaam. De oorzaak daarvan zal ik hier niet allemaal...
0: Nee. Want we zitten aardig tegen het einde aan. Gewoon doen wat jezelf, waar je je prettig bij voelt. Ja. Daphne, dank je wel voor al je uitleg. En graag tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Ja, tot de volgende keer weer. Dag.
0: En tot zover Eemland 1 Actueel. Om 12 uur wordt het programma herhaald. Maar alle radioprogramma's zijn sowieso terug te luisteren via onze site eemland1.nl. Na het nieuws Larry Koelewijn met Spakenburgs Goed tot 12 uur. En voor nu alvast een goed weekend. Ook namens technicus Kees Vierling. En graag tot de volgende uitzending.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburs goed.
1: Dua Lipa en Illusion ook. Crowded Housen, Don't Dream, It's Over.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburs goed voor donderdag 15 oktober 2026 op Eemland 1. Tot een uur of 12 sleep ik je mee door de werkochtend heen. En ik kreeg daarbij ondersteuning van onder andere Boudewijn de Groot. Maar ook van Fleetwood Mac, Nena en Kim Wilde. En ook van Fisher Z. Ja, typisch jaren 80 plaatje. Net aan. Een hit in 1980. We gaan hem zo meteen draaien voor je hier op jouw streekomroep Eemland 1.
2: Papa, koffie?
1: Ja, lijkt me goed plan. Lekker bakkie. Kun jij ondertussen genieten van goede muziek, leuke klanken en prettige deuntjes. Wat dacht je van deze? Van de Cornels uit 1993. Dit is 74, 75.

0: Fisher Z en So Long uit 1980.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, opeens is ze weg. Geen uitleg, geen afscheid. Een telefoon die onbeantwoord blijft. Ja, hij belt haar vrienden, maar niemand weet iets. Uiteindelijk huurt hij een privédetective in. En die vindt haar in Frankrijk, waar ze lachend bij iemand anders in de auto stapt. Ja, en dat komt keihard aan. Hij dwaalt door de straten, slaapt nauwelijks en vraagt de dokter maar om een slaapmiddel. En toch blijft die ene vraag knagen. Waarom zegt ze niet gewoon dat het voorbij is? So Long van Fisher Z klinkt opvallend energiek voor zo'n pijnlijk verhaal. Het nummer verschijnt in 1980 op het tweede album Going Deaf for a Living en past met zijn nerveuze ritme helemaal bij de new wave van die tijd. In Nederland bereikt het de 12e plaats in de top 40 en blijft het 8 weken genoteerd. We draaien ook nog Juste met Sam Harper samen Just a Little. Onderweg Nena samen met Kim Wilde, Anyplace, Anywhere, Anytime, na dat prachtige liedje van Zoe Levi samen met Snelle. Dit is X.

0: uit 2002. Any place, anywhere, anytime. Nena samen met Kim Wilde.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Zeker.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne gaat weer Russische energiedoelen aanvallen. President Zelensky zegt dat de aanvalspauze is afgelopen, omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt. President Trump kondigde zondag plotseling een bestand aan. Onrust gisteravond in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De bewoners zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met auto's. Vond in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De bewoners zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Na 12 jaar van uitstel is tussen Noord-Korea en

Ja, dat is lang geleden. We hebben ook muziek uit 1977. Ja, we gaan eventjes flink tijdreizen wat dat betreft. Ook Gala, Freed from Desire. Terug naar 1997.

0: Uit 1977, Fleetwood Mac en Go Your Own Way. We draaiden ook Freed From Desire uit 1997 van Gala. Dit is Eemland 1. Mijn naam is Larry Koelewijn. En tot een uur of 12 mag ik je meeslepen door de werkochtend heen. En dan dat doen we nu met een...
1: Drie hits uit één jaar.
0: Eemland 1. Een tijdreis. Jazeker, een tijdreis gaan we maken. Ja, ik heb het al verklapt. 1968, mocht je hem net aanzetten, dan is het een verrassing voor je. Nederland krijgt in 1968 zijn eerste metro. In Rotterdam stappen prinses Beatrix en prins Klaus in voor de openingsrit. En ook op school verandert er veel. De Mammoetwet brengt de MAVO, HAVO, het VWO en de brugklas. Ja, toen nieuwe fenomenen. In Amersfoort gaan de openbare en de katholieke leeszaal samen. En dat is een opvallende stap in een nog sterk verzuild Nederland. In Eemnes richten katholieke plattelandsjongeren hun eigen KJP-afdeling op. Prinses Beatrix en prins Klaus krijgen een tweede zoon. Friso wordt geboren in Utrecht. Op televisie klinkt voor het eerst de stem van meneer de Uil. De Fabeltjeskrant begint. Maar niet al het nieuws is vrolijk. Martin Luther King wordt vermoord in Amerika. En ook in Amersfoort komen mensen bijeen voor een herdenking in de markthal. En in Amsterdam opent Paradiso zijn deuren. Een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren en popmuziek, waar een hele generatie haar eigen geluid kan laten horen. 1968 in de tijdreis. Boudewijn de Groot, Als de rook om je hoofd is verdwenen. Ook Steppenwolf en Born to be Wild. En Simon & Garfunkel. Dit is Robinson.

weekje 1968. In de tijdreis Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen. Ja, die plaat verschijnt in 1968 als B-kant van Waterdrager. Dat slechts 2 weken in de top 40 staat en tot nummer 36 komt. Een paar jaar later, in 1972, komt het als eigen single op de 24e plaats met 4 weken in de lijst. Steppenwolf met Born to be Wild. Ja, in 1968 komt die plaat niet verder dan nummer 32, 4 weken in de top 40. En dan volgt in 1990 een comeback, natuurlijk door de serie Tour of Duty. En dan bereikt het de 4e plaats en staat deze 18 weken genoteerd. Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson uit de film The Graduate. In Nederland goed voor 11 weken top 40 en een 8e plaats. 3 keer 1968 in de tijdreis. Bezoekjes? Ja, je mag ze mailen. larry.kolewijn@eenland1.nl. Dit uur nog voor je Son Mieux en Can't Get Enough na Bente met Parachute.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: De nieuwe Nothing But Thieves, Number 5 heet die. En ook Blackbox draaide men met Strike It Up.
2: Goedemorgen.
1: Ja, aanbeland in het tweede uur van Spakenbeurs goed voor deze 15 oktober. 2026 op jouw streekomroep natuurlijk 1 land 1. Voor Baren, Soesterberg, Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk, Zevenhuizen, alles te boven de ronde daarnaast. Van harte welkom natuurlijk. En tot een uur of 12 trek ik je voort. Sleep ik je mee door de werkochtend heen. Aan je haren. Nee hoor. Nee, het is toch hopelijk wel vrijwillig dat je luistert, hè? Ja, nee. Ik bedoel, je mag hem gewoon uitzetten. Ik zeg helemaal niks. Ja, prima. Even goede vrienden. Boah, misschien iets minder. Maar toch, ik zou blijven, want ik heb op de gastenlijst nog Rednecks. Ja, in 1995 hadden ze een hit met Cotton Eye Joe, maar die gaan we niet draaien. Kunnen we ook alweer eens een keer doen. We gaan dat andere mooie liedje draaien, Wish You Were Here. We hebben Double Play met James Morrison. Muziek van Take That uit 1995. Ja, dat is dat ene mooie liedje. Never Forget gaan we zo meteen ook draaien. We hebben de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Kortom, heb ik nu genoeg redenen verteld om de radio gewoon te laten staan waar die staat? Dat dacht ik. Follow the sun.
3: Follow.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik heb niet zoveel nodig. Voor mij geen dure Rolls-Royce of een limousine. Ik hoef ook niet zo nodig met mijn kop in de roddelbladen. En waar ik al helemaal geen behoefte aan heb, zijn mensen die me vertellen wat ik wel en wat ik niet moet doen. Eigenlijk heb ik maar één ding nodig. Nee, ik kan makkelijk zonder telefoon, zonder gas, zonder licht. Maak je geen zorgen over mij. Ook zonder al die dingen kan ik me heel goed redden. En denk maar niet dat ik mijn huis uit word gezet omdat ik mijn huur weer eens niet heb betaald. Daar hoef je me echt niet aan te herinneren, dat is niet nodig. Maar het enige wat ik wel nodig heb, dat ben jij. Zo simpel is het eigenlijk. Ik kan gewoon niet zonder jou. We horen nu eenmaal bij elkaar. Net als een piloot bij een vliegtuig of een bal op het voetbalveld. Zoals een keu hoort bij een biljart. Zo hoor ik bij jou. En maak je geen zorgen. Je hoeft me niet te overladen met complimentjes omdat ik zo goed voor je ben. Ik red me wel. Mij hoef je niet in de watten te leggen. Dat zou ik weigeren, omdat ik dat gewoon niet nodig heb. Er is maar één ding dat ik nodig heb. En dat ben jij.

0: Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal Paul Carrack en I Need You uit 1983. We draaiden ook Prince en Dinner with Dolores uit 1996. En ook Xavier Root en Follow the Sun. Ja.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, dat is het, inderdaad. We gaan terug naar 15 oktober 1902. Ik krijg trouwens vandaag twee historische feitjes van me. Het is feest in Amersfoort op 15 oktober 1902. Het nieuwe station, ontworpen door architect Dirk Margadant, wordt feestelijk geopend. Het gebouw is dan al enige tijd in gebruik en vervangt verschillende oudere stations. Niet iedereen is enthousiast, want het nieuwe station ligt een stuk verder van de binnenstad af. Ja, en dan 64 jaar later, op 15 oktober 1966, gebeurt er ook iets bijzonders, maar dan in Eemdijk. Daar legt J. Huygen de eerste steen voor de nieuwe Vaartkerk. De gereformeerde kerk spaart jarenlang voor een permanent kerkgebouw. En om de bouw mogelijk te maken worden zelfs buiten Eemdijk collectes gehouden. Het ontwerp valt op door de driehoekige vormen die verwijzen naar de drie eenheid. Ja, twee historische feitjes kreeg je vandaag. Twee voor de prijs van één. Dit is Eemland 1 met Spakenburgers goed tot een uur of 12 op jouw radio. Met muziek van Take That zometeen, Never Forget. Maar eerst Ed Sheeran, dit is Camera. You should see.

0: Prachtig liedje uit 1995. Take That was dat met Never Forget.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne gaat weer Russische energiedoelen aanvallen. President Zelensky zegt dat de aanvalspauze is afgelopen, omdat Rusland zich niet aan de afspraken houdt. President Trump kondigde zondag plotseling een bestand aan. Onrust gisteravond in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De bewoners zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Na 12 jaar van uitstel is tussen Noord-Korea en China een nieuwe brug geopend. Die brug is al lang klaar, maar Noord-Korea lag dwars bij de aansluiting op de weg. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks Rednecks en Wish You Were Here uit 1995. We hebben twee platen van James Morrison, want die zit in dobbelplay. De nieuwe Martin Garrix. Maar we gaan eerst terug naar 1986 met A-ha. The Sun Always Shines on TV.

0: in Double Play.
1: Ja, daar is het tijd voor inderdaad. Niet voordat ik heb verteld dat we Rednecks draaiden met Wish You Were Here. Ja, even voor de volledigheid natuurlijk. Ja, met zijn rauwe, soulvolle stem klinkt James Morrison in 2006 alsof hij al jaren meedraait. Toch is de Britse zanger dan pas 22. Zijn jeugd is niet makkelijk, maar muziek biedt hem een uitweg. Hij schrijft zijn eigen nummers en breekt door met You Give Me Something. Zijn debuutalbum Undiscovered schiet in Engeland meteen naar de eerste plaats. Met daarop Wonderful World, dat een stuk vrolijk klinkt dan de tekst. Het gaat over iemand die weet hoe mooi de wereld kan zijn, maar dat zonder zijn geliefde nauwelijks kan voelen. En dan The Pieces Don't Fit Anymore gaat over een relatie waarin je alles probeert om bij elkaar te blijven, maar merkt dat het simpelweg niet meer werkt. James Morrison in Double Play.

Wonderful World van James Morrison. Ja, het was dubbelplay, dus we hadden er inderdaad nog één van James Morrison. En dat was The Pieces Don't Fit Anymore. En ik wou denken dat dat over puzzelen ging. Bleek over iets heel anders te gaan. Ja, hey, verzoekjes voor dubbelplay. Ja, gekheid natuurlijk, hè. Verzoekjes voor dubbelplay. Dat mag, natuurlijk. Larry.koelewijn@eemland1.nl Larry.koelewijn@eemland1.nl Twee platen van één artiest. Ik heb er nog twee voor je voor deze donderdag. Morgen is het vrijdag. Doen we weer een nieuwe poging. Dus om 9:50 hoop ik er dan gewoon weer te zijn voor een nieuwe editie van Spakenburg is goed. Plaatje achter met Phil Collins, Can't Stop Loving You en de nieuwe Martin Garrix, This Dream of You. Veel plezier met Eemland 1 actueel straks en graag tot later. Hoi.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Donderdag 15 oktober is het. Welkom bij 1Land1 Actueel. En wat bieden wij u in dit uurtje radio? Nou, bunschotenaar Peter Kok en zijn vrouw zijn een van de homies steungezinnen. En hij legt uit wat dat betekent. Straks ook een gesprek met de secretaris van Weidevogel Werkgroep De Maro uit Soest. Uiteraard over de bescherming van de weidevogels, maar ook over hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Rond 9:30 dan horen we van onze vaste weerman Klaas Bijker wat het qua weer gaat worden vanaf morgen. Vandaag nog mooi, maar daarna weet ik het niet hoor. En dan worden vandaag in Baren voor de eerste keer mantelzorglintjes uitgereikt door de gemeente en door Pit Baren. En tot slot is het zondag Wereldmenopauzedag. Dit jaar met als thema chronische pijn bij vrouwen in de overgang. En daarover praat ik met leefstijlcoach en hormoonspecialist Daphne Blankenstein. En dan is er natuurlijk nog de muziek. En daarmee beginnen we.
1: Dit is het programma 1Land1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, als je het nou over een hit uit de jaren 80 hebt, nou, dit was een hele stevige hit. London Beat was dat en I've Been Thinking About You. En in diezelfde jaren 80 stond hij nummer 1 in de top 40, 16 weken lang. Dat was toen ook al zo, soms. Niet ieder kind krijgt thuis altijd de aandacht die het nodig heeft. Door ziekte, overbelasting of de intensieve zorg voor een ander gezinslid kunnen ouders tijdelijk soms wat minder ruimte hebben. En mentaal gezien dan bedoel ik. Homies Steungezin, dat is een initiatief van Stichting Present Eemland. En zij koppelen deze kinderen aan vrijwilligers die één middag of een dagdeel per week tijd voor hen vrijmaken. Nou, twee van die vrijwilligers zijn bundschotenaar Peter Kok en zijn vrouw Lisette. Peter, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, het initiatief bestaat nu 8 jaar, las ik. En jaarlijks ontstaan er wel zo'n 60 nieuwe matches. Dat is heel erg mooi. Waarom hebben jij en je vrouw daarvoor gekozen? Jullie doen het nu 3,5 jaar, begreep ik.
1: Wij doen het inderdaad al enige tijd. Het is 5 jaar. 5 jaar geleden hebben wij onze eerste match gehad. En voor ons was het toen eigenlijk de reden. We hebben tijd en ruimte over in ons hart, in ons huis. Om wat voor een ander te betekenen.
0: Ja, met name ruimte in je hart. Hè? Dat is toch heel belangrijk. Zeker omdat het om kinderen gaat.
1: Ja,
0: maar
1: absoluut.
0: Jij kan nu zeggen van ja, wij wilden dit toen. Hè? Ruimte in hart en huis. Maar voordat echt die eerste match ontstond, daar is best denk ik wel wat aan vooraf gegaan. Screening, ontmoeting met de ouders. Hoe is dat gegaan? Wat moesten jullie daarvoor doen?
1: Het belangrijkste was eigenlijk het screeningsgesprek wat we met de coördinator van Stichting Present gehad hebben. Die vraagt best wel goed door van hoe zitten jullie in het leven? Wat vinden jullie belangrijk? Wat past bij jullie? Je kunt denken, wil je een jongen, meisje? Welke leeftijdscategorie? Nou, nog meer van dat soort vragen. Daaruit ontstaat dan een bepaald profiel. En met dat profiel gaan zij kijken in de database die ze hebben van hulpvragers, van wat zou een potentiële match kunnen zijn. Nou, op het moment dat zij iets potentieels gevonden hebben, informeren ze ons erover. Worden we gevraagd om een voorstelbrief te schrijven, een anonieme voorstelbrief aan de hulpvrager. En je krijgt er dus wel wat kenmerken van, zou ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En als de hulpvrager daar ook positief op reageert, organiseren zij een matchingsgesprek waarin je dus met hulpaanbieder en hulpvrager bij elkaar om tafel zit. Vaak met de hulpverlening vanuit de hulpvrager en de coördinator van Present erbij. Ja, en dan ontstaat daar een gesprek om te kijken van kan het wat worden? Nou, daarin worden afspraken gemaakt. Je hebt een bedenktijd van een paar dagen van, hey, vinden we iets? Dus je hebt altijd nog de mogelijkheid.
0: Van beide kanten, hè? Bedenktijd,
1: van
0: neem
1: beide
0: ik aan.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Absoluut. En wij hebben bijvoorbeeld ook 2 matchingsgesprekken gehad waarvan wij zeiden van, nou, het klinkt goed, wees welkom. Dat toch vanuit de andere kant is gezegd, ja, we voelen ons er niet goed bij of nou, wat voor redenen ze ook hebben. Dat is helemaal niet van belang. Dus je kan ook altijd nog na dat gesprek aangeven van, het voelt niet goed. Nou, we hebben altijd gezegd, het waren goede gesprekken, wees welkom. Ja, en er kunnen hele mooie trajecten uit ontstaan. 5 jaar geleden is ons eerste matchingsgesprek geweest. Stichting Present zit er dan 1 jaar in de begeleiding. En na 1 jaar stapt Present eruit. Dan heb je als hulpaanbieder, maar ook als hulpvrager de mogelijkheid om ook weer te zeggen van, hey, we stoppen ermee of we gaan ermee door. Nou, in dit geval zijn we er beide mee doorgegaan. Ja, en deze jonge dames is inmiddels 17, komt dus al 5 jaar bij ons over de vloer.
0: Maar geweldig, geweldig, ja. Voor beide kanten. Ja, want dat las ik ook. 90% van de matches blijft eigenlijk bestaan nadat de officiële begeleiding is gestopt. Dat is toch heel mooi om te horen. Dan is het zeker een goede match geweest.
1: Ja, ja. Dat is onze ervaring ook. Hè. Op dit moment loopt er ook een tweede traject bij ons. Dat is verleden maand afgesloten. Dus we zitten er nu 13 maanden in. En dus na 1 jaar staat Present eruit. Dat is een alleenstaande moeder met een jong kind van 2 jaar. Die komt 1 dag in de week bij ons over de vloer. Ja, moeder gaf in het eindevaluatie ook aan van ja, ik zie Peter en Lisette als onderdeel van mijn netwerk. Ik heb er ook vertrouwen in. Dus zo ontstaat iets. En ze weet dat ze altijd met die kleine bij ons terecht kan.
0: Ja, maar mooi.
1: Ook voor haarzelf. Het is een alleenstaande moeder. Er komt er best wat op je af. Ze weet ons inmiddels ook te vinden voor gewoon ja, praktische vragen. Hè. Een ervaring op de speelzaal, een ervaring op het consultatiebureau, ervaring op de werk. Ze is aan het reïntegreren. Nou ja, dat ontstaat gewoon natuurlijk.
0: Ja, heel mooi. Ja, je zegt dat ontstaat natuurlijk. En zo ook de verhouding tussen jullie en het kind wat jullie steunen dan. Dat is een kwestie van vertrouwen opbouwen. Zijn de kinderen van de matches ook open geworden naar jullie? Dat zal in het begin misschien niet zo geweest zijn, maar nu?
1: Ja, in het begin moet je zeker werken aan die band. Dat moet je ook wel enigszins aanvoelen. En bij die kleine van 2 jaar is dat wat lastiger. Maar met name dat meisje van 17, die was 12 toen ze bij ons kwam. Om een reële reden ben ik het eerste half jaar wat op de achtergrond gebleven. Mm-hmm. Heeft mevrouw vooral geïnvesteerd in het contact. Maar nu inmiddels hoor ik er, zou ik maar zeggen, volledig bij en weet ze mij ook te vinden. Dus heel simpel, 2 maanden geleden heb ik haar fietsband geplakt omdat die lek was.
0: Ja.
1: Dan weet ze me te vinden, belt ze me op van joh, ik heb een lekke band. Thuis kan het niet georganiseerd worden. Ik zeg, kom maar hier, ik plak die band voor je. Dus dat is wel een traject wat moet groeien. Maar als je zelf open bent en transparant en duidelijk, ja, dan loopt het haast wel vanzelf, is onze ervaring.
0: Ja, wat voor gevoel geeft het jullie zelf nu na al die jaren?
1: Enorm veel voldoening. Dat je iets in het leven van een jongere of zo'n kleinkind kan betekenen. Maar het meest bijzondere vind ik, zonder Stichting Present waren wij deze mensen niet op het spoor gekomen of tegengekomen. En ja, dat maakt ons het meest blij dat je dus via zo'n stichting toch in contact komt met andere mensen en voor die mensen wat kan betekenen.
0: Ja, heel mooi.
1: En
0: ja,
1: het stichting is niet alleen voor die kinderen zelf, maar het is dus ook voor ouders in beide gevallen bijvoorbeeld. Ja.
0: Het is Stichting Present Eemland. Daar is dit een onderdeel van. Als er nou mensen luisteren die denken van goh, misschien is dat wel wat voor ons. Kunnen zij altijd via de site contact leggen met Stichting Present Eemland. En dan komen ze vanzelf bij die homies steungezinnen terecht.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het heel fijn dat jij daar even over wilde praten. En fijn dat het ook allemaal zo goed gelopen is en nog steeds loopt. Zonder dat het officiële begeleiding is. Dat is gewoon prachtig om te horen.
1: Dat is heel belangrijk om te melden. Hè? We zijn geen hulpverleners. Het is gewoon volledig vrijwillig.
0: Ja.
1: Het is gewoon, als zou maar zeggen, buren. Mensen steunen in de omgeving.
0: Maar oh zo belangrijk. Peter, dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: Wauw, uit de film The Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Nou, bijna iedereen kent dat. Jack en Elwood waren dat. En op de background hoorde u Patty Austin. Weidevogels zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Maar hun bescherming vraagt om veel aandacht en misschien nog wel meer inzet. Ook in de omgeving van Soest wordt gewerkt aan het behoud van deze vogels. Weidevogelwerkgroep De Maro uit Soest is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen bij het opsporen en beschermen van nesten van weidevogels. Aan de telefoon Wilhelm Bos en hij is secretaris van de werkgroep. Wilhelm, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik dacht, jullie zijn nu al op zoek naar vrijwilligers, maar eigenlijk is het pas in het voorjaar dat jullie het veld ingaan en dat er een basiscursus is. Zo heb ik gelezen. Waarom willen jullie nu al nieuwe vrijwilligers? Is die voorbereiding voor vrijwilligers wat uitgebreid?
1: Nou ja, eigenlijk doen we dat het hele jaar. Vrijwilligers die we nu hebben, dat zijn over het algemeen wat oudere mensen. Omdat die vroeger in de jeugd hebben geleerd om nesten te zoeken, zeg maar. Sorry. En ja, die vallen de een naar de ander weg. Het zij door een heup die slecht is of wat dan ook. En wij zijn eigenlijk continu het hele jaar door op zoek naar nieuwe mensen die mensen kunnen vervangen. En dat blijkt wel een moeilijke taak, omdat de huidige jeugd loopt niet meer in het land en leert dat ook niet meer. Dus als je vrijwilligers krijgt, dus dat zijn over het algemeen mensen die ja, actief in de polder willen bezig zijn, dan blijft dat nog steeds een moeilijk verhaal, omdat het gewoon niet zomaar is te leren. Er is weliswaar een basiscursus en een gevorderde cursus van Landschap Erfgoed Utrecht, waarvan wij gebruik maken. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je dan ook meteen kunt. Dus je hebt altijd ook mensen nodig die met hun meegaan het veld in, om het zo te kunnen leren, zeg maar.
0: Ja, want jij zegt het veld ingaan. Wat betekent precies het veld ingaan? Want om hoeveel veld gaat dat rondom Soest?
1: Nou, het gaat niet zozeer wat betreft de Maro rondom Soest, alhoewel we er wel een klein stukje daar bij hebben. Wij hebben een groot gedeelte rondom Bunschoten. Er is nog een tweede werkgroep, volgwerkgroep het Gooi. Die zitten voornamelijk aan de andere kant van de Eem richting Eemnes. Mm-hmm. En in Soest zijn er een aantal boeren die geen vrijwilligers hebben tot op heden. En men heeft aan de Maro gevraagd van, jongens, zouden jullie die dat stukje erbij willen hebben? Maar de Eemlandpolder betreft ongeveer 3500 hectare. Waarvan collectief Eemland, wat een collectief is van 100 boeren, die hebben daar beheer liggen op ongeveer 3000 hectare. En die vragen dus aan de werkgroepen van, goh, hebben jullie mensen om daar de nesten op te sporen, stokken erbij te zetten, zodat de boer weet dat daar een nest zit, zodat hij eromheen kan maaien.
0: Dat vragen de boeren dus zelf van jullie. Doen de boeren daar zelf ook iets aan, voordat ze met die velden beginnen met machines en dingen? Of vragen ze echt altijd jullie om dat te doen en op te sporen?
1: Als ze bij ons, als we bij Collectief Eemland een contract hebben, dan vraagt Collectief Eemland aan de weidevogelwerkgroep, goh, hebben jullie mensen om daar te gaan lopen? Mm-hmm. De boeren zelf doen soms ook aan nesten zoeken, maar die kunnen het niet altijd. De ene is hartstikke handig en de andere kant helemaal niet. Maar sowieso zijn ze natuurlijk in die periode hartstikke druk. Dus hebben ze niet de tijd om eventjes lekker het veld in te gaan, om daar een beetje nesten te gaan opsporen. Dat lukt over het algemeen niet. En de vrijwilligers vinden dat leuk, uiteraard. En die doen dat graag.
0: Ja, want ik zat te denken toen ik het aan het voorbereiden was gisteren, van je hebt altijd toestemming nodig van de boeren, want het zijn hun landerijen, zeg maar. Ja. Gebeurt het ook wel dat boeren jullie eigenlijk heel lastig vinden? Zij willen gewoon hup met die trekker gaan of met wat het dan ook is over die velden heen. Vinden ze jullie soms lastig? Hoe is die samenwerking tussen zeg maar vogelwerkgroepen, weidevogelwerkgroepen en boeren?
1: Gelukkig vinden ze ons niet lastig, dat zou niet best zijn.
0: Nee, maar dat zat ik dus me af te vragen, inderdaad.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar sterker nog, ze vinden het erg fijn dat ieder nest wat wij vinden, daar krijgen ze vanuit het collectief een redelijke vergoeding voor. En behalve dat zijn ze over het algemeen in Eemland heel erg gemotiveerd om die nesten te beschermen. Niemand wil zomaar over eieren heen rijden of over jonge kuikens zijn.
0: Nee.
1: Dus al die boeren werken eigenlijk heel erg goed mee. En dat is ook een van de redenen waardoor het in Nederland heel erg goed gaat.
0: Goed
1: met de
0: en goed geregeld ook is. Want ja. Met hoeveel zijn jullie? Heb je, laten we zeggen, voor het komend voorjaar, hè, als die nesten weer opgezocht gaan worden, heb jij genoeg vrijwilligers?
1: Nee, nooit.
0: Nooit, hè?
1: Nee,
0: want
1: nee,
0: hoeveel
1: nee,
0: mensen zou je er wel bij willen hebben? Ja, is dat in tientallen, 20, 30?
1: Nee, kijk, aan de ene kant willen we heel graag mensen erbij hebben. En dan praat je over enkele per jaar. Aan de andere kant moet je mensen hebben die hun gaan opleiden. Want die,
0: ja, dat is waar.
1: Die cursus van Leu is heel erg leuk, maar dat is theorie. En je leert het eigenlijk pas in het veld. Kijk, theorie is leuk, dan leer je wat een kiewiet is en alle andere weidevogels en hoe de eieren eruit zien en het gedrag en dat soort zaken. Maar in het veld leer je pas echt nesten zoeken. En dat moet worden gedaan door een ervaren zoeker. En daar hebben we niet zo heel veel van die dat willen.
0: Want wat moet je kunnen, aan welke voorwaarden moet je voldoen om bij jullie club te komen bijvoorbeeld? Moet je verstand hebben van, of kun je ook met nul kennis helemaal opgeleid worden?
1: In principe kun je met nul kennis, omdat je dan leert wat een kiewiet is en noem maar op. Maar het is ook wel erg handig als je al wat kennis hebt.
0: Ja.
1: Hè? Dat lijkt me duidelijk.
0: Je had het over een kiewiet. Wat me dan meteen te binnen schiet. Heb jij ooit wel eens een eerste kiewietzij gevonden?
1: Ja, zeker. Maar dat is heel lang geleden.
0: Oké. Want tegenwoordig mag je dat niet meer. Vroeger werd dat dan aangeboden aan, weet ik veel, de commissaris van de koningin of zo. Maar je mag ze niet meer weghalen of zo, hè?
1: Nee, je mag ze zeker niet meer. Al jaren niet meer. Vroeger had ik wel eens een
0: eerste. Maar je hebt dus wel eens de eerste gehad. Dat je in de krant kwam en zo met een foto. Met dat ei.
1: Toevallig afgelopen jaar nog, maar in mijn jeugd heb ik ooit eentje aangeboden aan de burgemeester van Bunschoten. En dan kom je inderdaad in de krant. Afgelopen jaar was ik de eerste van de provincie Utrecht. En dan komen ze van Landschapserfgoed Utrecht en dan krijg je een oorkonde en een kiewiezijtje op een standaard. En dan kom je op de website te staan. Ze hebben bij Landschapserfgoed Utrecht hebben ze een website waarbij alle eerste legsters van de verschillende weidevogels op de site komen te staan.
0: Ja, wat vind jij zelf de meest bijzondere weidevogel? Voor jou persoonlijk?
1: Voor mij persoonlijk, ja, weet je.
0: Of vind je ze allemaal even mooi, prachtig?
1: Kijk,
0: bijzonder.
1: De Ruut is natuurlijk een nationale vogel. Dus dat is wel altijd heel erg mooi. En zeker om ze ook te vinden, zijn het gewoon hele moeilijke nesten. Mm-hmm. De tuurluur is nog ietsje moeilijker. Het is een klein vogeltje en heeft een nestje heel diep in het gras. Dus dat is altijd heel erg leuk om te vinden. Wat wij heel weinig hebben zijn kluten. Dat is dan helemaal speciaal als je er daar één of twee nestjes van kunt vinden. Maar die hebben we niet zoveel in de polder.
0: Nee.
1: Maar de gruto is altijd wel weer heel erg fijn als je die vindt. Nou, jongens, we hebben toch weer een gruto kunnen vinden. En,
0: ja, mooi is dat, hè? Ja.
1: En de schermen, ja.
0: Mensen die geïnteresseerd zijn om er meer over te weten, waar kunnen die zich eventueel melden? Hebben jullie een site?
1: Ze kunnen zich sowieso melden bij de Marel. Dat is info@de-marel.nl.
0: Ja.
1: Daar komen wij mee terecht en dan gaan wij contact opnemen met hun. En dan gaan we kijken of ze zich kunnen aansluiten bij de basiscursus van Landschapserfgoed Utrecht. Zodat ze in ieder geval theorie kunnen leren. Eventueel de vervolgcursus, waarin ook nog een stukje praktijk is. En dan moeten we ze zien te koppelen aan een vrijwilliger. Maar ja, dan is het wel zo dat als wij, zoals een paar jaar terug, in één keer door een actie van iemand op een website 10 mensen krijgen, dan wordt het heel erg.
0: Dan wordt het ook nog lastig, ja.
1: Ja, dat wordt echt heel erg moeilijk om die mensen dan.
0: Nou ja.
1: En dan kun je ze niet begeleiden en dan worden ze teleurgesteld van, jongens, ik had zo graag iets willen doen en het lukt niet. Ja, dat vind ik dan ook weer jammer.
0: Ja. Nou, Wilhelm, ik hoop dat de mensen die zich daar aanmelden, dat die sowieso al een stukje op weg zijn doordat ze de vogels kunnen herkennen. Dat is al een heel stuk. Ik dank jou heel erg en ik wens jou een hele mooie tijd weer als jullie straks het veld op gaan. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Fijne dag.

0: De allernieuwste van Suzanne en Freek, Pijnstiller. Van niets zomaar naar nummer 1 in de top 40.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kan met recht vandaag nog zeggen goedemorgen, want het wordt vandaag nog een hele mooie dag volgens mij.
2: Jazeker. Niet al te veel wind uit de zuidelijke richting. Temperaturen misschien nog net geen 20 graden. Maar in de bouwde kommen van de steden en dorpen wel hoor. En wat hoge bewolking. Dus de zon is niet helemaal... schijnt niet met volle kracht. Die schijnt door wat hoge.
0: Nee, maar die warmte is wel lekker. Dus mocht je thuis zijn en niet hoeven te werken, gewoon vooral naar buiten gaan vanmiddag.
2: Ja,
0: natuurlijk. Wat gebeurt er vanaf morgen?
2: Ja, morgen hebben we ook nog een halve mooie dag. Hoor.
0: Oh.
2: Voordat het regengebied komt. Het is niet een verregende dag. Tot aan de middag is het nog steeds lekker warm. Voor een graad of 18. En dan komt er een regengebied opzetten. En de wind is morgen nog zuid. En na het regengebied is de wind noord. Een totaal andere richting.
0: Ja, dus en dan zakt de temperatuur denk ik heel erg.
2: De temperatuur, ja. Want we zitten op 18 graden. En de volgende dag zitten we op 13. En de dag erop op 12 graden.
0: Zo.
2: Dus ja. Ja, nog niet onder de 10. En de nachten, het is te bewolkt. Het zou ook een koude nacht kunnen worden. Ik denk dat het daar te bewolkt voor is met die noordelijke wind. Er zijn dan ook nog wat buitjes in die koude lucht. Vooral zaterdag en maandag ook nog een enkel buitje. En ik denk dat het daar te bewolkt voor is met die noordelijke wind. Er zijn dan ook nog wat buitjes in die koude lucht, vooral zaterdag. En maandag ook nog een enkel buitje. En de wind neemt ook wel wat toe. Dus dat is een koude noordoost

0: Nu loopt de temperatuur weer wat op, maar niet tot die waarde die we vandaag hebben.
1: Oh, ik wou bijna zeggen, gaan we dan weer richting de 20? Nee, ergens houdt het een keer op, hè?
0: Ja. En dan kan er ook wat lichte regen vallen, maar dat is allemaal wat verder.
1: Ja, precies. Dat zijn al die slagen weer om de arm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus vandaag genieten van een hele mooie dag met weinig wind en toch wel aardig wat zon. Morgen wordt ons nog een halve mooie dag gegund en daarna... brengt een regengebied totaal ander weer met zich mee. Met een wind die uit tegenovergestelde richting komt.
1: Ja, en windkracht? 4, 5, 6?
0: Wat zeg je?
1: Windkracht?
0: Nee, dat is gewoon
1: dat
0: matig. Nee. Het gaat niet stormen of heel hard waaien.
1: Ja, ik hou van storm.
0: Ja.
1: Geen orkanen later... hoor, maar een windkrachtje 6 vind ik heerlijk.
0: Maar de windkracht 6 is krachtige wind, hoor.
1: Ja, dat weet ik, maar ik hou daarvan.
0: Jawel, maar storm is windkracht 9.
1: Ja, precies. Nou, ik heb een keer aan de kust, per ongeluk, had ik een keer iets geboekt een paar jaar geleden. En je weet dan niet wat voor weer het is. Toen was het geloof ik windkracht 9 of 10. Oh, geweldig was dat.
0: Ja. Dat is vooral aan het strand kun je dan mooie dingen meemaken.
1: Nou, zeker.
0: Prachtige brandingen en zo,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker. Ja. Maar vanaf morgenmiddag wel af en toe maar de paraplu mee, denk ik?
0: Als
1: je op pad gaat?
0: Nee, het is lichte regen, dus er valt iets van 1/10 tot 1/15 millimeter per uur. Dus
1: dat is niet noemenswaard.
0: Nee, ik trek er geen regenkleding voor aan. Nee, dan moet
1: nee
0: echt
1: maar
0: regenen.
1: Nou, een paraplu is geen... Je trekt je Zuidwesten niet aan.
0: Er zijn wel mensen die altijd regent en het paraplu tevoorschijn komt. Maar bij mij moet het toch echt flink wat voorstellen.
1: Ja, precies. Ja. Je hebt ook nog een capuchon. Nou, Klaas, we doen het er voorlopig mee. Morgenochtend om 9:30 horen de collega's jou weer. En wat ons betreft graag alvast een heel fijn weekend.
0: Ja, dankjewel.
1: Dag Klaas.
0: Dag.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Je gaat bijna fluisteren daarvan. De Eagles waren dat. En Desperado. Vandaag, donderdag 15 oktober, gaat bij de gemeente Baren en Pit Baren de boeken in als eerste uitreiking van mantelzorglintjes. Op die manier willen zij mantelzorgers bedanken voor hun inzet en laten zien hoe waardevol hun zorg voor een ander is. Aan de telefoon Gul Dolap. Zij is mantelzorgconsulent bij Pit Baren. Gul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, naar mijn idee is er wel elk jaar aandacht voor mantelzorgers, maar kennelijk was dat dan op andere manieren.
1: Zeker, er is ieder jaar wel aandacht voor mantelzorgers. Dat in het teken van dat ze gezien en gehoord worden. Er wordt ieder jaar bij alle gemeentes een mantelzorgwaardering uitgereikt, compliment uitgereikt. En de dag van de mantelzorg op 10 november is ook de dag dat mantelzorgers ook aandacht krijgen en in het zonnetje gezet worden. Maar met het lintje wat sinds kort uitgereikt wordt, ook landelijk, ja, willen we de mantelzorgers meer in het zonnetje zetten. Ja. En ze het teken geven van, we zien je, we horen je. Je staat er niet alleen voor en we waarderen het enorme werk wat je verricht. Ja, maar wat voor veel mantelzorgers vanzelfsprekend is, maar dat is het eigenlijk niet.
0: Nee, prima. Maar het is een mantelzorglintje, hè?
1: Het is een mantelzorglintje.
0: Is dat nou net zo gegaan als bij de koninklijke onderscheidingen, dat je iemand kunt voordragen om zo'n lintje te krijgen? Weten ze bijvoorbeeld dat ze er eentje krijgen, de mensen waar het om gaat?
1: Nee, bij ons is het, gaat het zo dat iedere geregistreerde mantelzorger bij Pit Baren krijgt een lintje van 8 jaar tot 100 jaar. Dus iedere mantelzorger die geregistreerd staat krijgt naast de mantelzorgcompliment een lintje.
0: Wauw, en om hoeveel mensen gaat het vandaag? Dat zijn dan heel veel lintjes, volgens mij.
1: Wij reiken het in drie etappes voor de volwassen mantelzorgers. En drie etappes worden voor de jonge mantelzorgers uitgereikt. Vandaag komt de wethouder de eerste paar lintjes uitreiken. En in totaal hebben wij in Baren hebben we tegen de 400 mantelzorgers geregistreerd. En tegen de 80 jonge mantelzorgers geregistreerd.
0: Ja, wat kun je omschrijven? Wat is een mantelzorger nou precies?
1: Een mantelzorger is iemand. En eigenlijk is dat ook niet echt bekend bij mensen. Omdat het vanzelfsprekend lijkt als je een dierbare hebt die ernstig ziek is, die zorgbehoevend is, dat je die dan gaat zorgen. Dat je er klaar staat, dat je de medicatie geeft. Naar het ziekenhuis, naar de huisarts brengt. Dag en nacht er staan voor je dierbaren.
0: Ja, zonder te beseffen dat je eigenlijk een mantelzorger bent.
1: Zonder te beseffen dat je eigenlijk een mantelzorger bent. En met dit lintje willen we daar ook gewoon meer aandacht voor vragen, dat mensen bewust worden van het feit dat als je een dierbare hebt die ernstig ziek is en zorgbehoevend is en jij ervoor bent, meer dan 8 uur per week, dan ben je een mantelzorger. En dan verdien je een lintje, een mantelzorgwaarderingsbon is het meestal. Maar daarnaast dat wij als Pit Baren zijnde er ook voor je zijn.
0: Ja, ze kunnen ergens terecht met de vragen die ze hebben. Want het is fantastisch dat zoveel mensen dit doen, dat er zoveel mantelzorgers zijn. Maar tot welk punt kun je mantelzorgen voordat die zorg eigenlijk beter door een professionele zorgmedewerker moet worden gedaan? Is daar een soort lijn in? Of ja, hoe werkt dat? Want je kunt mantelzorgen, maar sommige dingen gaan op een gegeven moment niet meer. Dan moet je echt, ja, echt een zorgmedewerker hebben. Hoe zit dat?
1: Nou, daar kan je gewoon ook even kijken. Vanuit Pit kan dan ook even gekeken worden van wat zijn de mogelijkheden. Je kan zorg aan huis, een thuiszorgorganisatie inschakelen, een soort buurtzorg die dan komt voor alle verpleging, voor de zorg aan het bed, kan geregeld worden. Maar als iemand naar een verzorgingshuis gaat, omdat het thuis gewoon echt niet meer gaat, dan blijven vaak de dierbaren nog steeds als mantelzorger, die iedere dag naar het verzorgingshuis gaan.
0: Klopt.
1: Die iedere dag ondersteuning bieden, ervoor zijn. En ook dat is mantelzorg. Mantelzorg is eigenlijk pas op het moment dat je dierbare er niet meer is.
0: Ja.
1: En dan komen de mantelzorgers vaak in een rouwproces terecht, wat ook heel lang kan duren.
0: Ja.
1: Waar ze dan ook weer ondersteuning voor nodig hebben.
0: Ja, zeker. Er zit een hele hoop aan vast aan die mantelzorg. Eventjes over vandaag. Het gaat om 1 uur gebeuren. Hoe gaat die middag eruit zien? Is het alleen voor genodigden trouwens?
1: Wat ik net eerder zei, we doen het in verschillende etappes, omdat we 400 mantelzorgers hebben. Mm-hmm. Bijna 400 mantelzorgers. En de mensen van vandaag, die zijn uitgenodigd.
0: Mm-hmm.
1: En om 1:30 komt onze wethouder Anne Sterenberg. Die gaat de eerste paar mantelzorglintjes uitreiken, samen met de mantelzorgcompliment.
0: Heel mooi. Denk je dat dit een soort jaarlijkse traditie gaat worden, de mantelzorglintjes? Ik vind het wel iets heel moois, hoor.
1: Het is iets heel moois. Zeker de mantelzorgcompliment, waar we de overheid enorm voor dankbaar zijn. Maar met zo'n lintje willen we ze gewoon echt nog eens extra in het zonnetje zetten. Want zij zetten gewoon echt hun hele leven opzij om er voor de dierbaren te zijn. En we hopen ook met dit lintje dat er meer bekendheid wordt gecreëerd onder mensen die zich inzetten voor een dierbare. Dat ze dan ook denken van, hey, maar ik zorg ook voor mijn vader, voor mijn moeder, voor mijn ernstig zieke kind. Of buurman, buurvrouw zien we ook heel veel in Baren. Dan ben ik eigenlijk ook een mantelzorger. Ik heb ook wel vragen. Of ik sta er soms alleen voor. Waar kan ik dan terecht? En daarmee willen we dan ook eventjes laten zien, wij van Pit Baren zijn er voor jullie. Jullie staan er niet alleen voor. Kom met je vragen. Wij gaan even kijken of we daar een oplossing voor hebben.
0: Heel mooi. Nou, ik wens jullie een hele mooie middag. En ook al die mantelzorgers die hem nog gaan krijgen, gefeliciteerd. Jullie verdienen het absoluut. Door zoveel zorg te bieden eigenlijk aan familie of vrienden. En ik vind het een heel mooi initiatief. Dankjewel, Gul.
1: Jullie bedankt. Fijne dag.

0: Ja, Gerard Cox, 1973 was dat. Toen stond hij nummer 1 in de top 40 met Het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, kennelijk, zoals Klaas Bijker zei, na vandaag of morgenochtend is dat ook echt zo. Zondag 18 oktober is het Wereldmenopauzedag. Met als thema dit jaar chronische pijn bij vrouwen in de overgang. Leefstijlcoach en hormoonspecialist Daphne Blankenstein gaf afgelopen dinsdag nog een workshop over de overgang aan medewerkers van een organisatie waar veel vrouwen werkzaam zijn. En Daphne heb ik aan de telefoon. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zat me af te vragen. Jij hebt die workshop gegeven bij een bedrijf waar heel veel vrouwen werken. Dan denk ik... als het gaat om hoe om te gaan met vrouwen in de overgang, zou dat niet meer geschikt zijn voor waar ook veel mannen werken? Omdat die niet snappen dat vrouwen dan soms afwezig zijn van hun werk en zo. Dat is maar een idee hoor, van mij. Ja, ik moest daarover nadenken.
1: Ja, ik denk dat als er luisteraars zijn, die inderdaad een organisatie met waar ook veel mannen werken. Nee, dus zeker, want ja, het is natuurlijk niet iets alleen wat van de vrouw is. Is ook iets waar ja het hele gezin op het werk 80% van de vrouwen ervaart klachten, 20% zodanig dat ze eigenlijk niet goed meer in staat zijn om te functioneren. Dus dat is iets niet om zomaar weg te
0: moffelen.
1: Het is een beetje een opvlieger. Er is een aantal vrouwen die eigenlijk er niks van merkt. Nou, die zijn heel gelukkig. Maar,
0: ja, dat ben ik ook. Nee, ik ben heel gelukkig.
1: We hadden het er al eens over gehad. Ja. Inderdaad.
0: Maar de workshop ging meer over de herkenbaarheid van de klachten met de andere vrouwen die daar zitten. Dat je een soort van ik ben niet de enige die dat heeft.
1: Precies. Ja, en ook wat kun je verwachten? Wat komt er allemaal bij kijken? Want ja, het is eigenlijk veel meer dan de opvliegers inderdaad, wat we vaak wel kennen. Of dat je stopt met dat je ongesteld bent. Er kunnen heel veel andere klachten ook bij komen kijken.
0: Volgens jou gaan pijnklachten en hormonen samen. Kun je dat uitleggen?
1: Ja. Nou, dat is ook het thema van de menopauzedag. Nou, de menopauze is eigenlijk je laatste menstruatie. Met de overgang de hele periode. Nou, dat weet je pas na een jaar dat het je laatste menstruatie is. En het thema wat de Wereldmenopauzedag is chronische pijn bij vrouwen in de overgang. En in de overgang gaan je hormonen. Die hele periode kan wel 10 jaar duren. Vanaf je 45ste gemiddeld bij een gemiddelde vrouw. Gaan alle kanten eigenlijk beginnen uit te gaan. Dus dalen, pieken en op een gegeven moment neemt het eigenlijk bijna helemaal af. En dan wordt er ergens anders in je lichaam nog wel een beetje aangemaakt, maar dat is dan echt nog wel minimaal. Maar het is dus niet alleen dat vrouwelijk hormoon, dat vruchtbaarheidshormoon, maar het werkt in je hele lichaam. Dus ook onder andere, en daar komen ook die opvliegers vandaan, heeft het invloed op je temperatuurinstelling. Dus opvlieger is, je lichaam denkt dat je in vuur en vlam staat. Nou, dat is niet zo, maar het gaat wel reageren van die hitte moet weg. Dus alle poriën worden opengezet, je gaat zweten en et cetera. Dus valt belangen, maar dat weet je hersenen niet. Maar ook, en daar gaat dit met name ook om, je gewrichten, je kraakbeen, je spieren, je zenuwstelsel. Ja, daar is oestrogeen ook allemaal bij betrokken. Het heeft ook een ontstekingremmende werking. Het houdt je kraakbeen ook soepel en gehydrateerd. En als dat gaat schommelen met die hormonen, vooral dus dat oestrogeen, dan valt die bescherming deels weg. Dus vrouwen merken dan ook dat ze wat stijver worden, wat ontstekingen die wat meer ruimte krijgen en kunnen dingen ook pijn gaan doen. En het was ook wel opvallend dat na die workshop, want vaak spreken vrouwen me wel aan dat ze meer stressgevoelens hebben of dat ze slecht slapen. Maar toevallig waren er best wel veel die na afloop nog langskwamen van ik heb eigenlijk zoveel gewrichtsklachten en mijn heupen doet ineens zeer of ik heb moeite met op te staan. Ja, en dat is toch wel heel erg vervelend als je richting de 50 of 50 plus bent. Ja, en je beweging wordt beperkt door dit soort klachten. En het hoeft natuurlijk niet door de overgang te komen. Maar daarom ben ik blij dat we hier ook aandacht aan besteden. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat die link gelegd kan worden. Dat je bij de huisarts inderdaad vraagt van kan het daarmee te maken hebben.
0: Maar weet je, ik ook aan dacht, en dat is gewoon echt waar. Waar mannen met een beetje zware verkoudheid al doen alsof er iets vreselijks aan de hand is. En in bed en sinaasappeltjes zus of zo. plegen vrouwen ondanks pijn enzovoort gewoon door te gaan? Leggen wij vrouwen de lat niet heel erg hoog qua het niet willen thuisblijven van het werk? Nou ja, bijvoorbeeld bij die zware overgangsklachten. Ja. Wij vinden altijd dat wij door moeten gaan. Waarom?
1: Ja, daar heb ik ook geen antwoord voor.
0: Nee.
1: 2, 3 op. Nou ja, en het is ook lange tijd onbekend geweest van hoe heftig het kan zijn, zeg maar, voor heel veel vrouwen. Omdat vrouwen, juist doordat ze geen stabiel lichaam hebben, omdat ze ongesteld zijn, omdat ze in de overgang komen, ja, dan is het lastig onderzoek doen als het lichaam zo varieert. Dus wij zijn natuurlijk heel lang uitgesloten bij allerlei onderzoeken. En juist deze specifieke vrouwenzaken, ja, die, daar is nu steeds meer aandacht voor, gelukkig. Ook bij huisartsen, steeds meer kennis van dat het niet alleen inderdaad de opvlieger is, maar er staan ook steeds meer huisartsen die ook openstaan voor bio-identieke hormonen, wat veel vrouwen kan helpen. Dat hoeft natuurlijk niet, maar ja, wel belangrijk dat je weet dat wel iets is wat je zou kunnen bespreken. Dus ja, dat is begint wel steeds meer ruimte te ontstaan om daar ook het gesprek over te voeren. En dat vrouwen zelf ook zoiets hebben van, nou ja, ik ben toch niet gek. Het ligt toch niet aan mij, of ik stel me niet aan. Nee, het is echt heel serieus. Het is zelfs zo dat mijn man ooit zei van, er zijn ook vrouwen die op de eerste hulp terechtkomen met de overgang. Dat ik destijds nog dacht van, die denken dan met hyperventilatie of zo dat er iets ernstigs aan
0: is. Ja, dat ze hartklachten hebben of zo, ja.
1: Ja, maar dat blijkt dus ook daadwerkelijk. En je hart wordt ook minder beschermd. Door ook weer het oestrogeen wat bijna wegvalt. Dat ook hartklachten in die periode juist ook zeker aan de hand kunnen zijn. En vrouwen daadwerkelijk vanwege overgangsgerelateerde zaken op de eerste hulp terechtkomen.
0: Ja, nou zijn er ook heel veel, er verschijnen steeds meer boeken van vrouwen die in de overgang zijn of waren. Mm-hmm. Maar dan denk ik, al die schrijfsters kunnen gewoon allerlei verschillende soorten klachten hebben en dingen ervaren. Er bestaat toch niet zoiets als het boek der boeken over de overgang? Of misschien toch wel?
1: Nee, het kan bij.
0: Want iedereen ervaart het ook heel verschillend, denk ik.
1: Ja, zeker. En het gaat er ook, het heeft er ook mee te maken van heel veel leefstijlelementen spelen een rol. Hè. Heb je een hele stressvolle baan? Ja, dat kan echt klachten wel erger maken. Hè. Want juist ontspanning en rust en tijd voor jezelf is een van de dingen die kunnen helpen. Er zijn mensen die somberheidsklachten hebben, depressies. En dat hoeft natuurlijk ook niet voor iedereen te zijn. Dus ik denk dat het belangrijk is van, ik ervaar een bepaalde klachten. En dat je wel de relatie legt van, heeft dat wellicht met de overgang te maken? En je kan op het gebied van leefstijl veel doen. En zeker als je dan kijkt naar waar het dan hier om gaat. De gewrichtsklachten bijvoorbeeld. De pijn die je dan hebt. Nou, beweging blijft heel belangrijk. Want ja, je denkt, als ik pijn heb, ik blijf het liefst stilzitten. Maar daarmee maak je het wel ook wel weer erger. Want juist door te bewegen blijven je spieren, je gewrichten, zeg maar, soepel. En je spieren beschermen je juist natuurlijk ook als ze wat sterker worden. Wellicht ook met begeleiding van een fysiotherapeut bijvoorbeeld. Maar ook met voeding kan je het nodig te doen. Kunnen ook juist kleine ontstekentjes ontstaan in je lichaam. De oorzaak daarvan zal ik hier niet allemaal
0: Nee. Want we zitten aardig tegen het einde aan. Gewoon doen wat jezelf, waar je je prettig bij voelt. Ja. Daphne, dank je wel voor al je uitleg. En graag tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Ja, tot de volgende keer weer. Dag.
0: Tot zover Eemland 1 Actueel. Om 12 uur wordt het programma herhaald. Maar alle radioprogramma's zijn sowieso terug te luisteren via onze site eemland1.nl. Na het nieuws Larry Koelewijn met Spakenburgs Goed tot 12 uur. En voor nu alvast een goed weekend. Ook namens technicus Kees Vierling. En graag tot de volgende uitzending.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.
5: Music Radio. Met de muziek van de jaren 60.

Ben op slag vrolijk met het begin van Dekker Radio met de Pipkins en Gimme That Ding. Mooi, hè? Welkom bij een nieuw uur. Aha is er ook van de partij, hoor, vandaag. En ik heb ook nog wat nieuw werk, hoor. Maak je maar geen zorgen. Take On Me. We gaan naar 1985. Hoor eens even. Ze doen hun best, hoor.

Zo. Aha. Take On Me uit 1985. Wat een grote hit was dat, voorzitter. Jongen. Het is er met mijn stem aan de hand. Beetje schor geworden. Oei. We gaan eens eventjes een klein dansje maken. Samen met Phil Fearon en zijn groep Galaxy.

Wat een lied, hè? Arie Rauwbos met Geen Dag Zonder Jou. Nou, hou we zo, zou ik zeggen. Toch? Ja. Even wat leuke herinneringen ophalen. Vroeger van disco muziek. Van je papa en mama. Paul Nicholas. On the Strip.

tussen de regendruppeltjes doorlopen. Nou, volgens mij word je dat nog natter. Probeer het maar eens. Mij niet de schuld geven, hè? Donald Fagen die heeft dat voorgesteld. En dat was al in de jaren 80, kun je nagaan. Hey, ik heb dit nog klaarstaan. Leuk hoor. Dekker Radio gaat alweer hard vooruit. Stoom alweer op het half uur af. Hier is Paula Abdul. Leuke dame is dit. Ga ze rechtop zitten, zegt ze.

0: Laura Pausini beschreef de gewone mens, ordinary people, vertaald in het Engels. En het heet dan in het Italiaans, gente. Ik moet even opschieten.
1: Het spijt me meer dan ik kan zeggen, ik hoop dat u het mij vraagt.
0: Dat zou ze al de hele tijd klaarstaan en die werden nu ongeduldig.
1: Het is heel moeilijk uit te leggen.
0: Excuses en pardon, dames.
1: Wat mij ertoe bewogen heeft.
0: En daarna deze drie met Wiebe. Tot zo.

0: excuses en pardon.
1: Excuses aanvaard, Zazie. De tijd is over. We moeten gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe heeft deze drie klaarstaan. Hoor maar.
2: Dadelijk onder andere deze drie in Dek.

0: in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten van de NOS over een angstcultuur binnen de ploeg. Wel zegt de organisatie dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de eigen cultuur. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden.

Succesvol, dat waren ze zeker. De Carpenters, broer en zus. Richard en Karen Carpenter. Top of the World hoorde je uit 1972. Dat is lang geleden. Deel 2 van Dekker Radio is aangebroken. Met wat niet-blonde dames. En What's Up? Zingen ze in 1993. Daarna Anne Rose Clayton. I'm fine, zegt ze. Ik ben benieuwd of ze ook fine kan zingen.

persoonlijke mening, hè? Anna Rose Clayton. I'm fine, zegt ze. Tipping off my face on anxiety. We're now my worst enemy. Afgelopen uit? Ja, gelukkig maar. Dekker Radio gaat even een verhaaltje vertellen. In de jaren 60 en 70 had je zeezenders voor de kust van Nederland liggen. En voor de kust van Engeland. En daar luisterden we elke dag naar. En er was een nieuw nummer uitgebracht van de mama's en papa's. Dat heette Monday Monday. Maar als je dat snel achter elkaar leest, dan zou je het kunnen denken Mayday, Mayday. Dus dat nummer, als dat gedraaid werd op een van die zeezenders, dan was er echt wat aan de hand. Brand aan boord, of een overval, of wat dan ook. Monday, Monday. Mayday, Mayday. Daar denk ik ook altijd aan. Ik ga hem gewoon eens draaien. Hier is niks aan de hand. In de Dekker Radio Studio is alles in orde.

lijkt me toch geweldig. Als je zo piano kan spelen als Greg Karoukas. Maar dat kan ik niet. Kom niet verder dan de kinderdeuntjes die ik er vroeger op heb geleerd. Nou, en die kunnen ook niet meer goed. Nee, laat maar zitten. Elegant Nights was dit. Een heel mooi nummer trouwens. En dit gezelschap vind ik ook leuk. Pater Moes Kroen. Het gaat over een reservebelg. Luister maar.

Die gaan haar reserveberg inzetten. Kan mij het schelen. En die kennen we wel. Die zingt meestal in het Frans. Ook misschien wel eens in het Nederlands. Maar die heette Adamo. Weet je nog? In 1976 had hij deze hit. C'est ma vie. Het is mijn leven. MUZIEK

Elke keer als ik weer op de klok kijk, dan denk ik... Oh, het is alweer veel later dan ik dacht. Ik moet even opschieten namelijk. Kijk, ik had deze nog klaarstaan voor je. Uit Duitsland, van Ralf Zerner. En die heeft het over zonnelicht bij nacht. Je hebt waarschijnlijk te veel gedronken. Hij gaat het uitleggen. Hoor maar.

Zonnelicht bij nacht. Sterk verhaal. Ralph Zermerhardt het over in 2011. Met deze hit uit Duitsland. Ik moet een beetje opschieten, want ik had deze ook nog even klaarstaan voor je. Van 4Stan. En het heet Scotch on the Rocks. Dus ik zou zeggen proost. Tot de volgende Dekker Radio maar weer.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

0: Welkom in het programma Bond voor vandaag, deze 1986. MC Micah en DJ Swen. U hoorde de Celebration Rap en dat was inderdaad een feestje.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond.
0: Inderdaad, Jan Berg is de naam en die draait ze voor u de komende uur. Eendaagse muziek van Davina Michel. Pinky Swear.

0: En dat is de Nederlandse muziek van Davina Michel. Pinky Swear was de titel van de plaat die voorbij lieten komen. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk naar 1968 met Dusty Springfield. Je doet je ogen dicht en telt tot 10. I close my eyes and count to 10.

0: I close my eyes and count to ten. Een heerlijke gouden hit uit 1968 van Dusty Springfield.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2007, Snow Patrol. Shut your eyes. Je ook kan close your eyes, hè?

0: de 2007 muziek van Snow Patrol. Dit was Shut Your Eyes.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: We gaan 2014 met Katy Perry. Ze vieren een feestje, haar verjaardag, denk ik dan maar. Birthday.

0: Inderdaad, Happy Birthday, de plaat van Katy Perry uit 2014 alweer deze. En ze zal er een mooi feestje bij gehad hebben, denken we dan maar. We gaan weer wat nieuws
1: gaan draaien. Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwwerk van Sebastiaan. De hoofdletter L voor jou.

0: De muziek van Sebastiaan, voor jou was de titel.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In 1998, de Dame Spice.

Stop right now, tegen 8 en 9 de Spice Girls worden voorbij komen. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Dat gaan we ook snel doen. Muziek uit de jaren 70, 1975. Abba en Mamma Mia.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het weer, nu nog zonnig, later wat meer bewolking en het is 18 tot 20 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van Marilyn uit het jaar 1985, alweer deze Scaly, de titel van de plaat. En u luistert nog steeds naar de bonte muziekverzameling Hedendaagse Muziek, deze. Het is Jamie Miller en Antonio Cipriano, Baby Doll.

0: Leuke hedendaagse plaat van Jamie Miller en Antonio Cipriani. Baby Doll heette het.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Zoals we net terug in de tijd, dus ja, die jaren 1963. Dit zijn The Times. And So Much in

was het de muziek van The Times. So Much In Love was de titel van het nummer, 1963. Dat betekent dat we er wel echt een heel partijtje terug voor in de tijd gingen. Ja, in het programma Bond, de Bonte Muziekverzameling. En zo heet het niet voor niks, hè.

0: En zo is het met 2004 de muziek van Alicia Keys. You don't know my name. Ja, en wij hebben nog weer wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk van Erna. No one sees my tears.

0: Het nieuwe werkje van Erna Haaksman, om precies te zijn. No one sees my tears.
1: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: Jazeker. Door met 2021 muziek van Swedish House Mafia en The Weeknd. Moth to a Flame.

Swedish House Mafia en The Weeknd. Moth to a Flame was de titel van de plaat. Kijk ik op de klok en dan zie ik dat ik rustig afscheid van u ga nemen. En dat ga ik doen uiteraard zoals gebruikelijk. Ik wil eens even te vertellen hoe u kunt reageren op mijn programma. janberg.radio@gmail.com is de rest van tafel open staat. En ik wens u uiteraard een hele fijne dag met alle leuke activiteiten. En wat mij dan altijd nog rest zo aan het einde van het programma is om u te vertellen wat de muziek waar ermee uitgaan. Ik heb er nog 2 voor u naast staan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977. Met Kenny Rogers en Dolly Parton, Lucille. En daarna nog een nieuw werkje van Peter Rogers, Sharer's Legacy. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Welkom bij het radioprogramma Mijn Verzoekplaat die staat met uw radiopresentator Gerard Hillost. Zit het in een sfeervolle herfstomgeving en een diversiteitsomgeving, ga dit keer in gesprek met een Eemland 1 inwoonster. En zij woont al 48 jaar in Bunschoten, Spakenburg. En ze heeft het daar ook erg fijn. Woont in een dorp samen met haar lieve man Martin, die ook betrokken is bij deze mooie streekomroep waar u naar luistert. In het 1 uur durende programma gaat u haar leren kennen in vele facetten. Ze heeft in haar leven niet stilgezeten. Haar gekozen muziek komt uit collecties van het pas geopende kringloopcentrum in Bunschoten, Waypond. Het is geen Frans van wat u van mij gaat horen, want het gaat deze taal naar diverse contingenten in de wereld.

0: Dag Yvonne, wat een mooi nummer heb jij gekozen van Gilbert Bécaud. Ik wil graag van je weten wie je bent en waarom heb je dit mooie nummer van Gilbert Bécaud gekozen?
1: Ik vind in eerste instantie heel leuk dat ik hier kan zijn vandaag. Het nummer van Gilbert Bécaud heb ik gekozen omdat ik de eerste kennismaking eigenlijk via een vriendin waar ik mee studeerde, buiten wat ik thuis meekreeg, dat was niet zo heel erg veel, was met name de Franse chanson. Omdat ik zelf na mijn studie in het toerisme een tijdje als gids in Den Haag heb gewerkt, sprak dat nummer mij wel aan. Ik vind Frans een prachtige taal. Dit gaat over Nathalie die gids is in Moskou op de Rode Plein. En haar klant, zeg maar, die met haar de stad bekijkt, wordt eigenlijk verliefd op haar. En gaat ook met haar naar de universiteit, heeft daar discussie met medestudenten op de campus over het leven in Moskou. En hij geeft aan dat hij heel erg hoopt dat zij naar Parijs komt, zodat hij haar Parijs kan laten zien. En dat liedje dat ja, dat spreekt een stukje belangstelling, maar ook een stukje liefde uit. En dat spreekt mij aan.
0: En dat zit altijd in jouw genen?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En ik lees ook bijvoorbeeld, als ik dit zeer van jou gevonden heb, dat je in vele facetten bezig bent geweest, in je privéleven ook. En met veel passie. Want taal is een onderdeel van jouw passie eigenlijk, hè? Ik lees Spaans, je hebt Duits gestudeerd en nu Frans laten wat horen. En je bent ook actief geweest in de schroeversopleiding. En wat nog meer? En wat doet dat, Jan, dat je dat zo die verschillende facetten hebt leren kennen?
1: Nou ja, ik zeg altijd, mensen hebben verschillende talenten. En ik denk dat een beetje talent van mij is dat ik makkelijk met talen om kan gaan. En dat ik het ook kan overbrengen. Iets wat ik zelf nooit gedacht had, eerlijk gezegd. Want ik ben pas gaan studeren toen ik al getrouwd was. En dacht van ja, ik moet toch wat anders gaan doen dan alleen maar dat toerisme. Wat overigens heel leuk was. Maar nooit gedacht dat ik eigenlijk voor de klas zou gaan staan. En toen het zover was, vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk. En met name ook het overbrengen van een vreemde taal. En hopen op het enthousiasme van je studenten. Duits heb ik gekozen omdat ik uit Limburg kom en het dialect, het Limburgse dialect, natuurlijk heel erg op het Duits lijkt. Dus die link lag er ook vanuit mijn ouderlijk huis. Mijn vader had een eigen bedrijf dat veel zaken deed in Duitsland. Dus daar ben ik ook mee opgegroeid. Duitse televisie in die tijd werd veel bekeken bij ons thuis.
0: Hey, er is ook misschien een twinslag, hè? Mm. Want Duitsland was in die tijd, in vroege tijden, gescheiden door een muur. Je
1: Klopt.
0: Ging van oost naar west en van west naar oost.
1: Klopt.
0: Kun je daar kort iets over vertellen? Wat dat betekende voor jou als jij naar Duitsland toe ging?
1: We hebben daar natuurlijk allemaal die geschiedenis mee gekregen. En als docent Duits was een onderdeel van mijn vak ook om een stukje geschiedenis van Duitsland mee te geven aan de studenten. Ik was docent Duits op een beroepsopleiding, onder andere secretaresses. En als je dan zaken gaat doen in Duitsland, is het wel heel prettig dat je weet wat de mentaliteit is en hoe het leven daar een beetje in elkaar zit. Dus ik ben een aantal keer met studenten in Berlijn geweest. Toen de muur nog overeind stond, ook in het oosten. En na de val van de muur ook nog met groepen. En dat verschil was gigantisch.
0: Kon je dat ook overheen gaan toen je nog KLM grondstewardess was?
1: Oei.
0: Kon je toen ook nog zomaar naar het oosten toe gaan? Of moest je stoppen tot aan de westen met het vliegtuig?
1: Nee. Er waren wel degelijk verbindingen vanuit Amsterdam naar Oost-Duitsland. Zeker wel. Dat was volgens mij het vliegveld Tempelhof in Berlijn in die tijd. Daar had je wel extra visa voor nodig natuurlijk, hè? En niet iedereen stond te trappelen om nou naar Oost-Duitsland te gaan. Daar moest je toch wel een bijzondere reden voor hebben, denk ik. Mijn ervaring toen ik in het oosten was, in Oost-Duitsland, Oost-Berlijn eigenlijk, dat ik bij mezelf dacht van, hier wil je niet wonen. Nee, nee. Het waren bunkers. Veel dingen waren er niet. In een restaurant bestel je iets van de kaart. En dan werd er gezegd, ja, nee, entschuldigung, dat gaan we niet.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja, waarom zet je het dan op de kaart? Dat zijn dingen die, ja, daar schrik je van.
0: Ik ben afgelopen week toevallig weer in Oost-Berlijn geweest. En 4 dagen met vrienden. En je werd stil van wat er allemaal gebeurd is daar. Je ziet nog steeds in de gebouwen, in de straten en ook in de bevolking, hè?
1: En, zeker.
0: En dat verschil zie je nog steeds door met het Westen. En een weerwar van mensen die zo met elkaar kunnen praten, hè? En zo kunnen omgaan met elkaar. Dat is toch heel bijzonder, toch?
1: Zeker, maar het is natuurlijk nu een hele multiculturele stad. En ik vind ook het oostelijke deel, het oude oostelijke deel, dat herken je bijna niet meer. En dat is maar goed ook natuurlijk, hè? Maar de Oost-Duitse mentaliteit. Ik ben ook wel eens verder in zeg maar het oude Oost-Duitsland op vakantie geweest. En echt de ouderen daar, die hebben nog steeds die Oost-Duitse mentaliteit. En ja, dat is best, dat is anders dan wat wij gewend zijn.
0: Je hebt er gekozen daarom voor het lied van een klein orkest, hè?
1: Ja.
0: Van Oost naar West. Waarom eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik. Ik vind het een heel mooi lied. Ik vind ook de inhoud, zeker omdat het geschreven is in de tijd dat de muur nog overeind stond. Dus wel heel bepalend was. En voor iedereen ook wel duidelijk was dat vrijheid niet een vanzelfsprekend iets is. Ik ben ook een Harry Jekkers fan. Dus en in de combinatie met het feit dat ik Duits gestudeerd heb en ik ben wel gek op Duitsland, dacht ik, nou, dat is wel een mooi lied.
0: Laten we gaan luisteren naar het Klein Orkest.

0: Ik laat u even horen de laatste klanken van dit mooie lied van het Klein Orkest van Oost en West. Hè? En dat laat ook iets horen van hoe vrij we nu zijn en hoe vrij ze toenertijd daar niet waren en waar duiven overheen konden vliegen. En dat was de kwinkslagorkaan Laia's KLM stewardess was. Nu gaat het hebben over jouw vrije tijd. Hè? Wat doe je zoal in je vrije tijd, Yvonne?
1: Gekscherend zeg ik dan niks, maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Ik ben altijd wel druk baasje geweest. Qua werk, maar zeker ook in mijn vrije tijd. Ik heb altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan eigenlijk.
0: En kun je er wat eens over vertellen? En waarom deed je dat zoveel?
1: Nou, ik ben lid geweest van verenigingen. Ik heb getennist en tennis nog. Ik ben al, denk bijna 50 jaar lid van dezelfde tennisvereniging in Bunschoten. En ik vind als je een vereniging bent, het woord zegt het al, dat moet je met elkaar doen. En ik vind dat je daar als lid ook wel een bepaalde verantwoording in hebt. Dus ik ben bestuurslid geweest. Ik ben daar lid geweest van commissies. Datzelfde heb ik gedaan bij een hockeyclub waar ik lid van ben geweest. Daar heb ik ook in het bestuur gezeten. Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan in Spakenburg, onder andere bij het VVV-kantoor destijds. Dat heet niet meer zo tegenwoordig. Omdat ik uit het toerisme kom. En ik ook wel uitgesproken ideeën kan hebben over hoe dingen in elkaar moeten zitten. En ik dat ook wel ventileer. Ik ben niet een figuur die denkt van, oh, dat zou ik zo doen. En vervolgens mijn mond hou. En ik vind, als je dat aangeeft, moet je ook de stap durven zetten. En het oppakken en er iets mee doen. Dus toen ik gevraagd werd om voorzitter van het VVV te worden, heb ik dat gedaan. En dat was heel leuk.
0: En vind je dat nog steeds belangrijk, dat er in Bunschoten-Spakenburg aandacht is voor toerisme? En dat zien we ook bijvoorbeeld met de mooie Spakenburgse dagen of de visserijdagen.
1: Zeker. Ja, absoluut. Ik vind Bunschoten is, ik moet zeggen, Bunschoten-Spakenburg is natuurlijk een dorp wat heel bijzonder is. Aan de ene kant is het een christelijk dorp, met alle respect daarvoor. Aan de andere kant is het een dorp waar nog oude tradities zijn en veel cultureel erfgoed is. Denk aan de klederdrachten en dat soort dingen. En ik vind ook dat we moeten proberen om dat in stand te houden. Ik ben ook voorzitter van de Stichting Spakenburgse Evenementen. En dat is een stichting die in het verleden veel gedaan heeft. De Spakenburgse Dagen georganiseerd, de Wintermarkt, palingrookwedstrijden bijvoorbeeld. Dat doen we nu niet meer. Maar we hebben ons als stichting wel aangesloten bij het Centrum voor Cultuur en Erfgoed. Waardoor we met allerlei andere zeg maar organisaties zoals de Botters, de Museumhaven, het museum, nou, noem maar op, contacten hebben en met elkaar gaan samenwerken.
0: Hier spreekt liefde uit, of niet?
1: Ja, maar ik vind dat ik in een heel mooi dorp woon. Ik kom er oorspronkelijk niet vandaan. We zijn er naartoe getrokken in de 70er jaren, omdat we vanuit Amsterdam iets wilden kopen in de regio. Mijn man werkt in Hilversum. We zijn daar gaan wonen met het idee van, nou, als we hier eens 5 jaar zitten. En we zijn inmiddels 48 jaar verder en ik zit er nog steeds met heel veel plezier.
0: Oké. Die liefde, hè? Bunschoten en Spakenburg hebben eigen platte dialecttaal, hè? Maar je geeft ook taallessen aan vluchtelingen.
1: Klopt.
0: Dat is ook liefde geven aan mensen die hier komen wonen of in Bunschoten en Spakenburg. Waarom doe je dat en wat betekent dat voor jou?
1: Ik ben van mening dat mensen hier naartoe komen, of ze nou als vluchteling komen of als vreemdeling komen om hier een nieuw leven op te bouwen. Als je dat doet, dan vind ik dat je je ook moet conformeren aan het feit dat je in Nederland woont. En moet je zo goed mogelijk je best doen om te integreren in onze maatschappij zoals wij, zoals die is. Wil niet zeggen dat je daarmee je eigen cultuur op een zijspoor moet zetten. Helemaal niet. Maar taal is daarin een heel belangrijk item om te kunnen integreren. En daarom doe ik dit. En ik ontmoet daar vreselijke leuke en lieve mensen die heel erg hun best doen om goed Nederlands te leren.
0: Wat een liefdevolle taart is dat, he, die je doet. Dat moet toch inspireren? Het moet toch wat doen bij je, of niet?
1: Jazeker, ja. Ik heb een echtpaar uit Turkije die gevlucht zijn voor het Erdogan-regime begeleid in het taalcafé, maar ook bij hun thuis. En die zijn inmiddels zover dat zij, Shule heet zij, Nederlandse les geeft aan anderstaligen. En haar man, als biologiedocent gevlucht uit Turkije, biologie geeft aan een VWO-opleiding in Zeist. En als ik die mensen tegenkom, dan denk ik, yes, dat hebben we toch met z'n allen voor elkaar gekregen. Ligt niet alleen aan mij, het is een samenwerking. Maar dat is wel kicken, ja.
0: En dat geeft duiding aan inclusiviteit.
1: Zeker.
0: Daarom gaan we naar een volgend nummer van je horen. Van Julio Iglesias, zou ik zeggen, maar het is Julio Iglesias. En dat is Amor. En Amor, dat hoort als vertaling liefde. Liefde is geboren van God voor ons tweeën.
1: Ja.
0: Zo mooi.
1: Prachtig.
0: Ja.

0: Dit was Amor van Julio Iglesias. Hey, Yvonne, jij woont al 48 jaar samen met Martin in Bunschoten.
1: Ja.
0: En naast mij staat een heel porselein kopje en schoteltje. En bij jou staat een afbeelding op van een boot. Wat weer refereert waar je woonplaats. Hè?
1: Ja.
0: Kun je dat ze het zo vertellen? Hoe is het daar om te wonen en te werken? En wat maakt dat zo bijzonder aan dit dorp?
1: Het is een heel heerlijk dorp om in te wonen. En mensen zijn verschrikkelijk aardig en behulpzaam en sociaal. Ik hoor wel eens van mensen die zeggen, ja, als je hier als vreemde, zoals zij dat zegt, komt wonen, dan maak je heel moeilijk contact. Nou, dat is absolute onzin, vind ik. Maar dat heeft wel te maken met het respecteren van elkaar. Het is natuurlijk een christelijk dorp. Het is een dorp waar op zondag alles gesloten is. Mensen gaan naar de kerk. Sommige mensen blijven ook naar de kerk thuis. Kijken geen televisie. Gaan niet uit eten of naar een terrasje. Dat geldt uiteraard niet voor allen. Maar ik vind dat is nou eenmaal de cultuur van het dorp. En dat is iets wat je moet respecteren. Aan de andere kant vind ik ook dat ik als bewoner van het dorp... Ik ben niet praktiserend christelijk, wel respect moet hebben van hun. Ik vind dat ze ook mij moeten respecteren. En ik moet je zeggen dat ik heb nog nooit iets anders dan dat meegemaakt. Dus ik woon daar met heel veel plezier.
0: Is dat ook een teken van dat er goede sociale zorg is onder ons?
1: Absoluut.
0: Onderling?
1: Ongetwijfeld. Dat is echt bijzonder.
0: En waar uitzicht dat in?
1: Het uitzicht in dat... Bijvoorbeeld, mijn man op een gegeven moment ziek was en in het ziekenhuis lag. En dan staat de buurvrouw met een pannetje macaroni aan de deur en zegt van... Joh, meid, heb je nog even wat om te eten voordat je naar het ziekenhuis gaat? Dan hoef je het zelf niet te maken. Dan denk ik, nou, hoe fantastisch is dat? De buren bijvoorbeeld die we hebben, zijn allemaal Spakenburgs. Van origine Spakenburgs. Er kan niks gebeuren. Of ze kloppen even bij je aan. Van joh, is het nou? We hebben gehoord dat, et cetera. Ik heb altijd gezegd. En met mijn vrienden die ook van buiten in Spakenburg zijn komen wonen. Je kunt niet beter oud worden dan in een dorp als Spakenburg. De zorg van de mensen onder elkaar is echt gigantisch.
0: Hoe vind jij de taal die men daar spreekt? Oude Bunschoters en Spakenburgers. Die spreken die taal door. Wat doet het jou?
1: Ja, het is Neder-Saksisch, heb ik van de week gehoord. En ik moet je zeggen dat ik ken wel een paar woordjes, maar ik spreek het absoluut niet. Onze zoon is in Spakenburg geboren. Die kent het veel beter. Ja. Die spreekt het ook niet echt goed, maar die verstaat het wel heel goed. Ik vind zelf een dialect, want ik noem het dialect. Ik heb van de week een discussie gehad met iemand die zei... Ja, nee, het is Neder-Saksisch. Ik zeg, dat klopt, maar het is wel een dialect. Ik vind ook dat je dat soort zaken in stand moet houden. Het is een stukje cultureel erfgoed van een dorp, in dit geval Spakenburg. En dat moet je proberen in stand te houden.
0: Want recentelijk kwam er een boek uit, Atlas van het dialect in Nederland. En daar staat Bunschoten en Spakenburg ook in.
1: Oh joh.
0: Dat is een onderdeel van ons dialect in Nederland, in verschillende continenten. Of laat het zo eens noemen van Nederland, worden verschillende talen gesproken. En dat valt Bunschoten en Spakenburg ook onder. Nou, dat is toch fantastisch. En het laat je ook zien wie je bent, denk je, of niet?
1: Ja, nou ja, nogmaals, ik spreek het niet. Maar ik kom natuurlijk uit Limburg. Bij mij thuis spraken ze wel Limburg. Alhoewel ik een moeder heb gehad die vond dat de kinderen keurig netjes ABN moesten spreken. Dus mijn ouders spraken met de kinderen geen Limburgs, maar mijn ouders spraken wel onder elkaar Limburgs. En wij leerden dat natuurlijk op straat en op school. Hè, of op de voetbalclub of op de tennisclub. Daar leerde je dan wel dat dialect. En ik vind dat mensen die dus met een dialectisch accent spreken, zeg maar, die ken ik ook uit Spakenburg. Dat vind ik leuk. Dan denk ik, nou, dat hoort bij jouw cultuur. Dat moet je ook niet verbloemen. Laat maar komen.
0: Zullen we straks luisteren naar de jingle, naar She Is Leaving Home van het album van de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles?
1: Lijkt me een goed plan.

0: Welkom terug. Yvonne, jij hebt mij het lubben en aan het publiek laten horen. Het nummer van de Beatles, She's Leaving Home. Ga je ons verlaten? En waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat was in een periode dat ik denk dat ik 16, 17 was, ja. Zoiets. En wij hadden een vriendinnenclubje van de tennisclub. En toen kwam die LP uit en je had natuurlijk je oude draaitafel. En in de binnenkant van die LP stond de tekst van al die liedjes. En dat is voor mij fotografisch. Op onze buik voor die draaitafel met zo'n ouderwetse radio. En maar meezingen met z'n allen. En vooral dit lied, want dat gaat dus over een meisje wat zeg maar de keuze maakt zelf. Om niet langer thuis te wonen. En die moeder is daar heel verdrietig om. Hè? She's leaving home. En ja, ze zijn er kwijt eigenlijk. En wij hadden natuurlijk in de leeftijd van als we straks uit school zijn en afgestudeerd zijn, dan gaan we hier weg. Want we hebben het wel gezien. Ik kwam uit Weert, redelijke stad. En wat ik bijvoorbeeld heel opvallend vind in Bunschoten-Spakenburg, school zijn en afgestudeerd zijn, dan gaan we hier weg, want we hebben het wel gezien. Ik kwam uit Weert, redelijke stad. En wat ik bijvoorbeeld heel opvallend vind in Bunschoten-Spakenburg, die jongelui die gaan niet, die blijven allemaal thuis. Het is heel op,

0: helemaal niet ziet. Die blijven allemaal keurig netjes thuis. Ze studeren in Amsterdam, in Utrecht, in Zwolle, in Deventer. Maar ze komen allemaal weer netjes thuis. Krijgen een relatie en blijven in het dorp wonen. Dat vind ik zo bijzonder, hè?
1: Ja, dat is ook heel bijzonder. Het lijkt me zo'n moederkloedgevoel.
0: Weet je wel, ja. Ja, maar het geeft wel aan dat ze erg gek zijn op hun eigen dorp.
1: Oké. Hey, wat voor een wens heb jij dan voor jouw eigen dorp? Heb je die wens, dat ze, je bent er gek op, en dat laat je net horen al. Maar wat zou je nog wensen voor dit dorp Bunschoten-Spaartenburg?
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld wel heel jammer vind, hè, op zondag is natuurlijk alles dicht. Dat vind ik jammer. Nou, niet alles, er zijn wel 2 restaurantjes open. Maar dan, als het dan mooi weer is en je zou denken van nou, in een van die restaurantjes ga ik lekker eten. En ga ik op het terras zitten? Dat kan dan niet, want het terras wordt verpacht door de gemeente. En de gemeente vindt het niet akkoord dat de uitbater dat terras gebruikt op zondag. Dat vind ik jammer. Ik vind het ook een beetje tegenstrijdig, want aan de ene kant zijn ze heel erg bezig met het toerisme en het cultureel erfgoed. Maar als je op zondag van Nijkerk naar Bunschoten fietst over de dijk, wat een prachtige fietsroute is, en je denkt in Bunschoten koffie te kunnen gaan drinken, dan is het jammer, maar helaas, dan is alles dicht. En dat begrijp ik niet zo goed. Want dan denk ik, als je je dorp toeristisch gezien op de kaart wil zetten, dan moet je ook die mogelijkheid bieden. En dat vind ik jammer, dat mis ik wel, ja. En verder is er niet zoveel wat we niet hebben. We hebben heel veel sport. We hebben heel veel, we hebben goede scholen, we hebben een bibliotheek. Wat we niet hebben, en dat vinden we eigenlijk wel erg jammer, niet alleen ik, maar ook allerlei culturele organisaties, is een cultuurhuis.
1: En dat zou heel erg fijn zijn als dat nou een keer van de grond komt in Bunschoten-Spaartenburg.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met onder andere de jeugd in de leeftijd van 13 tot 17, 18 jaar. He, daar wordt nog wel eens wat rotzooi uitgehaald. Van de week zijn er weer 2 banken opgeblazen bij een skatepark. En dan denk ik, als je een cultuurhuis hebt met goede opvang, waar je die kinderen wat kunt bieden, dan zou dat heel veel verbeteren, volgens mij, in een dorp.
1: Dat is wel een heel abacadabra, om dat van elkaar te krijgen.
0: Ja, dat is niet eenvoudig.
1: Dat is niet eenvoudig.
0: Nee.
1: En dat hebben we, Steve Miliband heeft dat ons stil laten opgenomen, rondop nummer. Abacadabra, hè? En wat is abacadabra voor jou?
0: Ja, dat is een beetje een rommeltje, hè? En het is een onzekerheid. En we weten het allemaal nog niet. Is niet erg. Want dat vraagt ook om een uitdaging. Zoek het uit. Ga het onderzoeken. Kijk wat je met dingen kunt doen. En dat cultuurhuis is niet echt abracadabra. Maar is wel iets waar men nog niet de noodzaak van inziet. En dan heb ik het men, bedoel ik de gemeente.
1: Gaan we eens even luisteren naar Steve Miliband. En dan gaan we het daarna even hebben over onze streekomroep 1Bland 1. Hè? Ook zo'n abracadabra misschien.
0: Nou, ik denk dat dat wel meevalt.
1: Oké, laten we even luisteren.

0: met Steve Miller Band. Wat een woordkeus heeft deze band toch gelanceerd, hè? Steve Miller Band. Misschien is dat ook een opmaatje naar jouw grote betrokkenheid waar wij zitten. Streekomroep Eemland 1.
1: Ja.
0: Hoe kom jij daar zo verzeild?
1: Nou, daar kan ik heel lang over vertellen. Maar goed, even kort. In Bunschoten had je de lokale omroep Spakenburg. Daar had ik wel contact mee, ook vanuit bestuursfunctie bij de VVV. En daar zat Emmy van Twillert. En Emmy van Twillert vertelde mij op een gegeven moment: nou, we hebben eigenlijk mensen nodig die wat camerawerk kunnen doen, want er komen mensen tekort voor tv. Mijn man was met pensioen. Ik denk, dat gaan we eens eventjes regelen. Dus die is daar terechtgekomen. In eerste instantie als cameraman. Ik ken mezelf een beetje, dus ik had nog wel eens commentaar van er is daar en daar dat georganiseerd. Waarom gaan jullie daar niet met een camera naartoe? En op een gegeven moment was hij dat zo zat dat hij thuis kwam met een camera in zijn handen en zei: hier, die is voor jou, ga maar op pad, want jij weet het allemaal zo goed. Ik zei: nou, is goed, ik ga het wel proberen. En het allereerste wat ik opgenomen heb was een opname van de avondvierdaagse die toevallig bij ons langs het huis kwam. Ja, en dan gaat van het een komt het ander. Dus ik heb eigenlijk mijn eerste betrokkenheid bij de omroep was camerawerk voor tv. Ik heb nooit presentaties gedaan. En wel eens een keertje een interview omdat er niemand anders was. En van Lieverlee werd ik betrokken bij de organisatie. En dat was met name omdat vanuit de LOS in samenwerking met Baren en Soest er een niet een nieuwe omroep ontstond, maar wel een fusie tussen die drie kernen. En daar is Eemland 1 uit voortgekomen. En men wilde toen heel graag een vertegenwoordiger in het bestuur van Bunschoten. Dus in het bestuur van Eemland 1 moet ik zeggen, een vertegenwoordiger uit Bunschoten. En niemand bood zich aan. En iedereen vond dat ik daar geschikt voor was. En ik dacht, ach, ik doe toch nog geen vrijwilligerswerk, dus vooruit maar. Maar toen ben ik daarin gestapt. En dat doe ik nu nog.
0: Hoe lang doe je dit al?
1: Ik denk alles bij elkaar een jaar of 5, 6. Weet ik niet precies. Zoiets.
0: En voel je daar als een spin in het web? Of hoe voel je je daarin?
1: Ik vind het hartstikke leuk. Want ik vind dat je vrijwilligerswerk, wat je doet, welk vrijwilligerswerk dan ook, dat moet je vooral doen omdat je het leuk vindt.
0: Ja.
1: Nou is vrijwilligerswerk nooit vrijblijvend, dat realiseer ik me ook wel. En zeker als je in het bestuur zit, maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie als presentatoren of als techneuten van een radio- of televisieprogramma, er wordt op je gerekend. En ik vind het leuk. Ik hou van contact met mensen. Ik hou van organiseren. En die kansen krijg ik allemaal bij Eemland 1.
0: Hoeveel vrijwilligers heeft Eemland 1 eigenlijk?
1: Op dit moment hebben we zo rond de 85, 90 vrijwilligers.
0: En die komen uit het Eemlandgebied vandaan?
1: Ja, ze komen uit Baren, uit Soest, Bunschoten en ook uit Amersfoort. Okay. En Leusden.
0: Okay. Dus dat is wijd en verspreid, laat het zo zeggen.
1: Ja. Wij zijn een streekomroep. En in principe omvat de streekomroep Eemland 1 drie kernen. Hè? Dat is Soest, Baren en Bunschoten. En er was een samenwerkingsovereenkomst met Nieuwsmijn 33. De omroep van Amersfoort en Leusden. Daarmee zouden wij gaan samenwerken. Of daar hebben wij eigenlijk de afgelopen 3 jaar mee samengewerkt. Helaas heeft Nieuwsmijn 33 besloten om zich terug te trekken. Niet uit de volledige samenwerking, maar wel als het gaat om het bestuurlijke aspect eigenlijk.
0: Het organisatorische aspect.
1: Ja, de redactie van beide omroepen werken nog wel nog zeker samen. En de streek die we met die twee omroepen moeten behappen bestaat uit 5 kernen.
0: Is deze omroep wijd en zijd goed bekend bij inwoners van Eemland?
1: Daar word ik over gevraagd, omdat dat heel moeilijk is om dat uit te zoeken. Daarvoor zou je een extern bureau moeten inhuren die dat dus uitzoekt voor je. Maar daar hangt een enorm prijskaartje aan. En een organisatie als Eemland 1 is eigenlijk afhankelijk van subsidie. Wat sponsoring, wat reclame, maar dat is eigenlijk minimaal. En ja, dat geld is er gewoon niet. Wat we kunnen zien is in reacties van mensen op straat. Je kunt het ook zien aan YouTube bijvoorbeeld, YouTube filmpjes. Waar je kunt zien hoe goed dat bekeken wordt. En ook hoe reageren mensen op radioprogramma's bijvoorbeeld. Hoe reageren mensen op het programma wat wij hier nu zitten te maken.
0: En dat maar is de spil van de omroep eigenlijk.
1: Zeker.
0: En dat is op internet, op tv en op radio dus, hè?
1: Ja, het is zo dat we natuurlijk vanuit de oude omroepen, RTV Barend, RTV Soest en de lokale omroep Spakenburg, was erg gefocust op radio en tv. Maar in de huidige tijd moet je dus ook met de moderne media aan de slag.
0: En dat doen we allemaal met ons hart en ziel.
1: Ja, en allemaal op vrijwillige basis.
0: En daarom gaan we nu luisteren naar de Eagles. Wat doe je met je hart? Do it with your heart, of do with my heart, moet ik zeggen.
1: Ja, mooi nummer.
0: Mooi nummer.

0: What do I do with my heart? Dat is vrij vertaald. Het is zo moeilijk om afscheid te nemen. Ik kan mijn tranen tegenhouden. Yvonne, heb jij dat ook wel eens? Je tranen tegenhouden bij iets wat je meemaakt?
1: Ja, dat heb ik wel. Ik kan wel heel emotioneel worden over mensen die iets vertellen. Die iets, een verhaal vertellen. Ik heb in de bibliotheek in Bunschoten was een presentatie over vluchtelingen. Dat was een mevrouw die iets vertelde. Die was uit Bosnië gevlucht. In die Srebrenica-periode. En dat was heel aangrijpend. En daar zaten allemaal vluchtelingen. Dus dat was ook heel herkenbaar voor mensen die daar zaten. Vluchtelingenwerk was er ook. Van de gemeente waren de mensen. Maar ook vluchtelingen zelf. Die dus in het taalcafé komen om Nederlands te leren. En dat is heel emotioneel, ja.
0: Oké. Is dat ook een kwinslag waarom je dit nummer gekozen hebt?
1: Ja, ook wel. Ja, ik ben gek. Ik vind de Eagles een fantastische band. Ik heb ze een aantal keren live gezien. En dit is van een hele mooie LP, Out of Eden. Dit vind ik gewoon een heel mooi nummer.
0: Oké.
1: Ja.
0: En hoe mooi is het om bij deze streekomroep te zitten, of niet?
1: Ja, ook heel mooi.
0: En wat zijn jouw ideeën voor de toekomst? Heb je nog programma-ideeën of wat zijn jouw wensen?
1: Nou, programma, als bestuurslid bemoei je je niet met programma's.
0: Dat is heel goed dat je dat zegt.
1: Je mag best adviezen geven of ideeën aandragen. Maar dan houdt het daar wel mee op. We hebben daar goede redactieleden voor. We hebben goede presentatoren, zowel radio als tv. Die komen met de ideeën. Mijn grote wens zou zijn om een stukje verjonging te brengen in Eemland 1. Dus met name ook jongeren te betrekken bij de omroep, zowel radio als tv. En ik denk dat jongeren ook een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren voor ons aan de moderne media. We hebben heel veel vrijwilligers. Met alle respect, de gemiddelde leeftijd is niet hier heel erg jong. Dus als je het hebt over Instagram, als je het hebt over TikTok, hè, al die moderne media. Het zou fijn zijn als we daar vrijwilligers voor kunnen vinden die enthousiast zijn om daarmee programma's te maken of daarop mee bezig te zijn. We hebben een hoofdredacteur sinds kort en ik heb ook met de hoofdredacteur over gehad. Dus ik ga contact opnemen met de middelbare school in Bunschoten om te kijken of we daar jongeren enthousiast kunnen maken voor überhaupt het camerawerk, het radiowerk. Met het idee van, nou, dan kunnen we misschien dus één keer in de maand naartoe, gewapend met camera's en microfoons, en laat ze maar aan de slag gaan. Laat ze maar televisie maken, radio maken.
0: Dat is misschien ook weer een overeenkomst met wat op jouw bureau ligt, waar jouw microfoon af van zit. We zien daar een grote vlag van diversiteit.
1: Ja.
0: Die is vandaag begonnen. De week van de diversiteit.
1: Ja.
0: Dat wil deze omroep dus uitstralen.
1: Zeker.
0: Ook aan jongeren.
1: Ja, ja. En ik vind het ook belangrijk. Want je hoort heel veel, hè, tegenwoordig van, ja, wie kijkt er nou nog tv? Klopt. Ja, ik wel. Ik vind het heerlijk. Maar jonge mensen kijken YouTube, kijken op Instagram, kijken op TikTok. Dus dat zijn wel media waar wij wat mee moeten. En ik vind ook dat je jongeren moet betrekken bij wat er in hun kern, in hun dorp of stad gebeurt. En op die manier door onder andere contact te maken met die school. We hebben twee jonge gastjes rondlopen van 13 jaar die met een camera en een microfoon op pad gaan en hun eigen programmaatje maken. Nou, dat is natuurlijk superleuk. En dat zou ik best wel meer willen zien.
0: Jij zou dus graag met je tamboerijn door Bunschoten, Spakenburg, Soest en dan Baren en ook Amersfoort wil rondlopen. Mensen, kom naar Eemland 1. Wat, ja. Mr. Timberland Man.
1: Ja. Zeker, ik dat zou ik heel erg toejuichen. Iedereen is welkom, iedereen mag wat maken. Meld je aan, kom langs, kom kijken, bezoek de studio. Is er één in Baren en één in Bunschoten. Iedereen is welkom.
0: We gaan luisteren naar Mr. Tambourine Man van de Birds. En we gaan je ook hierbij bedanken voor je komst naar deze studio. Ik vond het heel erg leuk om jouw gesprek te gaan over je passie, over je betrokkenheid bij deze omroep. En mensen, zegt het voort, zegt het voort. Er zitten hier prachtige mensen. En ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending, die ook te luisteren is in de Ether en op de DAB+. En u kunt er kijken naar de website eemland1.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lafrijse heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lafrijse al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
2: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
4: Hey boys, hier komt hij dan.

Hallo, goeiedag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rockin' Over the Years. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met Sparks. Ja, ze bestaan al vanaf 1973 en ze hebben een nieuw album dat heet Live on the Moon. Ja, en dit keer gelukkig geen This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, maar van het album twee nummers, So May We Start en daarna Beat the Clock.

Stap. We gaan verder met de Birds. Ja, ze bestaan al vanaf 1964. Maar dit nummer is uit een wat latere tijd, namelijk uit 1990, van het album The Birds. Ja, hoe verzin je het, hè? Zo origineel. Maar dat nummer heet Path of Victory.

We gaan naar Brendan Flowers. Ja, dit album is net uitgekomen. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe het heet. Maar oh ja, goed, nou, maakt niet zoveel uit. Ze komen uit Las Vegas. En het album is opgenomen in de legendarische RCA-studios in Nashville. Het nummer heet Tiger's Blood.

We gaan naar de Cadillacs. En zij komen uit Harlem bij New York. En dit nummer komt, ik denk een beetje in de tweede helft van de jaren 50. Dat heet Peekaboo. Ook een beetje toepasselijk voor deze hoor. Tijd van Halloween.

0: peekaboo. I'm watching you.
1: Do the thing you shouldn't do.
0: Peekaboo. I'm watching you.
1: Do the thing you shouldn't do.
0: Peekaboo. I'm watching you.
2: We gaan weer naar de dag van vandaag. De Alabama Shakes. Ja, nadat de albums uit 2012 en 2015 een lange tijd stil was, zijn ze in 2024 weer bij elkaar gekomen. Met blues en rock, maar toch, ja, toch heel erg eigentijds. Twee nummers van hun, Friends en Waist Deep.

Ik wil toch even het aandacht besteden aan de volgende man, namelijk Chuck Berry. Hij had deze maand 100 jaar geworden. Uit 1959, Little Queenie.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Weer naar nu, naar Chet Pie. Ja, wie kent de band niet? Chet Pie. Het is het derde album trouwens al van hun. En hoewel niet extreem vernieuwend, is het toch, vind ik toch wel een aanrader. Chet Pie met het nummer October All The Time.

Mantra Machine. Ja, een band uit Amsterdam en ze spelen hoofdzakelijk instrumentale rock met een hoog jamgehalte. En de band bestaat al vanaf 2012, nou ja, tot aan de dag van vandaag nog steeds. Het nummer heet Antenna.

We gaan een klein stukje terug in de tijd. We gaan naar Joan Jett en de Blackhearts. Joan Jett, ja, ondertussen al 68 jaar en ze treedt op vanaf 1979. En het nummer heet You Don't Know What You've Got.

0: is rock and roll.
1: We gaan naar Joe Walsh. Ja, die kennen we natuurlijk van de Eagles. En daar moest hij wat meer rock in de band brengen. Maar dit is een solo nummer van hem. Dit is een nummer van hem zonder de Eagles. En dat nummer heet Rocky Mountain Way.

0: We gaan het uurtje afsluiten met Eddie Cochran. Ja, de man was actief van 1955 tot 1960. Totdat hij op 21-jarige leeftijd bij een taxiongeluk om het leven kwam. Het nummer Skinny Jim.
1: Well, I know God was born in skin. Everybody raving about Skinny Jim, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim.

Het uurtje zit er helaas weer op. En ik kan alleen maar zeggen tot over 2 weken. Mijn naam is Vinderheijer. En tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
1: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
0: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
1: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
2: even een tweetje afwijden.
1: Ja, nee, gewoon een statement maken.
0: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
1: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
0: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. But if you

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de Kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van de Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor Ja21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart of wit.
0: Verder eisen Ja21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziek encyclopedie doorgespit en een van harte aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harten.
7: Een hele goede avond hier vanuit de studio. Ik heb vanavond weer een mooie stapel cd's meegenomen. En we gaan heel snel beginnen met Crazy Mary van Victoria Williams.

Ja, dat is Victoria Williams. Ze is geboren in 1958. Begin jaren 90 werd er bij haar de ziekte MS gediagnosticeerd. Nou, Victoria Williams die leefde in Amerika, in het beloofde land. Dat betekent dat ze geen ziektekostenverzekering had en ook haar ziekenhuisrekeningen dus niet kon betalen. En toen waren er een aantal artiesten die een benefit plaat voor haar maakten. En die plaat heet Sweet Relief, A Benefit for Victoria Williams. En dan zingen allerlei bands nummers van haar. En op die plaat staat ook een cover dus van Crazy Mary, uitgevoerd door Pearl Jam. En zo ben ik op de nummer terecht gekomen. Ik hoorde die Benefit plaat eerst. Ik vind het een prachtige uitvoering van de Pearl Jam. Bijna nog mooier dan deze uitvoering van Crazy Mary. We gaan van Amerika naar Engeland. Daar is een band die heet Pulp. Nou, ik ken er eigenlijk heel weinig van Pulp. Ik heb er één cd van, Different Class. Vind ik wel een leuk plaatje. Het komt uit 1995 en we gaan luisteren naar Something Changed.

Something Changed van Pulp. En Something Changed, dat was ook het geval bij Neil Young. Neil Young die heeft in de jaren 70 echt fantastische albums gemaakt. Maar de jaren 80, dat was een stuk minder. Zijn stijl wijzigde. En nou, als ik heel eerlijk ben, zijn veel van zijn platen uit de jaren 80 eigenlijk niet om aan te horen. Maar ik wil wel heel graag een uitzondering maken over het album Freedom. Dat kwam uit aan het eind van de jaren 80, in 1989. Dat is wel een heerlijke plaat. En daarvan wil ik het nummer Don't Cry laten horen.

Ja, dat was Don't Cry van Neil Young. En als je die fantastische gitaar hoort en die vuige gitaar, dan begrijp je wel waarom Neil Young ook wel de godfather van de grunge genoemd wordt. We gaan nu naar een wat rustiger nummer toe. Dat is van een Engelse zanger die eind jaren 60, begin jaren 70 een paar platen uitbracht. Het sloeg niet echt aan, het verkocht niet echt. Dus hij stopte met professioneel muzikant zijn. Hij ging in een fabriek werken. Maar in 2012 kwam hij onverwacht, na 40 jaar, met een soort comeback album uit. Ik heb het over Bill Fay. En hij kwam in 2012 uit met het album Life is People. En ik wil graag het nummer The Healing Day laten horen.

Ja, echt prachtige muziek. Bill Fay, The Healing Day. Bill Fay is overleden op 81-jarige leeftijd. En als muzikant heeft hij eigenlijk wel veel voor mij betekend. In 2012 kwam deze plaat uit, ik zei het al. In 2012 ben ik zelf een tijd ziek geweest, een aantal weken op bed gelegen. En de plaat Life is People van Bill Fay ontzettend vaak gedraaid. Echt een prachtplaat. Als ik van al mijn cd's er alles weg zou moeten doen, ik zou de 10 mogen houden. Nou, dan hou ik deze ook zeker. We gaan naar Ben Harper. Ben Harper die komt uit Amerika. Hij is heel erg maatschappelijk geëngageerd. En hij kwam in 2009 met het album White Lies for Dark Times. Samen met zijn begeleidingsband Relentless 7. En het nummer Up To You Now, dat gaan we nu horen.

Ben Harper en Up To You Now. Een nummer waarin hij benadrukt dat het belangrijk is dat je goed beseft dat keuzes die je maakt ook gevolgen hebben. En dat je je verantwoordelijkheid moet dragen voor je leven. We gaan naar een band uit Engeland die vooral eind jaren 60, begin jaren 70 hoge ogen gooide. En dat waren de Hollies. Ze hebben meer dan 20 albums uitgebracht. Nou, ik moet zeggen dat ik er zelf maar eentje heb, een verzamelaar. En daar staan hun grootste hits op, waaronder The Air That I Breathe.

Ja, The Hollies met The Air That I Breathe. Een nummer over hoe mooi liefde kan zijn en hoeveel voldoening het geeft en hoe prachtig het is als je iemand gevonden hebt met wie je het leven kunt delen. Een heel romantisch nummer. Het gaat niet altijd zo in de liefde. De liefde gaat ook vaak verkeerd. Dat is voor degene die het betreft natuurlijk niet zo mooi. Maar het mooie is wel dat je er wel prachtige muziek en prachtige nummers over kunt maken. En dat bewijst de Canadese band Skydiggers, die een nummer hebben gemaakt over liefdesverdriet en over het verdwijnen van liefde. En dat nummer heet Wake Up Little Darling.

echt prachtige muziek op. Je luistert naar Gert-Jan gaat los. Het volgende nummer is van de Ierse gitarist Rory Gallagher. Rory Gallagher, het was een echte Ier. En dat betekent enorm veel dronk. Hij had ook nog een keer een medicijnverslaving. En die combinatie die was niet goed. Hij had leverfalen en hij moest een levertransplantatie ondergaan. Die levertransplantatie leek gelukt. Daar waren ze erg blij om. Maar er kwamen toch complicaties. En uiteindelijk stierf Rory Gallagher toch nog in 1995. Hij heeft een aantal prachtige platen gemaakt met heerlijke bluesrock. En in 1978 kwam het album Photo Finish uit. En het mooiste nummer van dat album vind ik Shadow Play.

0: Gallagher.
1: Wat kon hij gitaar spelen? Rory Gallagher. Hij is slechts 47 jaar geworden. Eigenlijk moet je hem vooral zijn live albums beluisteren. Dat is echt fenomenaal. Ik heb ooit een keer een DVD gezien van een concert in Montreux, meen ik. Waarin hij echt een weergaloze versie van Shadowplay gaf. En ik ben eigenlijk altijd nog op zoek naar een cd van dat concert. Want het echt een prachtige uitvoering. Nog mooier zelfs dan wat je net gehoord hebt. We gaan verder. We gaan naar Sting. En Sting die zingt op Nothing Like the Sun uit 1987. Het prachtige nummer. History Will Teach Us Nothing.

History Will Teach Us Nothing van Sting. Een beangstigend actueel nummer waarin Sting bezingt dat mensen weinig leren van het verleden, weer dezelfde fouten maken en waarin hij ook oproept om mensenrechten te respecteren en om die te beschermen. We gaan naar Amerika toe. Daar is een zanger en die noemt zichzelf Moby. Hij komt uit New York, heeft heel veel elektronische muziek gemaakt. En in 1999 kwam het album Play the B-Sides uit. En van dat album wil ik het nummer Flying Foxes laten horen.

Ja, en steeds als je denkt dat het nummer afgelopen is, dan gaat het weer verder. Flying Foxes van Moby, een nummer waar je echt heerlijk bij kunt wegdromen. We gaan naar Fleetwood Mac. 1977 kwam een van de beste platen uit de popgeschiedenis uit, Rumours. En er staat Don't Stop op.

Ja, Don't Stop van Fleetwood Mac. Nou, ik zou graag nog uren door willen gaan. Er is nog zoveel mooie muziek om te laten horen. Maar we moeten stoppen, want het uur is zo voorbij. Ik verwijs nog één keer naar Instagram. Hashtag Gertjan gaat los. Daar kun je playlists vinden. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot een volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovs.